0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderijen luisteren wij altijd naar Lou FM. En dat is zo'n leuke zender, en de koeien dansen zelfs nog mee.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het

0: overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
1: Daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
0: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
2: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
0: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Deliver Your Children. Ja, een plaat van Wings uit 1978. Wat een lekker begin van een vroege woensdagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is alweer woensdagmorgen, de 17e van de juni maand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere muziek op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Lou en Loco FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat weer klaar. En de muziek staat weer in de playlist. Dus dat betreft, dan zijn we er helemaal klaar voor. Ja, we gaan beginnen.

Let the Sunshine in Your Heart. Een plaat van Wind uit 1987. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 17 juni. En vandaag de internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. En ook de dag van de publieke dienstverlening.

0: Goud van Oud. Goud van Oud.
1: Goud van Oud en hits in je eigen taal.
2: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

The Waterboys met The Wall of the Moon. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Er zijn er onbekende Nederlanders vandaag jarig. Nou, er staan er vandaag wel een paar op. Een stuk of drie volgens mij. Ja, drie stuks. Ferry Doedens is vandaag jarig. Is een Nederlandse acteur, maar ook een zanger. En Ferry is vandaag 36 jaar geworden. Bernardo Vidirico. Thomas Guillermo, ja, een hele moeilijke naam, is een Nederlandse industrieontwerper. En de volle neef van koning Willem-Alexander. Ja, en Bernardo is vandaag alweer 49 jaar geworden. En even kijken, wie staan er vandaag nog meer op? Volgens mij stond er nog één op. Ja, Jack Woutersen is een Nederlandse acteur. En Jack is vandaag 69 jaar geworden.

0: Paul McCartney en The Wings. Ja, het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat te doen. Nou, in de ochtend schijnt vooral in het oosten even de zon. En vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En zo nu en dan valt er wat regen. En vooral het noorden en midden maken kans op wat regen. In het zuiden blijft het op een lokale lichte bui na droog. In de middag is het nog een tijd bewolkt met af en toe regen. Er staat een matige en aan de westkust een vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. Later in de middag wordt er op steeds meer plaatsen droog. En vooral in het westen breekt de zon door. En de temperatuur stijgt aan het eind van de middag naar 20 tot 22 graden in de kustgebieden. Maar tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is een plaat van Westlife.

If I Let You Go, een plaat van Westlife. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen een zonnige dag. 28 graden met een windkracht 2 uit het zuidwesten. Dus een zonnige en ook een zomerse dag. Vrijdag ook een zonnetje erbij. Ook af en toe bewolking, dat wel. Ook kans op een onweersbui. Het wordt dan wel 33 graden met een windkracht 3 uit het zuid-zuidoosten. Dus hoge temperaturen op de vrijdag. En zaterdag 29 graden, een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En dan ook kans op een bui, op een onweersbui. Nou, qua weercijfers, vandaag een 7, morgen een 9. Ja. En vrijdag een weercijfer 7. En zaterdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, zomers weer komt eraan. Dus we gaan een zomerse plaat draaien. Van Ryan Parrish. Dolce Vita.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is op dit moment nog relatief rustig op de Nederlandse wegen. Er staat maar één file in de regio. Op de A1 naar Amsterdam tussen Soest en Hilversum Noord ben je 10 minuten extra kwijt. Staat 3 kilometer en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7.

Terug naar het jaar 1978 met de Manfred Mann Earth Band met de Davids on the Road Again. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Ik heb een paar berichten gevonden. 1845 in 's-Hertogenbosch verschijnt het eerste nummer van het dagblad De Tijd, dat toen 3 maal per week uitkwam, was in 1845. En 1885, het vrijheidsbeeld komt aan in de haven van New York. En 1970, octrooiaanvraag van Edwin Land op de Polaroid-camera, was in 1970. En 1976, China test zijn eerste waterstofbom, was in 1976 op deze datum.

Around My Dream. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, even de woensdag erbij gepakt. 17.06. Ja, hij staat goed. Wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Mandje van de radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert de Vierhuis. En van 2 tot en met 6 uur de locomotief. Van 6 tot 7 uur rondje politiek. En dan ja, de Nedertaler van Gerrit van der Linden. Van 7 uur tot en met 12 uur. Lekkere Nederlandstalige hits op de radio. Afgewisseld met een andere taler. En ook een polka of een instrumentale plaat mag er niet ontbreken bij Gerrit van der Linden. Dus vanavond op de radio van 7 tot 12 uur.

Don't You Write Her Off, een plaat uit 1979. Ja, straks na 9 uur tot 12 uur weer Mannetje van de Radio. Ja, dan is Willem van der Boot weer Mannetje van de Radio. En je hoort dan de mooiste zeezender hits voorbij komen. En je maakt kans op 2 waardebonnen te waarde van €200. En elk uur hoor je ook de troetenschijf voorbij komen. Dus het wordt weer hartstikke gezellig. Ben je Willem van der Belt? Nou, even kijken op de Facebookpagina wat hij er zo op heeft staan. De Cats zie je staan. En wat hebben we nog meer? Creedence Clearwater Revival. En ook OK Chicago komt ook voorbij. Dus ja, wordt weer leuk op de radio. Straks dus na 9 uur met Willem van der Belt. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met Hawaii Tattoo. En dan gaan we eruit voor het nieuws en weer. En straks ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne.

0: Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
1: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
0: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
2: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
0: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord staat namelijk 3 kilometer door een ongeluk. Op onthoud is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Paul Jong met Every Time You Go Away. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Lou en Loco FM. Op de vroege woensdagmorgen, de 17 alweer van de juni maand. Ja, alweer woensdagmorgen, het midden van de week alweer. Wat gaat er snel, hè? Ja, het midden van de week alweer. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen. Het laatste blokje, oude platen. Ja, een Nederlands blokje met oude platen. 1965, 61, 65. Dus ja, het wordt weer gezellig op de radio. We gaan beginnen.

Walking in Memphis. Ja, we gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 17e van de juni maand. Vandaag de internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. En het is vandaag ook de dag van de publieke dienstverlening.

City to City. Straks na 12 uur weer broodje bal op de radio bij Loco FM. We gaan even kijken op de Facebookpagina bij Albert Vierhuis. Wat heeft hij in zijn programma? Nou, we gaan weer de werkweek door middenzagen staat hier. En we gaan ook weer terug naar de top 40 lijst. Tenminste met de single top 3. Terug naar de top 40 lijsten van december 1981 en augustus 1991. En verder na het weekoverzicht in het lunchpakket. Feature World Orchestra met Desire. En om 12:50 komt er weer een aflevering voorbij van de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En verder hoor je 2 keer de oud-Veronica alarmschijf. En om 12:50 is het tijd voor de verfkast top 3. En speciaal voor de medewerkers van de Grote Schuur uit Oldebroek staat hier. En de Hollandse douwtrapper is van Benny Nijman met Ik weet niet hoe. En tenslotte is het The Cats Week. En je hoort weer 2 tracks voorbij komen van The Cats. De groep Cats dus uit Volendam. Nou, dat dus eind zijn in zijn programma. Dus het wordt weer een leuke show. En straks na 12 uur bij Broodje Bal.

I Need You in plaats van Paul. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Ja, wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. En dit keer niet met Bart van Dijk, maar wel met Willem Vlieger. Dus Willem Vlieger dus met het Muziekmuseum. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur een middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur Ellen versus Rob. Het is een herhaling. En dan Nederlandstalige hits non-stop van 4 tot 6 uur. Met mijn koren pad van 6 tot 7 uur. En tijdloos herhaling van 7 tot en met 10 uur. En dan muziekcarousel van 10 tot 11 uur. Nee, tot 12 uur. Muziekcarousel, de non-stop hits dus op de radio bij Lou FM.

0: I Can Help in plaats van Billy Swan. Ik zat al te wachten en ik denk, ik begin zo weer te zingen, maar nee, dit is de single-uitvoering. Dus deze is volgens mij korter, dus nee, ik begin niet weer te zingen. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Na een ochtend schijnt vooral in het oosten even de zon en vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. En zo nu en dan valt er wat regen en vooral in het noorden en midden maken kans op wat regen. In het zuiden blijft het op lokale lichte bui na droog. In de middag is het nog een tijd bewolkt met af en toe regen. Er staat een matige en aan de westkust een vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur ligt tussen de 19 en de 22 graden. En later in de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. En vooral in het westen breekt de zon door en de temperatuur stijgt aan het eind van de middag naar 20 tot 22 graden in de kustgebieden. Maar tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van de Walker Brothers.

De Walker Brothers. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We bakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Dan morgen een zonnige zomerse dag. Ook hoge temperaturen, 28 graden. Met een windkracht 2 uit het zuidwesten. Een vrijdag ook een zonnige dag. Maar dan wel kans op een onweersbui. Het wordt dan 33 graden, dus hoge temperaturen. Met een windkracht 3 uit het zuid-zuidoosten. En zaterdag ook hoge temperaturen, 29 graden. Ook kans op een onweersbui. En een windkracht 3 dan uit het west-noordwesten. Nou, qua weercijfers, vandaag een 7, morgen een 9. Vrijdag een weercijfer 7 en zaterdag een weercijfer 8. Tot zover het weer. En straks de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten extra nodig. Er staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: Rock Me Baby in plaats van Johnny Nash. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Dan de laagste temperatuur is gemeten in 1918, was 2,4 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2002, was 31,7 graden. Dus morgen ook hoge temperaturen. Dus misschien morgen wel een dagrecord. Zou maar zo kunnen gebeuren. En de langste neerslagduur was in 1995, was 11,5 uur. En de hoogste uitstoot van de neerslag was in 1965, was 27,7 mm. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En dit keer oude platen. Ja, 1965, 61, 65, 68. Ja, platen van John Lammers. Ook Johnny Lyon komt voorbij. Ria Valk. En we beginnen met een plaat van Treya Dobbs.
1: Dit is de ochtend.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

mijn balkon. Wat een zon op mijn balkon. Een plaat van John Lammers. Costa Brava was de plaat getiteld. En daarvoor Johnny Lyon met de bekende plaat van Johnny Lyon. Sofietje en Ria Valk met Afscheid van een soldaat. En Trea Dops met Marmerstaal en Steen vergaan. Platen die stonden op zo'n LP met zo'n zwarte hoes. Met je weet je nog wel, hè? Ja, hier ben ik mee opgegroeid. Ja, en met deze platen. Leuk, hè? Ja, lekker terug in de tijd. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen, ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de loco Willem van der Belt met Mannetje van de Radio. Nou, Willem van der Belt heeft de boel alweer klaarstaan. Was weer vroeg in de studio. En heeft de boel weer voor elkaar staan. De playlist staat er weer vol, dus we gaan er straks van genieten. En na Willem van der Belt komt Broodjebal met Albert Vierhuis. Ja, Albert Vierhuis heeft de mengtafel weer opgepoest. Af en toe zie je wel een foto voorbij komen van die glimmende mengtafel van Albert Vierhuis. Nou, straks is hij weer op de radio dus. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur. En straks bij de Lou Muziekmuseum. En dit keer met Willem Vlieger. En dan middagmatinee met Jeanette. Ja, wat gaan wij nog doen? We gaan nog een plaat draaien van

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro...

0: Aro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Elke maandag tot en met donderdag op Blue FM.
1: Een hele goede morgen en welkom bij het Muziekmuseum. Ja, niet met Bart. Nee, Bart hier. Moet even een weekje kalm aan doen. En nou, maar volgende week zal hij hier zeker weer zitten, makkelijk zat. Maar hij begonnen met Bottenschijf, Davina Michel met Would I Be Friends With Me? En daarvoor was Ian and the Zodiacs, Good Morning Little Girl, Schoolgirl. Ik had een andere plaat in gedachten, maar ja, er staan zoveel platen van Good Morning in. Ik heb toevallig net de verkeerde gepakt. Maakt niet uit, maar ja, het Muziekmuseum tot aan de klok van 12 uur. Lekkere muziek uit vervlogen tijden. En Nederlands, normaal is tussen 10 en 11 Nederlandstalig. Ja, een uur lang Nederlandstalig vind ik wel heel erg veel. Dus ik heb gewoon het uur verdeeld over de... Ja, over deze 3 uur. Dus we gaan gewoon lekker 3 uur lang Engelstalig, Duitsstalig, weet ik veel wat allemaal. Verdelen over die 3 uur en daartussendoor lekker gewoon ook Nederlandstalige muziek. En Nederlandstalige muziek, ja, die hebben we ook in orde bij Dries Smit. Vanaf 7 uur tot en met 9 uur. En ook Duitsstalige muziek. En onderweg hier naartoe in de studio luister ik naar Dries en dan hoorde ik Dries, of hij de volumeknop niet helemaal dicht had gezet, maar ik hoorde met Dries zo lekker meezingen met een Duitsstalige plaat. En ja, ik lette er gewoon op. Dus ik hoorde Dries gewoon lekker meezingen op de achtergrond. Ik weet heel niet meer wat voor Duitsstalige plaat was, maar het was wel een mooie plaat. Maar Dries was blij dat je volumeknop niet helemaal opengezet had. Dat was voor mij geen gehoor geweest. Maar zo heel zachtjes op de achtergrond hoorde ik Dries meezingen. En over zingen. I sing you a song. Hier is BZN.

Mitch Miller uit het jaar 1955, een hele tijd geleden. Ja, makkelijk zat met de Yellow Rose of Texas. En de burenhulp in de vorm van een laadpaal. En wat is dat? Nou, dat is gewoon, mensen hebben een app opgesteld en daar kun je op reageren. En als je dan in de buurt woont, dan mag je gebruik maken van een van die mensen die zelf een laadpaal heeft. En Tom is een van de eerste gebruikers van Charger Circle, voor Nederland een gloednieuw concept. Hij woont in een nieuwbouwwijk en heeft sinds een half jaar een eigen laadpunt. Op werkdagen van 9 uur tot 4 uur 's middags is zijn elektrische auto onderweg en het laadpunt ongebruikt. In deze loze uren kun je bij hem voor 45 cent per kilowattuur met je eigen laadpas je auto opladen. Floran woont vlakbij. Heeft wel een elektrische auto, maar geen laadpunt. Dit is lekker dichtbij en stukken goedkoper dan een openbare laadpunt, zegt hij terwijl hij zijn auto bij Tom aankoppelt. Ik heb me direct aangemeld. Tom is ook tevreden, die verdient gestaag de investering van zijn laadpunt terug. Ja, wat aardig, het is wel makkelijk. Ja, als de buurman al die apparatuur heeft, nou, dan kun je gewoon. Hij heeft de auto opgeladen, nou, dan kun je daar gewoon. Dit is wel mooi, dat is makkelijk zat. Maar we gaan lekker verder met Jim Reeves, I Miss Me.

Neil Diamond met I Am A Set, ja. En minder koeien en strengere regeling rond natuurgebied. Veehouderijen binnen 1 kilometer rond grote natuurgebieden moeten flink inkrimpen. Dat is een van de ingrijpende maatregelen waarmee het kabinet de stikstofproblematiek wil aanpakken. Het gaat onder meer om de Peel in de Brabant en de Veluwe in Gelderland, in deze buurt. Dus wat ze weer bedacht hebben, we zullen het horen. Want om 9 uur op nieuws was er ook over. Dus over anderhalf week ook wordt het definitieve nieuws naar buiten gebracht. We gaan naar Praat van Andreas, medegeschreven door toentertijd met Nico Haak. Ja, de vlieger.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

A Friend, ja, Carol King van haar album Tapestry, wat ze in 1970 uitbracht. Ja, en het blijft een hele mooie plaat. En wat heeft ze toch eigenlijk heel veel platen gemaakt, ook zelf geschreven, Carol King. De bestuurder verdacht van dood door schuld blijft langer vastzitten. De bestuurder die wordt verdacht van het veroorzaken van het tragische ongeval bij Volgewaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. 19-jarige man uit Hulst wordt verdacht van dood door schuld en van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassen begeleider om het leven. Het Openbare Ministerie en de politie laten nog maar weinig los over de toedracht van het incident. Ja, normaal weten ze gelijk hoe wat of waar, maar nee, ze laten er nog heel weinig over vrij. Ja, er zijn ook 4 mensen bij, 3 kinderen en 1 leraar zijn erbij omgekomen. Dus zullen we echt gewoon moeten uitzoeken wat nou echt de reden is gebeurd. Want ja, als je dat ziet, denk van, hoe heeft het kunnen gebeuren? Is het door snelheid? Ik weet het echt niet. Nee. Peter Roloff en Mietje van Ima.

Ja, het Articles Visicore met John Brown. En het weersbericht. Ja, we moeten het deze ochtend nog doen met een grijze lucht. Klammigheid en af en toe een bui. Maar langzaam schuiven we richting het zomerse weer. Gelukkig, ja. Woensdagmiddag klaart het een beetje op. Maar donderdag krijgen we echt een zomerse dag. In de doos is de zon woensdagochtend wel al te zien. Maar verder is het vooral bewolkt. Met hier en daar wat regen. Vooral in het noorden en het midden van het land. Al dus weer online. Later in de middag wordt het op steeds meer plekken droog en wordt het zo'n 19 tot 22 graden. In het westen krijgen we zelfs de zon even te zien. 'S Avonds blijft het droog en koelt het flink af naar een graad of 15 in de nacht. Maar dan is daar donderdag het zomerse weer. Het wordt 22 tot 26 graden aan de kust en landinwaarts zelfs 27 tot 29 graden. In het zuiden en zuidoosten wordt het 30 tot 31 graden warm. Hè, lekker. We gaan verder met The Blue Diamonds, Little Ship.

Halfway to Paradise van Bobby Vinton. En had ik de hele tijd de uitslagen klaarstaan van het WK voetballen van afgelopen nacht. En ja, dan heb ik hem voorgelezen en dan dus hebben ze dat bij de krant weggehaald. Dus daar hebben ze weer de van wat vanavond te zien is. En voor je dan alles gevonden hebt waar dan die uitslagen staat. Ja, ik weet dat Frankrijk met 2-0 heeft gewonnen. En Argentinië met 3-0 gewonnen. 3 keer Messi. Maar eigenlijk had ze, als het een iets mindere voetballer was geweest, had hij een rode kaart gekregen. Dat is één die wat zeker is. Maar ja, het is Messi. Dat was al tegen Nederlands elftal in 2024. Had hij ook geel of rood moeten hebben. Maar toen was het Messi. En toen kreeg hij ook niks. En vandaag met zijn volle voet stond hij op het onderbeen van de speler. En ja, dan wordt er door de VAR niet nagekeken. Maar ja, vooruit. Het zal wel komen dat het toevallig Messi is, man van 38 jaar. Maar hij scoorde wel 3 keer. Eigenlijk 4 keer, maar de eerste goal van hem in de derde minuut werd afgekeurd. Ga naar Roy Orbison. So young.

Isabel Chitain van Les Poppies, ja. Maar ik heb nog wel de voetbaluitslagen gevonden, ja, van gisteravond en van vannacht. Want gisteravond was Saudi-Arabië tegen Uruguay en er werd 1-1. Iran speelde tegen Nieuw-Zeeland en er werd 2-2. Frankrijk tegen Senegal, dat werd dus 3-1. Irak tegen Noorwegen, dat werd 1-4.

0: Thank you very much.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring het

0: assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke maandag tot en met donderdag op Loen FM.
1: Een hele goedemorgen en welkom terug bij... het Muziekmuseum. Ja, normaal met Bart van Dijk, maar Bart die houdt van de week even rust. En die zal volgende week maandag, als alles weer goed gaat, weer gewoon lekker aanwezig zijn. Begonnen met Koos Alberts, zo'n heerlijke wals. Lekkere muziek afkomstig uit Amsterdam of de Jordaan, laat ik zo stellen. Want muziek van Johnny Jordaan en Tante Leen en weet ik veel wat. Ja, lekker. Ik heb op mijn linkerhand heb ik een kop cappuccino's aan. En andere kant een broodje frikandel. Dus ik kom de komende uur kom ik lekker wel door. Ja, normaal ben je gewend. Kwart voor vijf gaat de bel. En dan ga ik naar beneden toe. En dan is het even sneeuwbrood eten. En dan half tien gaan we normaal ga je eten op het werk. En, maar ja, ik had vanmorgen ook. Ik kon uitslapen tot 7 uur. En toen ging de wekker. En dan naar beneden toe. Even twee sneeuwbrood gegeten. Ik dacht, nou ja, maar dat... Toch wel om 10 uur zag ik wel een klein beetje trek beginnen te krijgen. Dus ik dacht, nou 10 uur, ik heb even broodje frikandel in de magnetron gegooid. En ik dacht, nou ja, dan kom ik er in ieder geval zeker tot 12 uur. Nu ja, gaat het wel goed. Niet weer dat ik het hongergevoel heb. En dan 12 uur kunnen we lekker eten. En dan begint ook het middagmatinee met Jeanette hopelijk. Ik weet het niet, we zullen wel zien. We gaan verder met de Everly Brothers, The Lightning Express.

De Lightning Express. Ja, de Nederlandse uitvoering was toen de tijd. Was dat de Wico's niet? Volgens mij wel, ja. En maar er is ook een Nederlander. Volgens mij komt hij uit Oldebroek, Gerrit van Holst. En die is verzorger en masseur van het Nederlands elftal. Van Kansas naar Dallas en weer terug. Voor Gerrit van Holst, verzorger en masseur van het Nederlands elftal, staat alles in het teken van het WK in de Verenigde Staten. Na het gelijkspel tegen Japan wordt de voorbereiding op de wedstrijd tegen Zweden alweer hervat. Hij deelt zijn ervaringen op deze site. Na ons verblijf in Kansas zijn we zaterdag naar Dallas gevlogen, waar zondag de wedstrijd tegen Japan op het programma stond. De voorbereiding verliep goed en iedereen keek uit naar een mooie voetbalavond. Het werd een intensieve en aantrekkelijke wedstrijd waarin het Nederlands elftal lange tijd op koers lag voor de overwinning. Met een 2-1 voorsprong leek een mooi resultaat binnen handbereik. Maar helaas gaven we die voorsprong in de slotfase nog uit de hand. Dat maakte het uiteindelijke gelijkspel jammer. Zeker gezien de inzet en het spel dat de ploeg had laten zien. Ze waren beter, maar ja, vooruit, hup. Dan moet je niet gaan verdedigen. Terug naar afgelopen maandag vlogen we terug naar ons basiskamp in Kansas. Daar wordt de draad direct weer opgepakt met trainingen en de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Er is nog genoeg werk te doen om optimaal voorbereid om aan de aftrap te verschijnen. Komende zaterdag wacht alweer de volgende uitdaging. In Houston neemt Nederland het op tegen Zweden. Met vertrouwen en een goede voorbereiding richten we ons op die belangrijke ontmoeting. Ja, om 7:00. Dat is wel een beetje mooie christelijke tijd. Dus niet zoals afgelopen zondag. Ja, moet je dan 's morgens om 4:15 weer uit bed. Zal ik blijven kijken. Nou, ben ik gewoon iets vroeger naar bed toe gegaan. En in de derde minuut van de wedstrijd werd ik wakker. En toen heb ik de rest van de wedstrijd gekeken. En nou ja, god. Ik kan wel een keer even iets minder slapen. Dat is makkelijk zat. We gaan naar Duitsland toe. Heino. Schön blühen die Heckenrozen.

Fransje Bauer met Als het ja-woord klinkt. En de tv, ja. De tv-uitzendingen van het WK voetbal. Het had in 4K gekund. Dat was natuurlijk beeldkwaliteit. Een stuk beter. Ja, en de beelden worden door de FIFA Host Broadcast Services vastgelegd in 4K kwaliteit. En de FIFA geeft alle rechthebbenden landen ook toegang tot deze stream. Hoewel de NPO in Nederland dus deze hoogste kwaliteit ontvangt, wordt het alsnog teruggestroefd naar HD. Zo bevestigt een woordvoerder van de NPO. Ze ontkent echter dat daarbij kwaliteit verloren gaat. Hoewel het om HD gaat en niet om 4K is de kwaliteit goed. Maar ja, 4K is veel en veel beter. Als de NPO wel in 4K zou uitzenden, zou dat via een soort tijdelijk 4K-kanaal kunnen. In Frankrijk gebeurt dit bijvoorbeeld al. Daar hangt echter wel een prijskaartje aan. Zo'n 100.000 euro's extra voor de publieke omroep. Volgens de woordvoerster gebeurt het daarom niet. De reden dat de NPO niet uitzendt in 4K is een kostentechnische overweging. Ze hebben toch nu toch altijd die reclame tussen de wedstrijden. Dat hebben ze niet gedaan voor het slecht dat het zo warm is. Want afgelopen zondag was het 20 graden in het stadion. Dus hadden ze gewoon twee keer drie kwartier moeten kunnen voetballen. Maar het is gewoon volgens mij gewoon iets om extra reclame te kunnen uitzenden. En daar hebben ze toch extra geld voor binnengekregen. Waarom moet Nederland gaan naar België toe, gaan naar Frankrijk? Dan wordt het gewoon in 4K uitgezonden. Dus waarom kan dat weer niet in Nederland? Nee. Maar ja, het zit alleen maar om dat verrekte rotgeld. Maar ja, vooruit, hup. We gaan een plaat draaien van een trio. Een trio bestaande uit Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Father Along.

De Les Humphrey Singers uit Duitsland. Volgens mij kwam ze oorspronkelijk uit Hamburg. Ja, Les Humphreys die kwam zelf uit Engeland. En die was militair en die is blijven zitten, hangen daar in Hamburg. En toen hebben ze dus die band opgericht. En er was nog een van de oud-leden van, of de toentijd, die later mee zou zingen bij Boney M. Maar vanavond heb je ook voetballen. Dus hij denkt van... Ik wil vanavond nog voetballen kijken. Nou, er zijn nog veel wedstrijden vanavond. Zijn er trouwens nog mensen die gewoon de hele nacht opblijven? Die bijspreken vanaf 6 uur tot midden in de nacht voetballen kijken? Zijn die het? Ik zou het echt niet weten. Ik kan me niet voorstellen. Maar ja, er zijn mensen die zijn liefhebber van voetballen. Die kijken elke wedstrijd. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat je dan van 6 uur s'avonds tot 6 uur 's morgens naar voetballen staat te kijken. Maar ja, ik weet het niet. Vanavond heb je Portugal tegen Congo. Dat begint om 7 uur. En om 10 uur de wedstrijd Engeland tegen Kroatië. En dan heb je nog om 1 uur vannacht Ghana tegen Panama. En Oezbekistan tegen Colombia. En dat begint vannacht om 4 uur. Dus wat dat gaat, je kunt tot 6 uur vanavond vannacht kun je weer lekker voetballen kijken. Als u dat wilt. En... zijn de benzineprijs al gezakt? Ik zat gisteren naar het Belgische radiostation te luisteren. En nou, die hadden ze al... de maximumprijs daar in België zou dan 1,85 worden, als ik het helemaal goed herinner. Maar in ieder geval, de prijs zou in België vandaag al 5 cent zakken. Maar ik heb in Nederland nog helemaal niks van gehoord. Dus ik zat vanmorgen bij ons in het harde, was het geloof ik 2,23. Ik dacht, nou, dat is nog niet veel, nog niet gezakt. Maar in België waren ze iets sneller. Maar ja, ik heb een poppenstation vol met oude klaren.

Op de melodie van Mushi Dan. Dit was Nana Mouskouri met There's a Time. Single uit het jaar 1979. En van 79 gaan we naar 1967 dat ze de allereerste LP uitbrachten. The Cats That Cats Can. Ja. En daar stond een plaat op toen het werd geschreven door Kees Veerman. Ja, de man met bijnaam Poes. Without Your Love, Hier zijn de Cats.

Ja, Johnny Lyon en de Jumping Jewels. Johnny Lyon, ja, in 1965 verliet hij de Jumping Jewels en dan ging hij solo. En dan kreeg je dan Sophie J, je weet het wel. Maar in ieder geval, die was voor die tijd, voor 1965. Let's make a habit of this. We gaan accordeon. Ja, je weet het wel. Radeskimas van John Woodhouse.

0: Ja, dat doet hij weer. Gaat er hem in als tranen die je man te kunt zijn.
1: Tranen die vergoten zijn.
0: Ja, dan moet iedereen zich weer aan gooien, want ja. Dat is niet denderend. Nee, makkelijk zat. Maakt niet uit. Maar in ieder geval, gaat er hem in. En Gert Timmerman, ik, anderhalf week geleden zat ik even naar YouTube te kijken. En Gert Timmerman was op bezoek bij Albert West. En nou, even praten. En natuurlijk met de shuffles gestoot. Het was Shalala I Need You, nummer 2 volgens mij in de Nederlandse top 40 toen de tijd. Maar dan zei Albert West van, nou ja, in Oostenrijk en Duitsland heb ik meer succes gehad. Want ze hebben bijna jaren in top 40 gestaan. Ik dacht, nou, dat zal een klein beetje overdreven zijn. Maar ik ben gaan kijken en Jeannie Come Lately en de opvolger daarvan, Tell Laura I Love Her, die plaat heeft in Oostenrijk, die twee platen, in totaal ruim 20 weken nummer 1 gestaan in de Oostenrijkse top 40. En Albert West heeft daar, ja, dat klopt op iets, bijna een jaar daar achter elkaar in de Oostenrijkse top 40 gestaan. Dit was zijn tweede grote hit in Oostenrijk. Tell Laura I Love Her. Ruim 10 weken nummer 1 in Oostenrijk. Albert West.

van Albert West. Kijk op de klok, het is bijna 11 uur, dus we gaan er even uit voor. Reclame nieuws na de klok van 11 uur zijn we bij u terug. We gaan eruit met The Singer Sang a Song, tot aan de klok van

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 files in het midden van het land. Te beginnen op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Zwolle Noord heb je 20 minuten vertraging en dat komt door een kapotte vrachtauto. 2 rijstroken zijn hier dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, bij Epe nog een 30 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk.

0: is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Elke maandag tot en met donderdag op Blue FM.
1: Ja, welkom terug bij het Muziekmuseum. En we begonnen met Siska Peters. Zo zal deze zomer zijn, lang en heet. Nou ja, morgen hebben we... Waar ik tussen 11 uur moet geloven. Dan zal het morgen dus kan het 32 graden worden. Ja, dat zal niet hier in Elburg zijn. Maar het zal wel in richting Brabant-Limburg zijn. Maar in ieder geval... ja, het wordt iets beter. Alhoewel, we hebben de regen ook nodig. Want ik heb gisteravond nog de bloemetjes even water gegeven. En gelijk dan voeding er tussendoor. Maar ja, ze hebben het wel nodig. Vooral... die hortensia's, die hebben dat nodig. En dat doe ik dus toch wel meestal om de 2 dagen... dat ik even met dingen zijn met de sproeien... met tegelijkertijd dat ik ze voeding geef. En dan zo blijven ze op kleur. En zelfs die hele mooie van 75... die had ik eerst buiten hangen. Maar die konden eigenlijk helemaal niet tegen de zon. Dus na 2 weken waren ze al een beetje bruin. Dus dan hangen ze bij mij bij het tuinhuisje echt helemaal in de schaduw. En dan komen ze wel helemaal bij. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, vooruit hup. Ik wist het ook niet dat ze helemaal niet tegen zon konden. Maar ja, vooruit. Is hangen nou bij het tuinhuisje achter. Daar komen ze ook mooi terecht. Maar het was eigenlijk niet de bedoeling. Maar vanmorgen. Ik hoorde Dries zingen. En ja, toen moest ik aan deze plaat denken van Heintje. Ik zing een lied voor dich. Dan hoort toch liever Heintje, Dries.

Ja, ze komen uit Australië, helemaal uit Australië. Dit waren de Seegers met When the Stars Begin to Fall. Ja, heel mooi. En ja, we gaan iets dichterbij naar huis. We gaan naar de Noordzee. Hier is Boudewijn de Groot.

Och makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na het 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld,

Ja, dat was Danny Christian met de Slagerparade. Ja, het is weer bijna 11:30, dus 7 minuten voor de klok van 11:30. En we gaan lekker Engelstalen draaien. Ja, je kunt het natuurlijk van Harry Belafonte. Maar dit zijn de Righteous Brothers met Island in the Sun.

Melanie Safkai met The Brand New Key. Ja, ik zie net te kijken van, ja, staat op Facebook hoor, of het Extinction Rebellion, die was ik alweer tegen, dat, ja, de bloemencorso's, ja, die waren dan in Amsterdam, die varen door Amsterdam op de boten, en daar zijn ze ook op tegen, want ja, die bloemetjes worden gekweekt met pesticiden en dat is weer slecht voor de insecten, bodem en waterleven en de menselijke gezondheid. Ja. Nog even, en dan gaan ze ook komen, zo zijn ze ook tegen de bloemenwinkels. Dat, want het is ook weer niet, zijn dezelfde dingen die daar op die boot liggen. Maar ja, daar moet een medicijn voor komen. A spoonful of sugar, the Ray Kind of Singers.

Onze poes en buurmans Kater, die waren de Evening Stars. Ja, het is ook uitgebracht toen de tijd door de Voortak. Maar alleen zit ik wie was er nou eerder? De Evening Stars of de Voortak? Ik denk persoonlijk denk ik dat de Voortak eerder was als de Evening Stars. Maar het kan ook best andersom zijn. Ik heb dat een keer proberen op te zoeken, maar ik kan het niet vinden. Nee, maar maakt niet uit. De Voortak, hier zijn ze met Sonja, lieve Sonja.

De Roots Family met Get Yourself a Ticket. En dat meisje met die... ja, dat was niemand minder dan Patricia Pai die meezong dus. Op deze plaat Get Yourself a Ticket van de Roots Family. We gaan naar Demis Roussos, Singing Out to Love.

Ja, de Duitse Ronnie Lasty zanger via Shine. En dat zal gebeuren vanmiddag en zeker morgen en de rest van de week. 30, 32 graden. Oh, wat zal het mooi zijn. Maar ja, ik moet overdag naar werken. En ik werk bij gieterij, dus bij ons is het normaal ook al behagelijk. En dan is het, dan mag je gewoon zeggen dat het warm is. Maar ja, wat kun je er dan doen? Niks. Gewoon lekker genieten van het mooie weer na de klok van 3:30 als je lekker thuis bent. Ja, makkelijk zat. Gaan we verder met de Dave Clark 5, de Red Balloon.

Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is rustig met Marco's Schuitmaker, de engelbewaarder. Ik heb van de week wel bij Edward een plaat gehoord van, volgens mij was het van de EK van Marco Schuitmaker, maar op de melodie van engelbewaarder. Maar verder, nee, ik heb nog geen nieuwe singles gehoord van Marco Schuitmaker, nee. Ik ga richting Tarde. Ik wens je nog een hele fijne dag verder. En genieten van het mooie weer. Hierna komt Jeanette. Jeanette zit al achter ons. En die heeft het voordeel. Die heeft iemand. Die mag de techniek voor haar doen. En dat doet hij ongetwijfeld zeer goed. Tot aan de klok van 2 uur met het middagmatinee. De laatste plaat die ik ga draaien is van J. Koster en Tanja. Oftewel Jaap Schilder. Je weet wel, een van die kleine man van de Cats. The Walls You Say For Me. Hey, doei. Tot vrijdag bij het muziek. Nee, tijdloos. Ben ik aan het huilen. Hey, tot de vrijdag. Doei.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking, vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog

meer? U slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Little Girl, Ice House en daarvoor de boodschrijf van deze week Davina Michel en Would I Be Friends to Me? Ja, dat is nog steeds wat ze zich afvraagt en ze heeft nog steeds geen antwoord. En ik denk de hele week niet, want de hele week is ze hier nog te horen op Lou FM. En dat brengt de tijd op 11 minuten over 12 en dat betekent automatisch dan weer dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee, een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je van harte welkom. En ook namens Nick tot 2 uur. Dus middagmatinee hier op Lou FM. De heren voor me natuurlijk hartelijk danken. Dan heb ik het over Willem Vlieger, Hai Verving, Bart van Dijk. En de man van de vroege uurtjes, zoals Bart altijd zegt, is hij toch een beetje bij ons. Van natuurlijk de ochtendspits, de enige spits die doorrijdt, Dries Smit. Ik ga proberen het voor te zetten tot 2 uur vanmiddag, zoals ik dus al zei, met veel muziek, maar ook heel veel nieuws. Wat dacht je bijvoorbeeld van Jim Croce en A Time in a Bottle?

Ja, sommigen die hebben dat gewoon nodig om helemaal uitgedraaid te worden. En dit is er zo een van. Prachtige plaat. Op dinsdag 16 juni heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik de bronzen draagmedaille en het loffelijk getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds uitgereikt. En wel aan Hendrik van der Wal en Wobbe Stuiver. Zij ontvangen deze onderscheiding als blijk van waardering voor hun moedige optreden tijdens een tragisch ongeval vorig jaar. Weet je nog, bij de botenhelling aan het havenkanaal in Elburg. Bij het incident raakte een auto te water. En nog voordat de hulpdienst arriveerde, aarzelden Van der Wal en Stuiver geen moment. En kwamen zij direct in actie. Ondanks de moeilijke omstandigheden, waaronder koud water, beperkt zicht en de hectiek van het moment, wisten zij met doortastend optreden een vrouw uit het voertuig te redden. Haar echtgenoot kwam helaas bij het ongeval om het leven. Bleek dus dat hij echt in een pure shock zat, waar hij niet meer overheen kon komen, waardoor het gewoon onmogelijk was om deze man te helpen. Hoe ik dat weet? Nou, ik heb nog heel lang gesprek gehad, telefonisch weliswaar, met deze Hendrik van der Wal. Want hij vond dat hij in de pers gewoon... Hij zocht helemaal geen waardering, hoor. Maar er werd geen moment gesproken over op dat moment de heldendaad van deze mannen. En uiteindelijk heb ik nog wel een artikel mogen maken over wat zij dus die dag verricht hebben. En dat was heel erg toevallig dat ze daar waren op die tijd. Want ze waren even een weekendje weg geweest en kwamen langs Elburg en ze gingen regelmatig vissen. En ze wilden even zien hoe de nieuwe helling eruit zag. Nou, op dat moment gebeurde het allemaal en hebben ze dus geen moment geaarzeld. Mooie mannen, mooie gesprekken ook gevoerd. En goed dat ze nu eindelijk de waardering hebben die ze ontzettend verdienen. Kijk ook op bluemedia.nl. Daar kun je onder andere ook het verhaal van toendertijd nog even teruglezen. Nou, dat was inderdaad wel heel erg schrikken hier. En goed nieuws voor treinreizigers die tussen Dronten en Zwolle last krijgen van hun oren als de trein door de tunnel onder het Drontenmeer rijdt. Sinds deze week heeft de NS op de Hanselijn nieuwe treinen ingezet die veel minder gevoelig zijn voor het drukverschil in de tunnel. Door de hoge snelheid loopt de luchtdruk in de tunnel op. En dat gebeurt ook in de coupés van de trein. Tijdens de oplevering van de tunnel in 2012 bleek dat er bij de bouw onvoldoende rekening was gehouden met de stijgende luchtdruk als de trein daar met hoge snelheid doorheen raast. Nou, daar hebben ze dus nu een oplossing voor. En dit wist Nick absoluut niet. Dus dat is puur toeval. Per spoor. Guus Meeuwis en Van Gant.

Heerlijk. Guus Meeuwen zijn toen nog met Vagant tegenwoordig. Natuurlijk al jaren trouwens doet hij het helemaal in zijn uppie. Alhoewel, die Jan Willem heeft hij toch altijd nog bij zich als muzikant. Toch enige houvast. Nou, we hadden het gisteren al over het overlijden van Wim T. Schippers. Hè, 83-jarige leeftijd. Vorige week overleed hij trouwens al. Maar dat kwam van de week dus pas naar buiten. En hij was onder meer, nou, hij is overal bekend om, hè, de stem van Ernie. Maar ook andere stemmen die hij gedaan heeft. De satire die hij heeft mogen maken voor televisie. Radioprogramma's heeft hij gedaan. En hij was ook een soort van kunstenaar. Ja, laten we het maar even zo noemen. Zo heeft hij bedacht de pindakaasvloer. Ik zou er niet opkomen. Ik zou het smeren op mijn boterham. Maar hij dacht, daar kun je een hele mooie vloer van maken. En dan bekijk je pindakaas toch weer anders. Ik zie er nog steeds niet zo heel veel in. Maar goed, dat is dan weer mijn blik van kunst, laten we het dan maar zo zeggen. Maar die vloer, die wordt weer opgebouwd. En wel als eerbetoon aan de bedenker die dus vorige week overleed. Nou, ze zeggen, als er een manier is om hem te eren, dan is dit denk ik de mooiste manier. Goed, dan kun je nog gaan kijken naar de pindakaasvloer. En de gemeente Montferland die vraagt inwoners van het Didamse centrum om hun voortuinen leeg te maken in verband met een anti-AZC-demonstratie woensdagavond vanavond dus. Desgewenst te helpen ambtenaren daarbij. PVV-leider Geert Wilders is een van de sprekers. Verschillende malen werd de afgelopen jaren de gemeente Montferland, waar Didam toe behoort, geprotesteerd tegen de komst van een AZC. In december 2024 liep het behoorlijk uit de hand toen raadsleden voorafgaand aan een vergadering over de opvang van asielzoekers met vuurwerk bekogeld werden. Een van de raadsleden moest daarna zelfs de huisarts bezoeken vanwege verwondingen en heftig oorzuizen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Allerlei geweld wordt er gepleegd. En of je nou voor of tegen bent, laten we het wel doen op een fatsoenlijke manier. Want ik ga ervan uit dat we ook allemaal volwassen zijn. En tot slot, het WK 2026 is natuurlijk in volle gang. En ook Max Verstappen laat zich niet onbetuigd wat oranje betreft. De viervoudige Formule 1 kampioen rijdt in 3 van de komende 4 wedstrijden met een speciale oranje helm. In Oostenrijk, de thuisrace van zijn team Red Bull Racing, draagt hij de helm volgende week voor het eerst. Waarna hij in juli België en Hongarije zullen volgen. Nou, dat Verstappen juist daar met een andere helm rijdt, is niet zo verwonderlijk. Hij heeft op de 3 circuits ook zijn eigen tribune. En dat geldt ook nog voor de Grand Prix van Nederland, na dus de zomerstop. Nou, de vraag is dan of Nederland heel ver is gekomen, of hij die oranje helm dan nog draagt. Maar het is natuurlijk een leuke geste van Max Verstappen. Zo meteen wil ik je nog even wat vertellen over de mogelijkheid dus om een lekkere taart te winnen. En die wordt aangeboden door Superfly op het Harde. En normaal gesproken weet je, daar komt ontzettend lekker spul vandaan. Dus die wil natuurlijk iedereen winnen. Nou, daar heb je niet zo heel veel voor hoeven doen. Behalve dan een foto in te sturen. En ik heb gezegd tot 12 uur vanmiddag. Maar dat mag nu ook nog. Want vanmiddag, laten we het laatste uur doen. Dan maken we de winnaar bekend. Hoe kun je dat doen? Laat ik het maar gelijk afmaken, joh. Waarom zou ik daarmee wachten? Hoe kun je dat doen? Nou, je kunt een foto uploaden op Facebook. Op onze pagina natuurlijk, anders zie ik hem niet. Lou Media, gewoon eventjes zoeken. Of sturen naar redactie, @loumedia.nl. En dan ding je nog mee. Doe dat dan, zeg, voor 1:15. Ja, dan doe je gewoon nog volop mee in de race. En je hebt er verder niks voor hoeven te doen. Dus het is puur mazzel als je eruit getrokken wordt. Hoe we dat gaan doen, dat vertel ik je wel later. Maar we gaan zo eerst weer verder met muziek. Wat hebben we klaarstaan voor je? David Bowie, Space Oddity.

Al wat vroege werken natuurlijk van David Bowie uit 1969 om precies te zijn. Het is 1 minuut voor 12:30. Maar we hebben zometeen nog 1 plaat alvorens we de lunch gaan openen. En ik moet mezelf rectificeren. Ja, zeker. Want ik was gisteren denk ik een beetje van het padje af. Want ik was de programmering aan het doornemen met jullie. En misschien heb je het helemaal niet doorgehad. En als ik niks had gezegd, dan had je het niet eens geweten. Maar ik nam heel keurig de woensdagprogrammering door. Terwijl het eigenlijk pas dinsdag is. Was gisteren. En daar kwam ik eigenlijk s'avonds pas achter. Dus het was wel heel absurd wat dat betreft. Nou goed, nogmaals, misschien heb je het helemaal niet gemerkt. Maar de programmering van gisteren die ik vermeld heb, geldt dus voor vandaag. Maar die nemen we in het tweede uur nog een keer door. En dan nog eventjes de foto die je in kunt sturen van alle geslaagden. Ja, van vorige week natuurlijk alweer, want de tijd gaat hard. Als je nog een leuke foto hebt van jezelf of je dochter of zoon, dan mag je hem dus nog heel snel insturen tot ongeveer 12:15 vanmiddag. Dat kun je doen op redactie@loumedia.nl of op onze Facebookpagina. Eventjes bij de reacties zetten en dan ding je nog mee voor die lekkere taart aangeboden door Superfly op het harde. Eerst nog Let's Twist Again van Chubby Checker en dan gaan we echt die lunch openen.

Misschien heb jij wel lekker meegedaan met de twist. Nou, ik doe het niet meer, want ik mag er nog wel geen 60 zijn, maar ik ben wel big af. Als ik hier aan mee zou doen, vind ik het wel leuk om nog steeds te kijken. Goed, we gaan die lunch openen. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan voor jullie natuurlijk ook. Eet smakelijk. En voor iedereen geldt, geniet even van het rustpuntje van de dag. Misschien wel een hectische woensdag. En dus ook nog een keertje de week door midden breken. Nou, dat doen we door 3 platen achter elkaar te draaien. Want anders kun je niet echt op adem komen natuurlijk. Uit 1973, Golden Earring, Radar Love. Uit 1980, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. En uit 1973, de Allman Brothers Band en Ramblin' Man.

was hem helemaal. Drie platen achter elkaar. En of dat morgen ook zo is bij je Egbert, dat weet ik niet. Gewoon lekker luisteren en dan kom je er vanzelf achter. Ach, arme Jelte is er niet meer. De vijfjarige Jelte, die in 2024 het gezicht was van Serious Request, is dinsdag overleden. Dat hebben zijn ouders bekendgemaakt via Instagram. De jongen uit Leeuwarden leed aan metachromatische leukodystrofie, oftewel MLD. Dat is een zeldzame en ongeneeslijke ziekte die het zenuwstelsel aantast. Jelte kreeg ruim 3 jaar geleden diagnose. De ziekte leidt tot een snelle lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Vanmorgen om 4 uur is lieve Jelte heel vredig in mijn armen overleden. Zo staat in het bericht te lezen. Zijn ouders laten weten dat hun zoon maandagavond rond 11 uur afscheid begon te nemen van het leven. We hebben 2 uur bij hem gewaakt en daarna zijn we in slaap gevallen. Toen alles stil was, heeft Jelte zijn definitieve rust gevonden. Het is heel verdrietig, maar het is heel mooi gegaan. Nou, Jelte werd 2 jaar geleden bekend als het gezicht van Serious Request. Tijdens de jaarlijkse actie van NPO 3FM werd geld opgehaald voor MetaKids. Een organisatie die zich inzet voor kinderen met metabole ziekte, waaronder dus MLD. Ja, triest dat dan weer wel. Dus even kijken, ik had ook een waarschuwing over het hitteplan. Ja, hier, want het Nationaal Hitteplan gaat gelden vanaf aankomende donderdag. En wel in het hele land. Dit vanwege het warme weer. Ja, dan heet het geen hitteplan, jongens. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vandaag dus na overleg met het KNMI. Komend weekend is er kans op een regionale hittegolf. De temperatuur loopt donderdag op en vanaf vrijdag worden 30 graden... met lokale uitschieters tot 35 graden. In het weekend komt de temperatuur overdag tussen de 25 en de 30 graden uit. Nationaal Hitteplan treedt in werking als het KNMI 4 dagen achter elkaar 27 graden of meer verwacht. Door de hitte kunnen mensen volgens het Gezondheidsinstituut last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. En ook dreigen ernstige gezondheidsproblemen zoals uitdroging of hitteberoerte. Nick en ik hadden het er net nog over trouwens. Nationaal Hitteplan maakt mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert op de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen. Het RIVM raadt dan ook aan voor voldoende drinken te zorgen, mensen te adviseren vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten te gaan en het huis koel te houden. Nou, weet je dat ook? We krijgen weer extreem warm weer. En de NPO gaat samen met 4 Europese publieke omroepen een nieuwe fictieseries ontwikkelen voor kinderen vanaf 7 jaar. En dat vind ik nou echt een goede zaak. De samenwerking moet makers meer mogelijkheden bieden om producties internationaal uit te brengen. Het initiatief draagt de naam de Northern Star Projects. En naast de NPO doen de Britse omroep BBC, de Deense omroep DR en de Noorse omroep NRK en de Belgische omroep VRT mee. Volgens de NPO biedt de samenwerking Nederlandse makers de kans om hun werk onder de aandacht te brengen in meerdere Europese landen. Vanuit Nederland is de AVRO-TROS betrokken bij de ontwikkeling van de eerste Nederlandse serie die uit het project voorkomt. Mooie samenwerking en zo kan het dus ook mensen bij de NPO. En tot slot, ja, ik heb Willem er wel over gehoord hoor. Lionel Messi schoot en speelde zichzelf in de nacht van dinsdag op woensdag de Nederlandse tijd naar meerdere records en mijlpalen in de WK-wedstrijd van Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. En al die 3 goals werden gescoord door Messi. Nou, dan moet ik zeggen dat ik niet opblijf voor voetbal. Ik blijf trouwens helemaal niet kijken naar andere wedstrijden. Soms een keertje het Nederlands elftal, zoals aankomende zaterdag. Maar daar houdt het dan wel mee op. De NOS die meldt vanzelf de standen en wat betreft alles wat er op het WK gebeurt. Dus hoef ik niet eens voor te kijken. Maar Messi die scheen dus eigenlijk gewoon een rode kaart te moeten krijgen. Nogmaals, ik heb het niet gezien. Dus ik heb er geen mening over. Dus daar ga ik verder niks over zeggen. Maar ik kan me daar een voorstelling van maken. We gaan terug naar de muziek. Zo 8 minuten voor 1. Don Rosenbaum, Swimming into Deep Water.

Nou, ik zeg het al vaker, maar het is ook zo. Sommige platen die hoor je niet zo vaak en dit is er één van, terwijl die ontzettend leuk is. En dit is de laatste voor dit uur, dus ik spreek je zo meteen weer na het nieuws van 1 uur. John Legend, All of Me. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Veenendaal Centrum en Rhenen door een kapotte trein. Dit duurt tot 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of

0: Voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: 105.5. Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Oh, volgens mij kreeg je me geklapt nog even mee, maar was gewoon ik het vrolijk nummer vind. Pretty Belinda dus van Chris Andrews en daarvoor de boterschijf van deze week. Davina Michel en Would I Friends to Me? Ja, dat antwoord kan ze dus alleen maar zelf geven. Ja, we hebben het wel eens over Dagobert Duck, hè? Dat is de gierigaard in Duckstad. Maar wij hebben ook een soort van Dagobert Duck als het gaat om de gierigheid. Maar zeker ook over het zwemmen met in de centen, want hij heet Elon Musk. Zoals je weet is hij de enige biljonair op aarde. He, sinds hij de beurs is opgegaan. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Maar goed, hij mag zich dus biljonair noemen. Dat betekent dat als je het een beetje normaal doet, dat je dat in je leven nooit meer opkrijgt. Echt nooit meer. En die kinderen waarschijnlijk ook niet. En de kleinkinderen ook niet. En ga zo maar even door in de generaties. En dan staat er, Elon Musk geeft relatief weinig geld aan goede doelen. Ja, waarom zou je ook, hè? Ik bedoel, stel je voor dat je die euro net tekort komt. Dat moet je jezelf niet aan willen doen. Nee, onzin natuurlijk. Ik vind, als je zoveel geld hebt, mag je ook wel een beetje gaan delen. Het is inmiddels 11:01. Ik heet je van harte welkom in het tweede deel van Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. En ben je net ingeschakeld? Fijn dat je die keuze alsnog gemaakt hebt. Je hebt het een en ander gemist, maar ook nog het een en ander te goed. Zometeen dus maken we de winnaar bekend van die taart aangeboden Superfly op het harde. Dat zometeen eerst nog bloem en omdat.

0: ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Nou, die kun je in je zak steken. Omdat dus Van Bloem. Ja, we gaan hem zo meteen weggeven. Die taart van Superfly op het harde. Voor één van de inzenders van de geslaagden foto's. Zowel op Facebook als op redactie@loopmedia.nl. Nou, heel veel heb je er niet voor hoeven doen. En wie weet word jij wel eruit getrokken. Nou, ik heb een heel mooi programmaatje daarvoor. Dat heeft gewoon een random systeem om een nummer bekend te maken. En dan ga ik kijken van, nou, wie heeft dat nummer tenminste als de zoveelste ingezonden. En die mag dus de taart komen halen. Laten we dat doen, want heel veel ouders en ook grootouders, die hebben de foto's ingestuurd. En dat is leuk, want die zijn natuurlijk trots op kinderen en kleinkinderen. Zelfs dubbel geslaagden bij Hendriella Mulder. Daar zijn de dochter en bonuszoon geslaagd. Mooi om te zien. En er hangen gewoon twee tassen in de vlag, zoals dat dan ook hoort. Goed, laten we dan maar beginnen. Ik heb eigenlijk alles klaarstaan. Jij kunt het niet zien, maar geloof me, Nick kan het wel zien. En het gaat echt absoluut eerlijk. Dus ik doe een druk op de knop. Tromgeroffel hebben we niet, helaas, maar dat moeten we maar eventjes zo bedenken. Nou, ik trek nummer 4. En wie zit dan achter nummer 4? Want daar gaat het dan om, hè. Ik moet hem even doorzetten. Daar zit achter Tanja Danen en haar dochter Joni. Die is geslaagd van het Kinsbergen College. Dus die heeft haar diploma op zak. En ze mag ook nog een lekkere fly gaan halen bij Superfly op het harde. Dus Tanja en Joni, van harte gefeliciteerd. En ik neem uiteraard contact met jullie op hoe je dus deze taart kunt krijgen en ervan te genieten. Ja, misschien wel lekker dit weekend al. Nou, iedereen die ingezonden heeft, natuurlijk mijn hartelijk dank. Het was erg leuk om al die vrolijke foto's te zien van alle geslaagden hier in de gemeente Elburg. Maar ook een beetje daarbuiten, want iedereen mocht in principe wel meedoen. Hier in de regio in ieder geval, hè, zoals Oldebroek en dergelijke. Nou, nogmaals, Tanja Danen dus en dochter Joni. Want Joni, die heeft het natuurlijk gedaan. En die staat op de foto bij de lokale omroep Elburg. Van harte gefeliciteerd met je diploma van het Van Kinsbergen College. En met de taart die je dus hebt gewonnen van Superfly op het harde. Nou, we hebben geen felicitatienummer of zo, maar we hebben wel My Sharona van Knek.

Ja, dat is in één keer echt een hele abrupte bom einde. En dat was dus van My Sharona. Inmiddels is het 2:08. Hebben we nog ruim een half uur te gaan als het gaat om een middagmatinee. Ik ga je straks vertellen wat je vandaag allemaal nog veel meer kunt beluisteren. En dat is eigenlijk precies hetgene wat ik gisteren dus ook al verteld heb. Maar dan op de verkeerde dag. Nou, nogmaals, Tanja Danen dus. Die heeft een foto ingezonden van dochter Joni. En zij zijn winnaar geworden van de taart. Eens even kijken wat we nog meer hebben aan nieuws. Nou, een Brits koppel dat op een jacht op het kanaal verbleef toen het werd beschoten met waarschuwingsschoten door een Russisch marineschip, noemt het incident onwerkelijk. De Britse premier Keir Starmer noemt het incident roekeloos. Opvarenden van een Brits jacht op het kanaal tussen de Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werden dinsdagochtend opgeschrikt door een Russisch marineschip dat waarschuwingsschoten afvuurde in de vaarroute van het jacht. Op dat moment voer het jacht zo'n 37 kilometer van de Britse kust bij Isle of Wight. Jane en Ellen Kelvey, een gepensioneerd Brits koppel, spraken dinsdagavond bij BBC Newsnight van een onwerkelijke ervaring. Het oorlogsschip gaf eerst 5 keer een signaal af met de scheepshoorn, zei Jane Kelvey bij het Britse nieuwsprogramma. We draaiden onmiddellijk 2 graden naar bakboord, zodat ze konden zien dat we bewust koers veranderden en hun hadden gezien. Kort erna blies het schip nog een keer op de hoorn, waarna er 4 schoten werden afgevuurd. Ze waren niet op ons gericht. Het waren volgens ons waarschuwingsschoten in de lucht. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat het incident op zichzelf staat. Premier Keir Starmer noemt het incident roekeloos van de Russen. Wat op het kanaal gebeurde is zorgwekkend, zei hij woensdagochtend tegen BBC News in Frankrijk. Het Russische ministerie van Defensie beweert dat het jacht het marineschip, ja, er zitten wel voornamelijk mannen op waarschijnlijk, gevaarlijk naderde. Volgens het Britse koppel was er van een koers die tot botsing zou leiden absoluut geen sprake. Het zal je maar gebeuren. En de tekst van de intentieverklaring tussen Iran en de Verenigde Staten is uitgelekt. Je hebt het ook al op het nieuws kunnen vernemen. De Saudische nieuwssite Al Arabiya zegt een kopie van het akkoord in handen te hebben en bracht die gisteren naar buiten. Het Amerikaanse persbureau Bloomberg publiceerde vandaag een vrijwel identieke tekst. Het document is volgens Bloomberg door de Amerikanen gedeeld met bondgenoten op de G7-top in Frankrijk. In Evian zijn leiders van de 7 grootste economieën van de wereld bijeen om onder meer te praten over geopolitiek en de economische situatie van de wereld. Even kijken wat er dan in zou staan. Bijvoorbeeld dat Iran geen kernwapens meer gaat produceren. Die straat van Hormuz die moet natuurlijk per direct open. Ik weet niet of er hier nou heel veel van terecht gaat komen. Maar we wachten het gewoon af. Hè? Niet te depressief. Misschien is het wel iets heel optimistisch. En komt het allemaal eindelijk een keer goed. En het kabinet zet de tanden in de torenhoge kosten voor dierenartszorg. En komt met maatregelen om huisdiereigenaren beter te beschermen. Staatssecretaris Silvo Erkens wil paal en perk stellen aan stijgende prijzen, om duidelijke tarieven en mogelijke overbehandeling in de sector, waardoor baasjes op kosten worden gejaagd. Zo snel mogelijk graag. Want inderdaad, die kosten die reizen werkelijk de pan uit. En dan kun je wel zeggen, als je niet kunt betalen, moet je dus geen huisdier nemen. Is natuurlijk onzin, want jij hebt niet gevraagd om de dubbele kosten op een gegeven moment die voortvloeien uit een dierenartsbezoek. En zometeen nog aandacht voor klanken uit de Kloostertuin en Heus Festivalweek van 16 tot en met 20 juni is gisteren officieel begonnen met veel muziek uiteraard. Maar eerst muziek hier op Lou FM. Faithful, Marvin, Welch en Farrar.

Ik was nog even de administratie aan het wegwerken, maar dat nummer was alweer afgelopen. Geeft allemaal niks. We doen het gewoon zo eventjes uit het blote hoofd. Ik was nog even bezig om de winnaar te feliciteren en te vertellen dat ik persoonlijk contact met ze opneem. Ja, even kijken. Dit is wel belangrijk misschien, want eind van deze collegeperiode wordt afscheid genomen van wethouders Anjo Simonsen, Bettis Jeensma en Lida Sneevliet. Erg jammer, vind ik persoonlijk. Ze hebben zich de afgelopen jaren met grote betrokkenheid, energie en toewijding ingezet voor de gemeente Elburg. Nou, er wordt natuurlijk stilgestaan bij hun afscheid en er wordt waardering uitgesproken voor hun inzet en bijdrage aan de gemeente Elburg. Nou, de receptie is op dinsdag 23 juni van 5:30 tot 6:30. En de locatie is de Bottenwerf de Hellige, havenkade 39 in Elburg. Als je dus afscheid wil nemen van de wethouders, dan kan dat dus op 23 juni. Het is maar dat je het weet. Dus even kijken welke plaat nu klaar staat. Eens even goed kijken naar het scherm. Frank Boeien, Koud in mijn hart.

Heerlijk, Stevie Wonder en Superstition, Don't Stop Believing van Journey. En we hadden nog Frank Boeien en Koud in Mijn Hart. Heerlijke muziek in dit blokje van drie. Gisteren had ik daar geen tijd voor, vandaag dus weer opgepakt. En de Noorse kroonprinses Mette Marit, die heeft een longtransplantatie gehad. Nou, er werd nog niet zo lang geleden bekendgemaakt dat ze hier aan toe was. Hè, dat moest, want ze leidt al sinds 2018 aan longfibrose. Nou, nu is ze dus geholpen. En dan zat ik eens te kijken, zo kan, zal dat dan zijn omdat ze zich prinses mag noemen? Want dan kijk ik eens hoe lang de wachtlijsten zijn. Nou, hier in Nederland in ieder geval, ik weet niet hoe het daar is, moet je gemiddeld 2 jaar wachten en niet een paar dagen zoals dat nu het geval is. Maar dan kan natuurlijk ook zijn dat het nieuws pas laat gehoord is. Dat zal heel lang op de lijst staan. Dus daar moeten we niet heel veel over willen denken. En dat gaan we dan ook maar niet doen. En het slepend conflict, oud-Kamervoorzitter Ariep over anonieme klachten is ten einde. Dat is allemaal gedaan door een mediator, althans, die heeft zich daarmee bemoeid. En dat heeft dus lucht gegeven, zodat we ook dit hoofdstuk kunnen afsluiten. Fijn voor Ariep trouwens, want ik vind ze deed al het goed werk en dat had ze absoluut niet verdiend. Even kijken, hebben we nog meer? Nou, oud Top Gear presentator Jeremy Clarkson, die heeft een agressieve vorm van kanker. En dan denk je, ja, heel sneu natuurlijk. Maar ja, misschien ook wel om jou heen zijn er heel veel mensen die deze ziekte met zich meedragen. En die komen ook niet in het nieuws, dus zo heel erg interessant vind ik dat ook niet. Behalve dan dat het erg is voor de man zelf. Besteden dus niet te veel aandacht aan. En de corona, ja, die commissie die is nog bezig hoor. Want nu vandaag getuigt huisarts en coronascepticus Rob Elend voor de enquête commissie Corona. Heb je eerder verteld, hè? Het is een hoop geld wat daar echt weggesmeten wordt. En wat willen we ermee bereiken? Oké, dan hebben we een uitkomst. En de volgende keer hebben we weer een epidemie. Hebben we weer een van de virus die we niet in de hand kunnen houden. En dan doen we alles weer op dezelfde manier. Zijn er toch weer dingen die fout gaan. En zo blijf je in een visuele cirkel zitten. En dit is leuk, want Jip en Janneke tekeningen van Fiepe Westendorp. Nou, als jij denkt dat ze niks te betekenen hebben, dan zit je lekker fout. Want ze zijn straks te bewonderen naast de nachtwacht. En eerlijk gezegd vind ik dat ze dit plekje verdienen. Nou, deze niet, want dat kan niet, want het is muziek. Ja, en zo hard kun je hem niet draaien in het museum natuurlijk. Je kunt hem wel lekker op je koptelefoon zetten als je naar de tekeningen kijkt. En naast de nachtwacht, en niet naar de nachtwacht zelf. Die kennen we zo langzamerhand wel. Booker T en de MG's en Green Onions, oftewel Groene Uien.

een heerlijk stukje instrumentaal. En waar nou de inspiratie vandaan komt om het green onions, groene uien, of je mag ook lente-uitje zeggen, vandaan komt. Dat is een beetje de vraag, maar grappig is het natuurlijk wel. Ja, goed nieuws voor bewoners op het Harde, want de drie herten die tijdelijk waren weggehaald uit het hertenweide op het Harde zijn weer terug op hun vertrouwde plek. Daarmee komt een einde aan een periode van onzekerheid en onvrede onder buurtbewoners die zich inzetten voor de terugkeer van de dieren. De herten zijn vorige week teruggeplaatst. Volgens een woordvoerder van de gemeente kon dat niet eerder gebeuren, omdat de dieren voor het transport verdoofd moesten worden. Dat verdoven kan niet kort achter elkaar gebeuren en daarom moest er enig tijd tussen zitten tussen de eerste verplaatsing en die van vorige week. Aldus de woordvoerder. Gelukkig zijn de herten nu weer op de oude plek en kan de buurt weer genieten van de dieren. Nou, de dieren verdwenen eerder dit jaar trouwens uit de weide, nadat er rond de jaarwisseling meerdere incidenten plaatsvonden. In de week tussen kerstmis en oud en nieuw was het verschillende avond onrustig bij de hertenweide op het Harde. Daarbij kwamen herhaaldelijk meldingen binnen van verstoring van de openbare orde. Ja, moet je dan de herten weghalen of moet je daar extra patrouilleren en de orde verstorende gasten aanpakken? Want dat is dan weer even de andere vraag die je stellen moet. Maar dat de bewoners blij zijn, dat is dus een feit. Ja, je hebt het gisteren gehoord, hè, ruim 74.000... nou, laat ik hem helemaal noemen, 74.220 euro opgehaald door de berg op te gaan van Alpe d'Huez. De leerlingen van het Van Kinsberg College hebben dit enorme bedrag bij elkaar gescharreld door dus ontzettend sportief te zijn. En dat was niet eenvoudig, want ze deden het bijvoorbeeld tussen hun examens door. En het is allemaal gelukt, want ze bereikten allemaal de top en hebben enorm veel geld binnengehaald. Ik denk dat wij nog tijd hebben voor twee platen. Misschien wel drie. Wat? Misschien wel vier, want ze namen korte platen. We beginnen met Brotherhood of Man uit 1975. Kiss Me, Kiss Your Baby.

hebben ze eigenlijk niet meegedaan aan het Songfestival. Tegenwoordig trouwens een verliesleidend iets. Want kijk, cijfers, ze zijn dit jaar heel erg tegengevallen. En dan heb ik het over wereldwijd. Hè, want niemand keek echt meer naar dit Songfestival. En ik kan het nog begrijpen ook. Goed, het is inmiddels 2:08. En dat betekent dat we eens gaan kijken naar de programmering van de rest van de dag. Deze woensdag de 17e juni. Ellen versus Rob staat zometeen geprogrammeerd. Dat is een herhaling van afgelopen maandag. Dat zal zijn tot 4:00 vanmiddag. Dan gaan we de muziekcarousel instarten. Non-stop muziek tot 6:00. Met Mekor op pad, Egbert, Eefje en Bertus. Ik denk dat het dit keer weer Egbert en Eefje zijn. Want Bertus is nog op vakantie. En dan van 10:00. Tijdloos met Willem Vlieger. En dan gaan we de nacht in met de muziekcarousel. En de volgende morgen, laat ik die ook maar gelijk even meenemen, gaan we verder met de ochtendsmits alweer om 7:00 in de ochtend tot 9:00. Muziekmuseum, dit keer niet met Bart van Dijk. Hij moet inderdaad even een weekje rustig aan doen. Maar dan wel met Egbert Bos. En hij denkt, ik zit er toch. Dus ik pak middagmatinee er gewoon nog even vrolijk bij. Want ook ik ben door familieomstandigheden afwezig. Dus Egbert die zit in de studio voor 5 uurtjes. Ik hoop dat hij veel lekkers te eten meeneemt, zodat hij het ook goed kan volhouden. Nou, en dan gaan we de rest van de dag door. Maar dat vind je allemaal op loopmedia.nl. Eens even kijken wat we nu klaar hebben staan. James Lloyd, Keep on Smiling. Laten we dat maar eens doen.

1962 weet je er al vrolijk. Nee, even kijken. 1982, ik zal even omhoog te kijken. Weet je er al vrolijk van. Maar nu kun je er nog steeds inderdaad een glimlach van krijgen. Dus even kijken, het is 2:03. Dat betekent dat Nick en ik afscheid van je gaan nemen als het gaat om middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Wij danken je voor het luisteren. Wens je een hele fijne dag. Geniet van het weer. En ook alvast een goed weekend, want wij spreken je niet meer. En graag tot dinsdag. Zelfde tijd, zelfde plek. Nou, ik heb er nog eentje voor je. Ook erg lekker. Causes en Walk on Water. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.

0: Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
1: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Ja, zeg het maar.
1: Ja, zeg het maar. Heel veel.
0: Ellen versus Rob.
1: Absoluut.
0: Jaargang 1, editie 32.
1: Ja, nee, dat weet Naomi precies. Hè, hoeveel,
0: oh, houdt hij dat goed bij?
1: Ja, die houdt dat heel goed bij.
0: Oh, okay, nou,
1: dus geweldig. Naomi, kom maar door. De hoeveelste is het?
0: Zou ze echt luisteren?
1: Ik denk het.
0: Ja, oké, nou goed.
1: Ze wil toch niet missen waar we het allemaal over gaan hebben?
0: Nee, dat is zo. Misschien gaan we wel over Naomi. Wie is eigenlijk Naomi? Dat weten de meeste luisteraars niet.
1: Onze collega.
0: Ja, hele lieve collega
1: ja,
0: is dat.
1: Echt toch? Een hele ja. lieve collega.
0: Dat is, ja, zijn we blij mee.
1: Zo. Nou,
0: goed.
1: Het is dat iedereen het even weet.
0: Ja, nu zijn we er klaar mee, denk ik even.
1: Dat bedoel ik. We gaan wat nieuws proberen vandaag.
0: Ach, nee, toch?
1: Ja, ik zat naar Ruud de Wild te luisteren.
0: Wat is dat voor iets?
1: Nou, dat is een DJ, nogal een bekende. En okay. Jeroen van Inkel, toen ik onderweg was naar Soest, omdat ik geëxposeerd heb afgelopen weekend. En toen viel het me op, als zij met elkaar leuteren, dat ze een achtergrondmuziekje aan hebben. Ja. Nou, ik heb er twee opgezocht. We gaan het even proberen.
0: Ik heb een heel leuk achtergrondmuziekje van Pommelien.
1: Ja, nee, niet Pommelien, want die zingt. We willen niemand die zingt.
0: Oké, dan moeten we Ben vragen.
1: Of Ben zelf komt zingen terwijl wij hier zitten te leuteren. Ja, dat is wel een idee. Nou ja, goed. We gaan gewoon een testje doen. En als het bevalt, gaan we ermee door. Dat wil wel zeggen dat jij dan aan de bak moet, hè?
0: Ach, jee,
1: dan moet je niet behalve BPM 1 ook de BPM 2. Ik zal het nu even voordoen voor je straks. En dan mag jij het inkoppen. Heb je ook wat te doen hier. Dat is best leuk.
0: Goed zo. Kom erop.
1: We gaan ermee beginnen. Met mijn muziek?
0: Ja, ik denk het wel,
1: Lijkt me heerlijk. Fleetwood Mac.

0: Hoddock. Vladimir Kosma. Nee, Family Man.
1: Family Man. Nee, zometeen krijgen we die Hoddock.
0: Oké. Okay,
1: en dat heeft te maken met die achtergrondmuziek. Maar ik wil even wat zeggen.
0: Ja, moeten we nou het achtergrondmuziek aanzetten?
1: Ja, dat is leuk. Ja, heb jij een leuk achtergrondmuziekje?
0: Ja, natuurlijk heb ik wel een leuk achtergrondmuziekje.
1: Oké. Okay. En hoe hard zullen we dat dus zetten? Nee, dat moet niet zo hard. Dat moet heel zacht.
0: Ik hoor helemaal nog niks.
1: Ja, dan moet je wel op de knop. Down.
0: Hij staat op de knop.
1: Moet hem niet op microfoon 7 zetten, maar op de BPM,
0: oh,
1: schat.
0: Ja, goed zo. Dan moet hij zo...
1: Mee, hoor, dit hier. Dat is allemaal niet makkelijk.
0: Nou, we gaan het meemaken.
1: Maar hij moet dan wat zachter, denk ik.
0: Nog zachter.
1: Ja, want anders komen wij er niet overheen.
0: Dat weet ik niet.
1: Vind je dit nou niet professioneel radio maken?
0: Oh, ja, we zijn echt...
1: We worden steeds beter, hè?
0: Ja, nog even, ze willen ons niet meer kwijt.
1: Ja, precies. Gaan we voor.
0: Nee, nee. We gaan natuurlijk voor 2028, hè?
1: Precies, dat gaan we doen. Ik wou alleen even iets zeggen, hè. Ik wou met iets heel anders beginnen.
0: Nou, vertel.
1: Maar ik kijk net op mijn telefoon. En echt, ik had een paar seconden daarvoor er ook nog op gekeken. En dan staat er dat ik 67 appjes heb gemist.
0: Jij.
1: Ja, mag ik wat zeggen? Dat trek ik niet.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Wat moet ik daarmee? Waar zal ik eens beginnen? En wil alsjeblieft niemand tegen mij zeggen... je hebt niet gereageerd op de app, want dit gaat niet.
0: Dus, die in de muur 67 keer reageren.
1: Yo, houd
0: ik ben gestopt. Ik ga niet meer in WhatsApp-groepen en dat soort dingen.
1: Ik ga ze allemaal archiveren. Dan heb je er geen last meer van.
0: Er was dit van iemand en vertelt dat hij je toiletpapier niet bij had of zo.
1: Wat?
0: Zeg, als ze zitten, zijn die van die appgroepen dan. Als een poepie dwars zit en geen toiletpapier op het toilet hebben, dan gaan ze dat ook zeggen. Dus dat hebben zelfs met Loer ik dat meegemaakt in die WhatsApp-groepen. Dus zelfs daar ga ik niet in.
1: Oké, nou goed. Ik zal niet zeggen van wie die 67 berichten allemaal waren. Maar ik moest even kwijt. Waar gaan we het over hebben?
0: Ja, vertel. Begin jij eerst maar eens eventjes.
1: We moeten het hebben zometeen over het voetbal. We hebben van alles over te vertellen.
0: Ja.
1: Over, ja, dat ik vond ik al wel weer grappig. Jij weet niet wat het voorspelkonijn is.
0: Nee, absoluut niet.
1: Nou, ik wel. Ga ik zo wat over vertellen. En koffie is een belangrijk onderwerp. Wespen, ik hoop niet dat ik iets vergeet, want er gebeurt ook nog wel eens. Ik heb me even verdiept in het examen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben examen gedaan.
0: Ja.
1: Ja, Donald kan ook niet achterblijven. Het Trump Kennedy Center, dat ging geloof ik niet door.
0: Ja, dat is al weg. Nee, het Trump Kennedy Center is niet door.
1: Dat mag niet.
0: Maar Trump haalt hij eraf.
1: Ja, nou ja, houd toch op, joh. En dan orgel joken.
0: Ja.
1: Dus dat komt zo ook. Ik heb nog veel meer, maar nou, dat is het even.
0: Goed,
1: zo.
0: Mag ik een beetje kritische kanttekening geven?
1: Natuurlijk.
0: Ja,
1: vind je het lastig, die muziek?
0: Nee, ik hoor het niet.
1: Wow. Zou het niet te hard staan?
0: Ik weet het niet. Dan moet ik vragen of iemand van de luisteraars even belt.
1: Ja.
0: Dan horen we zelf of het
1: of even appt. Of iemand even kan zeggen of het niet te hard staat.
0: We hebben toch wel één of twee luisteraars.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik heb toch wel een kritische kanttekening. Ik heb met verbazing van de week, als ik tussenmiddag thuis kom, dan is die overhoort sessies of de corona bezig en al dat soort dingen meer. We moeten al die mensen uit het verleden die keuzes gemaakt hebben, moeten voor een commissie komen. En dan moeten ze helemaal uitleggen waarom ze die keuzes gemaakt hebben. Etcetera. Ze zijn de hele week al mee bezig. Dan denk ik van ja, goh, wat wil je ermee op? Wat wil je ermee bereiken? Ik neem aan die mensen die keuzes gemaakt hebben. Bijvoorbeeld die Gommers bijvoorbeeld. Die man die hebben er verstand van. Die hebben vaste keuzes gemaakt. En waarom moet dan weer een of andere commissie? 3 jaar later is gaan vertellen van... kom mee, ga dan laatst eens een keer het land besturen. En dit soort geneuzel is erop. Moet kijken wat het allemaal kost. En wat halen we eruit op? Helemaal niks.
1: Ik heb het gevoel dat er helemaal niet zoveel gebeurt. Maar goed, ik mag dat niet zeggen. Ze hebben het ook niet makkelijk.
0: Nee, maar ik begrijp wel dat onze minister een excuus gaat brengen aan de knilsigaren, wou ik zeggen. Knilmensen.
1: De knilmensen. Aanstaande
0: vrijdag.
1: Oh jee, jij gaat ook alle kanten op.
0: Ja, hij schiet ook makkelijk niet. Ja, maar ik ben ook heel erg veelzijdig.
1: Oké, nou, heel mooi.
0: Maar intussentijd heb ik wel... die achtergrondmuziek, maar dan heb ik mijn eigen muziek niet staan natuurlijk. Dat is ook niet leuk.
1: Nee, daarom zei ik net van, misschien moet je dan toch die andere erbij aanzetten.
0: Dan gaan we een andere keer proberen dan. Mag jij nog even muziek draaien?
1: Ja, maar dan moet ik even... Want ik heb ook een...
0: Ik doe het zelf wel even.
1: Nee, dat is een achtergrondmuziekje.
0: Nee, maar goed.
1: Ik heb iets scherp, hè?
0: Nee,
1: Pommelien, alsjeblieft.
0: Ik heb een ontzaglijk leuk liedje. Dat kan
1: niet.
0: Daar komt ze. Wat is het?

0: ga ik echt niet wegdraaien, hoor. Nou is ze weg.
1: Gelukkig. We hebben het ook gehad voor vandaag, hè? Want hoezo? De vorige keer presteerde je het om er nog een keer op te zetten.
0: Stel, ja, toen moest ik wachten op je.
1: Oh ja, dat was het. Nou, let op. Een leuk achtergrondmuziekje voor het volgende nieuws. Perfect. Dan moet jij zeggen waar je het van kent. Ik zet het even harder.

0: altijd een containertje zoeken.
1: Oh nee, dat ken ik niet.
0: Ken je dat niet?
1: Nee, ik ken het niet.
0: Zet hem wat zachter. Dan gaan we het even hebben over voetbal.
1: Ja, nou geweldig. Ja? Je houdt van voetbal, gereden.
0: Nee, ik hou helemaal niet van voetbal.
1: Waarom wil je nou over voetbal gaan praten?
0: Nou ja, omdat er iets grappigs gebeurde op de radio. Ik moest naar Soest het weekend. En ik heb eindeloos naar de radio zitten luisteren om een beetje inspiratie op te doen. Daar komt dit dan ook weer allemaal vandaan.
1: Oké, geweldig.
0: En nou ja, goed. Toen hadden ze het over het spuugincident tussen Rudy Vuller en Rijkaard.
1: Die flop, hups, ja.
0: Ja, en heel veel mensen kennen dat spuugincident niet meer. Nou, ontstaat het gewoon op het netvlies.
1: Dat is ook uit de jaren 60 volgens mij.
0: Nee, dat niet helemaal. Maar goed, Rijkaard die spuugde naar Vuller en die werd daardoor de lama genoemd.
1: Volgens mij
0: was allemaal heel gedoe. Rijkaard spuugde naar Vuller.
1: Dat was niet andersom?
0: Nee, okay. Rijkaard deed het. Wij deden het. Ach. Nou goed. Nou, was er iemand aan het voetballen met kauwgom in zijn mond? Heb je dat meegekregen?
1: Nee.
0: Nou, daar was commentaar op. Want als je dus gaat voetballen met kauwgom, kan je er natuurlijk in stikken.
1: Ja, daar heb je zelf last van hoor.
0: Precies. Maar er zit iemand bij de radio die zegt, stel dat Rijkaard kauwgom in zijn mond had gehad. Ja. En die Vuller had gespuugd. Dan had hij die kauwgom in zijn haren gekregen.
1: Ja.
0: Nou, toen kwam het. Hoe krijg je dat er dan uit? Weet jij dat?
1: Zo, ja, warm water, denk ik.
0: Nee.
1: Of uitknippen.
0: Met pindakaas. En toen dacht ik, nou, dat is een superstomme grap. Dat klopt helemaal niet. Maar het klopte wel.
1: Oh, okay, ja.
0: Ik heb het nagezocht. Pindakaas of olie.
1: Ja.
0: En anders ijsblokjes. Dan moet je je kop in de diepvries stouwen. En dan is het ook goed.
1: Gaat er over zelf af.
0: Nou, ons muziekje is afgelopen. Ik ga morgen terugluisteren of dat een beetje werkt. Dan moet het natuurlijk langer en zo. Maar goed, ik vind dit toch een mooi begin.
1: Ja.
0: We gaan even naar Roxy Music en dan gaan we zo verder praten.
1: Oké.

0: ziet er wel lekker in met de muziek, zeg. Zelfs ik is muziek die ik leuk vind.
1: Zelfs dit kan je hebben, hè?
0: Dit kan ik wel een klein beetje hebben, hoor. Ja. Hey, even, want je zag het fotootje al. Ik denk, nou, ik heb weer nieuws. Maar goed, je hebt al weer nieuws. Irene Wüst. Ik vind dat een van de sympathiekste Olympiegangers van Nederland.
1: Olympiegangers.
0: Echt een mooie nood, geen gezeik over de gehad. En ze hebben, ze heeft de meeste medailles gehad.
1: Je hebt geen klachten van de over de gehad?
0: Nee, absoluut niet. Okay. Maar ze wordt nu wel chef de mission van de Spelen 2028.
1: Ja.
0: Dat vind ik heel leuk.
1: Nou, weet je, ik vond Irene, en ik heb het ook al eens een keer eerder gezegd, altijd gewoon een keiharde doorbijter. Nooit miepen, gewoon schaatsen.
0: Zeuren, ja.
1: En ik heb haar toen gezien. Ja, dat heet de gevaarlijkste wegen van Europa of de wereld, weet ik. En dan stoppen ze twee BN'ers met elkaar in een auto.
0: Een autootje, ja. En met wie zat zij?
1: Ja, met een, hoe noem je dat? Dat zijn al die BN'ers die ik niet ken.
0: Okay.
1: Je weet wel, weet je, van Instagram, influencers.
0: Ja,
1: dat
0: komt omdat jij geen tv kijkt.
1: Nee, maar goed, ik zit daar niet in. Ik ben een beetje bij de Toon Hermansen blijven hangen. Dat is ook niet erg.
0: Maakt niks uit.
1: Maar zij zat met haar in een auto. En nou ja, weet je, zij reed langs een afgrond. Echt totaal griezelig. Zij zat doodgemoederd achter het stuur. Toen ineens kwamen ze gewoon voor een stuk waar allerlei stenen lagen. En je echt gewoon je leven moest wagen om te kijken, kan je daar nog langs? Nou, en haar compaan, zullen we maar zeggen, die zat totaal te stressen daar in die auto. En zij zat alleen maar te lachen.
0: Ja,
1: en toen zei ze, we gaan gewoon omdraaien, want dit kan niet.
0: Nee. Maar goed, als je stuur zit, zit je al steviger dan dat je naast het stuur zit.
1: Ja, want dan zit je naar beneden te loeren.
0: Daarom,
1: hè?
0: Dus dat... Maar
1: ik
0: goed,
1: snap het wel.
0: Ik ben heel blij dat ze een chef de maison is. Hoe noemen we dat ook? Een mooi woord.
1: Mission heet dat toch? Op zijn Frans.
0: Spelen 2028. En dat is wel leuk, want zij is wintersport doet ze. En ze gaat de maison in de zomerspelen doen.
1: Voor de zomerspelen?
0: Ja, voor de zomerspelen 2028.
1: Maar hoe dan?
0: Wat? Ze is gewoon chef de mission voor de zomerspelen 2028.
1: Ik dacht dat ze meer verstand had van schaatsen.
0: Ja, maar dat was ook... Goed. Ik vind het toch... maakt het uit.
1: Het maakt mij ook niks uit.
0: Het is gewoon een keiharde vechter. Nood geen gezeur.
1: Nee, dat klopt. Ik ga ook geen klachten in.
0: Hadden we nou een muziekje op de achtergrond staan? Nee, zeker.
1: Nee, dat hebben we
0: waarom
1: niet.
0: Waarom heb je dat dan niet gedaan?
1: Nou, dat ga ik zo meteen
0: ik
1: doen.
0: Ik heb er al een heel mooi muziekje. Maar ja, goed. Ik zal hem in ieder geval even erbij zetten. Kijk.
1: Kunnen we er dan nog overheen?
0: Nog meer?
1: Ik denk dat hij even wat zachter moet.
0: Ja, dat blijf je zeggen. Dan hoor je niks meer.
1: Nee, maar dan kan ik er niet overheen schreeuwen.
0: Oh, je hoeft het niet schreeuwen.
1: Het moet heel subtiel. Heel subtiel.
0: Dat doen we toch ook?
1: Nou, krijgen we al een appje?
0: Nou, ik heb nog steeds geen appje gehad. Dus
1: nee, ik ook niet. Dus niemand vindt het waardeloos, denk ik. Nou, wat hebben we nog meer? Het voorspelkonijn.
0: Het voorspelkonijn. Wat is dat voor iets?
1: Nou, ze hebben een konijn. En die gaat met het voetballen. Daar hebben ze twee doeltjes op gedingest. En voor die wedstrijd gaat dat konijn met een balletje rommelen. En dan gaat hij dus de wedstrijd, hè, Nederland tegen... Tegen wie moesten ze eigenlijk?
0: Nederland, Japan. Dat was Japan.
1: En dan, hij rommelde dus die bal in het doel van Nederland. Dus het zou 1-0 worden. Dus ik tegen iedereen roepen, want ik ben natuurlijk van hashtag overdieren, dat we een waanzinnig konijn hebben, te weten het voorspelkonijn. Ken jij nog de octopus? Die deed ook iets.
0: Ja, ook nog. En ik ken ook het verhaal van waar de koeien hun rollen neerleggen. Flyen neerleggen.
1: Oh, die ken ik dan weer niet.
0: Ja, oké, goed. Maar dat, dat is...
1: dan komt nu het moment supreme. Het konijn had het mis. Gelijk
0: is dat
1: de eerste
0: zo?
1: Wedstrijd al. Ja,
0: dus die zit nu in de pan.
1: Ja, dat weet ik niet waar die gebleven is. Maar ik weet niet of zij nou nog een keer die truc uit gaan halen. Dus 1-0 is geen 2-2.
0: Nee, dat
1: dus
0: is dat inderdaad zo. Wel goed, dat zei zo. Maar goed, ik vond het was een leuke wedstrijd trouwens ook. Ik heb er weinig verstand van, maar het was al spannend.
1: Nou, ik vond
0: wedstrijd.
1: De eerste helft doodvervelend.
0: Ja, voor jou.
1: Ja.
0: Je hebt er geen verstand van.
1: Nee.
0: Ja, het was een leuke wedstrijd.
1: Oh. Nou, goed.
0: En die Japanners waren gewoon goed.
1: Oké.
0: En de Nederlanders wat minder. Heb je gisteren België gezien? België tegen Egypte.
1: Ja, dat vond ik wel hilarisch. Dat ik dacht van, België zou het moeten maken.
0: Ja,
1: Alleen die konden alleen maar gelijk spelen. Dus dat is niet best. En Spanje was ook niet best.
0: Spanje ging ook gelijk tegen Ecuador en zo. Wat was dat weer?
1: Maar die zou toch WK worden, wereldkampioen?
0: Ja, en Iran heeft gespeeld.
1: tegen Amerika.
0: Die heb gelijk gespeeld ook. Grapje. Tegen, ik weet niet meer met wie. Uruguay geloof ik, ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, dus... Nou, het is nu zo moeilijk, want er doen 48 landen mee, hè?
1: 48,
0: terwijl
1: ja.
0: Terwijl normaal is van 32 landen mee. Dus ik... Maar goed, laat me even gaan.
1: Nou, er is verder toch niks op tv, dus dan kunnen we een beetje voetballen kijken, toch?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat bedoel ik.
0: Dat ben ik niet eens. We gaan eens even kijken. We gaan eens even een oude vriendin van mij luisteren.
1: Oh, die kan ik al hebben.
0: Als ik je weer zie...

0: Friesland. Na de hele dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: Nou, geweldig.
2: Het is gewoon afgelopen met dat halfbakken gedoe van ons.
1: Is dat gewoon? Waarom is halfbakken?
2: Nou ja, nee, we gaan nu echt gewoon voor radio maken.
1: Oh, we gaan voor radio. Dat deden we al, hoor.
2: Deden we dat
1: ja,
2: al?
1: Ja, natuurlijk.
2: Kijk, de microfoon staat goed. Dat is het eerste.
1: Nou, dan moet
2: we hebben een achtergrondmuziekje. Ik heb alleen net even gevraagd aan een kenner en een luisteraar van hoe zit dat met dat achtergrondmuziekje? De eerste keer stond hij veel te hard. En de tweede keer iets te zacht.
1: We moeten niet te veel over praten. Denkt iedereen dat we aan het leren zijn?
2: Dat zijn we niet. Okay. We zijn dit gewoon leuk aan. Het is toch leuk als je een beetje. Laatst luisterde ik naar. Ik weet het niet. Niet Gelderland, maar die andere. RTV, geloof ik. En daar ging het helemaal verkeerd. En ik vond het briljant. En zij legde uit wat er allemaal misging. En je kon helemaal meeleven.
1: Okay,
2: je kan ook spastisch doen, maar je kan gewoon even een beetje uitleggen. Dat is toch eigenlijk best leuk.
1: Je wordt helemaal enthousiast, zeg. Hey. Ja, wat voor Niels hebben we nog meer?
2: Ik vind het nu echt leuk worden. Oh, ik heb dat ding net dicht gedaan.
1: Okay.
2: Zullen we het even hebben over...
1: Ik wou het over de gasvoorraden hebben. Maar.
2: Nou, dat doen we zo. Nog even het voetballen, dan zijn we rond. Orgel Joken heeft een uitnodiging. Alleen het rare is, je weet wie Orgel Joken is, hè?
1: Ja.
2: Die zat orgel te spelen tijdens corona. En nou ja, goed, er is aan haar gevraagd of ze daar wil optreden. En ze dacht dat het een grap was. Orgel Joken is overigens nog nooit verder geweest dan Europa. Dus die gaat dan voor het eerst naar Amerika. En nou ja, het is blijkbaar serieus. Maar heb jij Orgel Joken al gehoord?
1: Bij het voetbal bedoel je?
2: Eigenlijk Orgel Joken even opzetten. Nee,
1: natuurlijk hebben we Orgel Joken. We kunnen er ook eens achtergrondmuziek doen, want ze zingen.
2: Oh ja, dat doen we dan. Dat is dan misschien wel even beter, ja.
1: Ze heeft zelfs een WK-lijst.
2: Nou, en ik heb ook nog een verhaal. Want sinds deze week blijkt dat Orgel Joken misschien bijna niet was gegaan. Misschien was dat het wel.
1: Ze werd niet toegelaten.
2: Ze ging op haar balkon onderuit en viel tegen een bloempot aan. Nou ja, ze had meerdere hechtingen aan haar oor. Dat is toch best heftig? Dus nou goed, orgel, joken. En trouwens, een Mitella en een drukverband. Dat is trouwens in een vliegtuig ook niet fijn, hè, als je zwaar gewond bent.
1: Ik weet het, ik heb er geen verstand.
2: Nou, je moet niks aan je oren hebben in elk geval.
1: Nee, dat
2: schiet niet echt op.
1: Een beetje lastig is dat, ja, inderdaad.
2: Nou ja, en ze moet natuurlijk haar arm kunnen strekken, want ze moet natuurlijk orgel kunnen spelen.
1: Dan hoef je niet strekken, dan ook zo hoor. Je hoeft je elleboog hoef je gewoon tegen je aan te houden.
2: Maar je hebt wel je armen nodig. Hoe klinkt de orgel Joken? Want ik hoor
1: dat
2: het helemaal
1: niet.
2: Niet.
1: Wil je, nee, het is, ik heb er nog niet zo achtergrondmuziek.
2: Oké, maar dat
1: kunnen wij
2: niet horen.
1: Oh, je wil even een liedje van haar hebben?
2: Nee, dat gaan we niet doen, toch?
1: Wat dan? Je wilt toch orgel Joken hebben? Dan krijg je orgel Joken.
2: Nou, doen we orgel Joken. Doet ze dit voor het WK? Nou, kom maar op dan. Net echt, hè?
1: Dacht je ook, hè?
2: Die orgel.

0: Orgeljoker, helemaal niks mee te maken,
1: de
0: toch?
1: De orgel, die volgens Spotify.
0: Is allemaal van joker?
1: Zit zij achter de orgelmuziek.
0: Zal ik je eens wat vertellen? Ik heb een poosje in Ede gewoond. Ja. En midden in, de stad zou je zeggen, het is een dorp. En, ik had een hele drukke baan. En op zaterdagochtend stond daar altijd zo'n orgel, zo'n draaiorgel. Ja. Want zo klonk dat eerste liedje. Onder mijn raam. Hartstikke vroeg.
1: Heerlijk,
0: ga
1: toch?
0: Weg. Ja, vreselijk. Dus daar moest ik net even aan denken. Nou goed.
1: Orgeljoken is inmiddels over. Er kan niet zo'n stadion waar wat is het, 40, 50.000 mannen zitten. Waar wil orgeljoken dan staan?
0: Nou, orgeljoken die wordt denk ik in een soort hoogwerker met een orgel gewoon door dat stadion. Dat kunnen ze toch met artiesten ook?
1: Ongetwijfeld, maar dat gaat echt niet in Amerika gebeuren met orgeljoken.
0: Hooguit
1: bij de Grand Prix in Zandvoort straks. En de laatste Grand Prix.
0: Dan wil Trump ook weer orgel spelen, krijgen we dat weer.
1: Ja,
0: kunnen ze misschien wel een quatremain doen?
1: Hebben we nog iets over Trump? Nee, denk ik.
0: Hè? Jawel, ja, nee, ja. Al die schepen die liggen te wachten in de straat van, je weet wel.
1: Ja.
0: Die kunnen het anker gaan poetsen, heet dat.
1: Nee, hoe kom je daar dan bij?
0: Nou ja, ze zeggen dat ze een A4'tje of een anderhalf
1: A4'tje.
0: Een half A4'tje.
1: Hebben ze gisteren snel ondertekend.
0: Nee, maar één zin is ook genoeg, hè? We houden ermee op.
1: Nee, dat staat er niet in. Ze gaan over de komende 60 dagen gaan ze overleggen met elkaar.
0: Maar dat maakt ook allemaal.
1: Ze zijn nu nog verder terug dan dat in de tijd van Obama. Dus
0: Obama is ook al lang weg.
1: Ja, dat kun je nagaan hoe lang het is. Toen was er een afspraak tussen Iran over die kernwapens en alles. En nu is er helemaal geen enkele afspraak meer.
0: Nee, een toestand.
1: Die man moeten ze gewoon opsluiten.
0: Wie?
1: Trump.
0: Oh, Trump. Ja, maar Trump. Goed, dan krijg je fans en dan weet ik ook niet of je daar blij mee bent.
1: Nou
0: dan
1: ja, dat is graag als stel voor dat Trump afgezet wordt, dan heb je inderdaad fans. Nou, die is denk je net zo een figuur. Dus we moeten gewoon wachten over 2,5 jaar op de verkiezingen.
0: Ja, dat vroeg ik vandaag aan iemand. Ik zei, hoe lang moet die man nog? Mag die man nog?
1: 2,5 jaar.
0: Ja, nou, dat is dan wat het is.
1: Dus zeg het maar.
0: Oké. Ja, dat was orgeljoken. Ben ik aan de beurt?
1: Ja, je bent een beetje aan de beurt. Ja, dan maakt me niet zoveel uit.
0: Wat wil je? Ik heb Summer in the City of Michel Fugain?
1: Nou, Michel Fugain.
0: Fugain?

0: Wat een lekkere muziek van Michel Fugain.
1: Ik moest nou een liedje voor jou klaarzetten. Tranen in de gifshop.
0: Ja.
1: Dat weet je toch niet, hè?
0: Ja, die hebben we gedraaid ook vorige week. Maar wat gebeurt er in mijn enthousiaste toestand als ik in de auto zit en een beetje ga luisteren? Hoorde ik dat Roxanne werd gebeld en dit nummer, Tranen in de gifshop, ja, is uitgeroepen tot NPO Radio 2 topsong.
2: Ja, maar dat is ook logisch, want wij hebben gedraaid.
0: Ja, dat is ook wel, maar hij zit hier niet in de computer.
2: Nee, goed.
0: Dus wij doen hem even via dingen.
2: Bij de loer loopt altijd iets achter.
0: Oké, maar het is denk ik, weet je wat wel gek is?
2: Ja.
0: Ik ben niet zo van het Nederlandstalig. En dit is ook niet mijn muziek. En toch kan ik het hebben.
2: Dit is een smart lab.
0: Ja, maar ik vind het, ik heb het vaker gehad met Roxanne Hazes. Ook toen zij in, hoe heet dat, De Beste Zanger zat.
2: Mm-hmm.
0: Toevallig zong zij dat liedje wat in mijn intro zit. Voor hashtag over dieren. En ja, ik...
2: Nee, maar ze kan best heel goed zingen. Alleen ze, ja? moet niet de vader nadoen. We gaan zo even luisteren naar de tranen.
0: Ja, maar het is best wel een aardig nummer. Dus, nou...

0: Heb je genoeg gehoord van het hele mooie liedje?
1: Ik vind het leuk voor haar.
0: Ja, oké. Okay. Nou,
1: gaat over.
0: Ik moet zeggen dat wel, ja. Ze,
1: ja, ik vind het echt leuk voor haar. Het gaat over de vader, hè? Wat hij nou in die gift shop doet, weet ik ook niet. Maar
0: ja, klopt.
1: Het is wat het is.
0: Nou goed, maakt het niet zoveel uit.
1: Nou.
0: Eens even kijken hoor. Waar gaan we nog meer over hebben?
1: Nou, ik heb een aantal dingen, daar gaan we het de tweede uur over hebben. Dat zou ik nog even. Ja, nee, we gaan het over wespen hebben en over examens. En ja, ik had het dan over dat konijn. En ik wil ook even iets vertellen over het koppelen van konijnen.
0: Het koppelen van konijnen?
1: Ja, ik was ergens. Nou, dat kan ik wel even doen. Ik was ergens. Ik werk voor makelaar, dus ik kom bij allerlei mensen thuis. En ik kwam daar binnen vlak voordat de fotograaf er zou zijn. En op dat moment zag ik een enorme ren met twee konijnen. De ene aan de ene kant, de andere aan de andere kant. En ja, zij zaten een beetje te worstelen waar ze moesten blijven. En nou, die zijn gekoppeld door flappers. Dat is wel super, want dit was in Deventer.
0: Mm-hmm.
1: En nou, zij wisten dus ook dat ze na het overlijden van één konijn naar flappers moesten om dat te fixen. Maar wat ik nooit had bedacht.
0: Maar wacht even hoor. Na één overlijden van een konijn, dan moet die ander naar flappers toe?
1: Nee, je mag een konijn niet alleen houden. Nee, daar begint
0: moet je,
1: het mee.
0: Dat moet je erbij vertellen.
1: Ja, nou, dat is maar goed dat je het even vraagt.
0: Ja, want anders.
1: Een konijn mag niet alleen.
0: Ik heb het inmiddels gelegen. Tuurlijk, ja. Niks mag er alleen.
1: Nee, nee. Dus, maar goed, je hebt ook niet zomaar een match.
0: Nee, dat kan.
1: Weet je, als je een man en een vrouw bij elkaar in een huis zet, kan heel leuk worden, maar het kan ook een drama worden. Nou ja, en die konijnen waren. Die hadden het nog niet zo makkelijk. Die waren echt. Echt aan het vechten tot bloedens toe. Het grappige was alleen toen ik daar kwam, dacht ik. Ik heb geen zin in dat gevecht.
0: Nee.
1: En toen zeiden ze tegen mij. Ik weet niet wat je gedaan hebt, maar ze zitten ineens bij elkaar. Gezellig te zijn.
0: Ja, maar ze zagen jouw strenge blik natuurlijk.
1: Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Maar het is wel mooi. En. Goed, dan toch maar weer de boodschap, hè? En ik vroeg even van, goh, weet je, waar halen jullie alle wijsheid vandaan? Vraag je dan informatie bij flappers of ga je op de website kijken? Nou, zij hadden het over een boek en dat heet Een konijn erbij. En dat is niet omdat het mag, maar omdat het moet. En dat is een boek van een dierentrainer en die heet Bernice Moons. Volgens mij is het een vrouw. Alles over het succesvol koppelen van konijnen. Dus geen konijn meer alleen. En zij zijn trouwens ook nog even heftig aan dat konijn gekomen. Omdat een vriendin zei, ben er wel een beetje klaar mee. Ik mik hem over het hek. Ja, en toen zei ze, nou als je dat gaat doen,
0: dan neem ik hem wel.
1: Breng hem maar bij mij.
0: Hoe is het met honden? Moet hij ook altijd twee honden wezen?
1: Nou ja, ik heb twee honden en dat had ik leuker verwacht.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, dat ze gezellig met z'n tweeën op een mandje gingen zitten.
0: Ik heb mijn hele leven twee honden gehad. En al die honden die gingen. Er was geen enkel probleem met elkaar. Maar echt gezellig in een mandje liggen en al soort dingen meer. Dat had geen enkele zin hoor. Ze wisten er wel af. Ik heb een herder en een dalmatie gehad. En die hadden twee manden. En halverwege de avond wisselden ze elkaar af. Dat is één. Maar voor de rest.
1: Bij mij gaat het nog wat heftiger. Wij hadden eerst een hond van 7 maanden. Een heel gevoelig dier. Die het ook moeilijk had en gewoon bang was. En daarna kwam de tweede en dat was een pup. En wat gebeurde, iets wat ik nooit had verwacht. Die pup was in no time die andere hond de baas.
0: Ja, ja.
1: Dus die heeft haar linea recta de keuken uitgebonjourd. En zoiets van, nou, dit is mijn terrein. En zij mag er ook echt niet meer komen. Dus die zit nu in mijn slaapkamer op mijn bed. Dat is wel leuk natuurlijk. Maar
0: vind je
1: andersom.
0: Dat leuk op je bed?
1: Nou ja, wat moet ik dan?
0: Ja, goed, je hebt een heel groot huis.
1: Nee, ik kan die hond toch niet gewoon ergens naartoe douwen. Voor mij mag ze lekker op mijn bed zitten. Ja, okay. Ik vind dat geen probleem. Maar ze gedogen elkaar, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Maar als er eten in het spel is, dan is het ruzie en dan is het ook oorlog.
0: Ja, het moet apart.
1: Dus alles moet apart.
0: Ja. Nou goed, oké. Maakt het niet zo uit. Ze mogen een eigen karakter hebben, toch?
1: Precies. Nog even, want dat is even voor die konijnen. Ik heb namelijk twee vrouwtjes, honden. Niet zo handig. Bij konijnen moet je altijd een mannetje en een vrouwtje. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat een van de twee geholpen is. Anders heb je ineens heel veel konijnen. Dat is ook weer niet het idee. Dus Dan heb je ook een voorspelkonijn.
0: Hey, even heel iets serieus weer. Want ik kwam af en toe... Van de week, begin van de week hoorde ik allerlei berichten... dat de gasvoorraden weer helemaal over waren. En dat we in Bispen komen. En dat we koud gingen krijgen in de winter. En alles toestanden meer. Dat had de gasunie had dat verteld.
1: Ja.
0: En nu zie ik weer een bericht van onze energieminister Stientje van Veldhoven. Waar praten jullie over? We zitten al meer dan half vol op dit moment. We zijn al steeds aan het vullen. Nou. Dus het is echt... Jij zei verleden week van ik luister niet te veel naar onze programma's. Nee. Maar dat klopt ook wel. Want het je schiet van de ene naar het andere met alle informatie.
1: Nou, weet je wat misschien best lullig is?
0: We zitten in ieder geval over de helft alweer. Nou, dan zitten we in mei. Juni, sorry.
1: Nou, ik heb wel eens het gevoel dat we niet helemaal zuiver geïnformeerd worden. Dat vind ik best zorgelijk. Kijk, weet je, als ik nou in Rusland woon, dan weet ik niet beter. Maar ik vind dat in Nederland vind ik dat wel lastig.
0: Dan moet je met voor Geert Wilders gaan stemmen.
1: Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Gelukkig. En het tweede wat ik vind ook, hè. Het is echt negatief. Al die praatprogramma's, daar gaan we weer met een hoop gedonder. Dan beginnen we weer overnieuw. Ik vind dat best heftig.
0: Ja, klopt.
1: En dan denk ik, vertel ook eens wat leuks. En als er dan iets moeilijks is, moeten we het dan alleen maar daarover hebben?
0: Ja, dat is het probleem ook een beetje. Ik loop altijd wel die praatprogramma's de hele avond door en kijken. Maar over hetzelfde onderwerp.
1: Ja, precies.
0: Dat is. Waar gaan wij naar luisteren? Gaan we eerst jou luisteren? Of ik heb even een leuke tussendoor. Papa is een kroket. Ken je die?
1: Dan moeten we het aardappeliet ook maar weer even doen.
0: Dan mag jij hem afsluiten.

0: kinderen, ja. Jullie zijn...
1: Dat mag je niet zeggen. Je moet die andere ook even aandoen, anders kan je
2: ik
1: niks
2: had dit niet voorgeluisterd, maar dit wel erg... ik dacht hetzelfde was als... ik ben een aardappel.
1: Ja, die vind ik veel liever.
2: Ja, dit is echt...
1: Ik ben een aardappel.
2: Ik begrijp het verhaal niet helemaal. Maar goed, het maakt niet uit. Mag er even tussendoor, toch?
1: Waar komt dit vandaan, Papa van, is een kroket? Is het een
2: komt,
1: musical
2: Spotify
1: of zo?
2: Spotify komt het vandaan.
1: Doe maar weer wat een hoop ellende.
2: Goed, wat hebben we nog meer van nieuws?
1: Ja, we moeten nog heel eventjes...
2: gasvoorraden hebben gehad.
1: Iets kort vertellen. Ja.
2: Dan gaan we het over Israël hebben. Dat zullen we ook niet doen, hè?
1: Nee, is ook niet echt prettig. Ja, nog even over de tv. Ik vind het zorgelijk. Er is niks voor. Jij zegt nog van op zaterdag vind ik het allemaal nog wel gezellig.
2: Nou, zaterdagavond, dat ik weet niet hoe het programma heet, maar even over die musicals. Die artiesten proberen een musical te zingen. Dan moesten we. Ja, echt goed.
1: Dat vind jij leuk?
2: Ja, dat vind ik wel leuk. Dat
1: okay,
2: is, nou
1: en verder?
2: Ken ik die musicals al een beetje, dus dat heb ik altijd meestal geweest. Maar ja, voor de rest is er eigenlijk niet zo gek veel. Ja,
1: nee,
2: voetbal.
1: Het is echt komkommertijd.
2: Oh ja, voetbal.
1: Ja, nou goed, ik weet je, het is gelukkig nu ook weer wat mooier weer. Gisteren hebben wij voor het eerst, nou ja, sinds tijden even buiten gezeten. En is het ook gewoon weer een beetje lekker weer. Dus het komt natuurlijk uiteindelijk wel goed. Ik dacht, we gaan eruit gewoon met even een lekker nummer. En dan zijn we het volgende uur er weer. Gaan we weer even oefenen met die achtergrondmuziek. Of niet dan?
2: Jo.
1: Tot zo.

0: hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
1: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Nou, jij mag het eerst 2 uur openen.
1: Is dat zo?
0: Ja. Deed gisteren niet... eerste uur ook al. Maar...
1: Oh, dan mag jij ook.
0: Mogen voor? Nee hoor.
1: Oké. Okay. Nou, jij mag kiezen. Iets over koffie of zullen we eerst even met de examen beginnen?
0: Examens.
1: Heb jij mensen om je heen gehad?

0: woorden geweest die examen moesten doen?
1: Nee, niet dat ik weet eigenlijk.
0: Nee? Niemand geslaagd of wat dan ook?
1: Nee.
0: Oké, nou, ik kreeg wel een appje. Ik heb een paard gekocht van een superleuk gezin. Nou, een van die meiden was geslaagd, dus helemaal leuk. En toen dacht ik, jee, wat een herrie ook met zo'n examen. Ja. Ik heb, ja, ik denk tot en met nu nog regelmatig een nachtmerrie. Dat ik zak,
1: ervan, ja.
0: Ja, of dat je daar dan zit aan zo'n tafeltje. En dat je dan denkt, ik weet helemaal niks. Eén groot zwart gat. Heb je dat nooit?
1: Ja, dat valt mee.
0: Jij hebt dat niet, hè?
1: Nee, ik ben er niet zo redelijk nerveus. Niet zo gauw nerveus op dat gebied.
0: Nou, ik wel. Trouwens, mijn rijbewijs was ook niet best. Drie keer over gedaan. Vreselijk.
1: Ja, maar je hebt het wel gehaald, toch?
0: Nou, de derde keer, ja.
1: Toch?
0: De lachende derde. Okay. Ja, uiteindelijk is het goed gekomen.
1: Je hebt wat ervaring gedaan.
0: Nou ja, weet je. Ik had een mannetje naast me zitten. Die zat met een tas op zijn schoot. Helemaal krom van de stress. Omdat ik reed, denk ik. Ik werd zo nerveus van die man.
1: Examinator.
0: Ja, die zat echt een beetje zo naast me. Echt vreselijk. Maar goed, ik dacht, ik ga dat even opzoeken. En het schijnt dat tussen de 40% en 60% van alle volwassenen regelmatig droomt dat ze opnieuw examen moeten doen. Zelfs tientallen jaren, voor mij ook tientallen jaren, nog meer zelfs. Na het behalen van hun diploma worden mensen nog regelmatig badend in het zweet wakker door deze specifieke nachtmerrie. Dat je dat even weet. En toen dacht ik natuurlijk ook om. Ik ben trouwens ook gezakt een jaar. En het schijnt dat maar 10% van alle examenkandidaten zakt. Wist je
1: zakt?
0: Dat?
1: Is dat zo? Oh, ik hoor eigenlijk altijd mensen altijd een keer, altijd wel twee keer moeten voorgaan en andere dingen meer.
0: Nou ja, school hè?
1: Oh, sorry. Okay.
0: Ja, nee, ja, mijn rijbewijs heb ik pas een drie keer gehaald. Heb je dat in één keer gehaald?
1: Ik heb het in één keer gehaald.
0: Ja. Oh, ik niet. Nee, vreselijk.
1: En dan moest ik ook in die periode meteen de, hoe heet het, schriftelijke gebeuren doen. Dat heb je ook gehad toen.
0: Ja, maar je bedoelt theorie.
1: Ja, tegenwoordig is het makkelijk. Doe je eerst theorie en dan ga je nog eens een keer lessen om af te rijden.
0: Ja, maar die theorie is tegenwoordig geen grap, hè? Dat is echt een serieus examen.
1: Nee, dat was toen niet soms.
0: Nee, wij hadden iets van 15 of 20 vragen.
1: Ja,
0: en dan was multiple gok hadden wij. We hadden multiple gok, dat heb je nu niet.
1: Ja,
0: we
1: hebben nu ook multiple gok. Nou en of?
0: Volgens mij moet je echt, je krijgt beelden en
1: ja,
0: je
1: maar
0: moet
1: dat
0: daar
1: wel,
0: echt.
1: Dan heb je gewoon drie keuzes in wie de eerste mag en alles toestand. Die heb je wel gewoon een keuze.
0: Eigenlijk is dat raar, hè, dat je multiple gok. Want als jij op de weg zit, heb je ook niet multiple gok.
1: Wat is multiple gok? Gelegd
0: multiple
1: dat eens even
0: choice.
1: Uit.
0: Ken je
1: dus
0: dat niet?
1: Is dat wapenveld?
0: Nee, net dat noemden wij thuis altijd multiple gok. Multiple choice.
1: Oké, multiple choice.
0: Dus op het moment dat je in de auto zit en je denkt, nou, nee. Ik heb voorrang als ik van links kom of van rechts kom, rechtdoor. Dat is een foute boel, toch? Je moet gewoon weten wat je moet doen.
1: Ja, nee, dat is niet zo. Ik, voor mij heb ik het al eens een keer verteld. Maar vroeger ben ik scheidsrechtersbaas geweest. Niet in de voetbal, maar in badminton. En daar hadden we geen theoretisch examen. Die hadden examens om te leren. Maar ook kennistoets tussendoor. Hè? Want je hebt natuurlijk, je wordt geen scheidsrechter. En dan moet je me afvragen of je over 5 jaar nog zelf die eigen kennis, die kennis hebt en al soort dingen. Toen heb ik ingevoerd een kennistoets. Wat hebben we gedaan? We hebben iets van, geloof ik, 600 vragen totaal gemaakt. We hadden zo'n spelregelcommissie voor. En die kregen ze allemaal in de moesten hun hoofd leren. En dan weet je, heb je ook alle regels in je hoofd. Dus dat is ook geen probleem. Dat ging perfect. Ik had een heleboel, eerst al een heleboel toestanden. Dat mocht allemaal niet. Weet je het allemaal. Jullie bekijken het allemaal. Die zeggen elkaar, die leren jullie maar uit je hoofd. En dan heb je ook alle kennis.
0: Ja, maar ik vond dat een redelijk makkelijk examen. De theorie was ik niet bang voor dat ik daarvoor zou zakken. De praktijk wel. Maar tegenwoordig zakken heel veel mensen voor de theorie.
1: Toen wij, nou ik in ieder geval, jij bent een stukje jonger, maar voor examen ging. Als je dan je, hoe heet het, het rijden haalde en je hebt theorie, zakte je. Dan kon je helemaal opnieuw, hè?
0: Ja, dat is waar. Dat
1: en
0: is
1: nu
0: waar.
1: Mogen ze eerst theorie doen, dan mogen ze een keer of 3, 4 doen. En dan kunnen ze pas aanvragen om af te rijden.
0: Ja, ik denk, hè, dat heb ik wel eens bedacht. Als ik nu examen zou moeten doen, ik denk dat ik zou zakken.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Tuurlijk wel. Natuurlijk niet. Je moet de hele dag in die spiegels kijken, dat doet geen kip. Ik heb nog even een kleine nabrander, want die vond ik dan ook nog wel even grappig. Want we hadden het over 10% hè, van alle examenkandidaten die zakt. Dus 90% slaagt. Maar de HAVO is het hoogste percentage gezakte Daar zakt gemiddeld 15% van alle leerlingen.
1: Ja.
0: Dat ben ik dus. VWO rond de 12%. En dan VMBO. En toen dacht ik, nou, dan gaan we naar 30. Dat is maar 6.
1: En de MAVO?
0: Ja, die staat er niet bij. Ik kan niet alles hebben. Het is even een greep uit het hele verhaal.
1: Ik had een beetje de HAVO dat het bij sommige kinderen een beetje hoog gegrepen. Maar door de ouders al doorgezet zijn. En daar heb je een een laag slagingskans.
0: Ja, ik weet het. Volgens mij waren de mensen op het VWO en het gymnasium gewoon gemotiveerder. Ik vond altijd wel dat de leukste gasten op de HAVO zaten. Maar goed, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik kan een aantal figuren voor het licht halen. Dat ik denk, nou, die waren nou niet echt super gemotiveerd. En ik was daar één van.
1: Okay.
0: Het is goed gekomen, hoor.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, absoluut. Het is helemaal goed gekomen.
1: Nou, geweldig. Hey, 16 juni 1978.
0: Greece.
1: Ja, hoe weet je dat?
0: Olivia Newton-John en John Travolta.
1: Dat zie je hier op scherm staan. We gaan
0: dat is mijn
1: lekker
0: tijd.
1: Ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Sandy.

0: Ashley en Lee.
1: Ik vind het wel prettiger dat je dit draait in plaats van die Nederlands vertaalde musicals. Daar heb ik echt wel een beetje moeite mee. Ik vind Grease is voor mij echt John Travolta en onze andere vriendin.
2: Is dat zo?
1: Olijfje.
2: Ja, goed, dat ja. is. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind. Maar goed, ik heb al eerder gezegd. Moulin Rouge en alles, allemaal Engels gezongen, vind ik heerlijk.
1: Ja, beter.
2: En nu heb je nog straks en Juliette Engels gezongen. Ze gaan er steeds meer over terug, op terug. Want ik heb ook Grease gezien in Nederlandse vertalingen, volgens minder.
1: We hebben nu Dynasty erachter staan. Ik moet straks even kijken of. Dat was een hype in onze jeugd,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, klopt.
1: Falcon Crest, Dynasty en. Wat hadden we dan nog meer? Sue Ellen? Sue Ellen. De Ewings.
2: Oh ja, inderdaad, Ewings. Hè.
1: Ja, dat, mensen denken, waar hebben die het nou weer over? Ja. Dat waren een soort families. Ja. Die een hele ellende op
2: soort,
1: de televisie.
2: Ja, een soort Peyton Place had je ook.
1: Ja, maar dat weten mensen ook niet. Heb je nu nog zoiets als Dynasty?
2: Nee.
1: Dallas was dat andere.
2: Dallas, ja. Maar,
1: ja.
2: Nee, ja,
1: daar keek ik echt naar.
2: Is dat? Ja,
1: geweldig.
2: Nou, ik kijk nog steeds naar Goede Tijden, Slechte Tijden, aflevering jaargang 37.
1: Heb je ook de Donald Duck nog?
2: Nee, die heb ik niet.
1: Dat vind ik hetzelfde niveau ongeveer.
2: Dat maakt niks uit.
1: Vind ik trouwens leuk, hè? Als oudere mensen gewoon de Donald Duck hebben.
2: Ja, hou mij er even buiten, ik ben nog niet oud. Ik heb een heel ander probleem eigenlijk.
1: Nou, wat dan?
2: Ik ga op vakantie over 2 weken.
1: Ja, dat weet ik, ja.
2: En dan komt het echt aan. Het is mijn hart aangekomen. Op een gegeven moment denk ik van, ik ga een autootje huren.
1: Ja.
2: Maar ik ben boven de 65, moet ik €70 bijbetalen. Ik denk, nou, ik ga geen auto huren. Ik ga taxis gewoon nemen. Dat is
1: maar
2: echt,
1: moet je bijbetalen omdat ze bang zijn dat je er een deuk
2: ja,
1: in
2: Ja, iedereen rijdt. Boven 65 moet €70 bijbetalen.
1: Maar dan moet ik de auto gaan huren dan. En José dan?
2: Ja, die is ook boven de 65.
1: Oh, ja, dat is jammer. Ja, nee, dan moet je mij meenemen. Dan, dat scheelt een hoop geld.
2: Ja,
1: is dat eenmalig of moet je dat per uur
2: gewoon,
1: betalen?
2: Dat je 65 ouder bent. Dus ik ging boeken. En toen moest ik voor die auto moest iets van €180 betalen voor een hele week. Nou, ik denk oké. Dus toen moest ik mijn datum en leeftijd invullen. En toen werd die 180 bed gegeven voor 142.
1: Pas maar op, straks gaan ze je rijbewijs niet verlengen. Dan kan je gaan lopen.
2: Jullie bekijken het allemaal. Maar ik heb meteen genoten. Uit de pest heb ik ook geen auto gehuurd. Malta is ook een nieuw schuld. Want ik kan voor die €200 kan ik ook de hele week taxis nemen. Dus het valt allemaal
1: mee. Nou, voor €200 de hele week taxis. Ja. Ik weet niet waar jij heel groot
2: dat... Het is niet groter dan Tesla dat eiland.
1: Nee, maar ik bedoel... nou, ik weet niet wat die taxis daar... Dat kunnen we zo wel even opzoeken. Ga je nog naar Ted?
2: Wat is Ted?
1: Ted.
2: Wat is Ted?
1: We hebben het eindeloos over Ted gehad.
2: Over Ted?
1: Ted is van B&B Vol Liefde.
2: Oh, die
1: met die man met die gekleurde pet.
2: Gaat hij nog maar zitten op Malta?
1: Ja, die zit daar.
2: Oh, dat wist ik
1: niet. Die heeft een B&B Vol Liefde.
2: Oh, oké. Nou goed, ik zit midden in Val Valletta, dus ook prima.
1: Nou ja, maar dan ga je even naar Ted. En, want ik bedoel, je hebt toch geld zat nu voor taxis
2: ik geld over. Ik heb geld over, ja.
1: Ga even naar Ted.
2: Ben ik wel even
1: benieuwd. Ga je nog iets cultureels doen daar in dat hele...
2: Malta is alleen maar cultuur.
1: Ja, maar wat ga je doen? Heb je er een beetje in verdiend?
2: Een heleboel terrasjes hebben ze.
1: Nou ja, dat is heel cultureel.
2: Een heleboel terrasjes. Mijn hotel heeft 3 restaurants.
1: Kom je niet verder dan je hotel? Dat kan niet,
2: jawel,
1: hè?
2: Nee. Het grote voordeel is, we zitten in een hotel met het zwembad bovenop het dak. En 's morgens hobbel je uit het hotel en dan ga je langs naar beneden. We zitten op een soort berg. En als we beneden zijn, nemen we een taxi om naar boven te gaan. Daarvoor heb ik taxi nodig.
1: Maar je gaat niet all-inclusive zitten?
2: Nee, dat vind ik afschuwelijk.
1: Maar doe je dan...
2: Ik heb alleen ontbijt.
1: Logisch ontbijt.
2: Ja, ik heb er nooit over.
1: Vind ik eigenlijk, hè, als ik daar even iets lulligs over mag zeggen. Zo'n ontbijt is meestal wel €25. En ik eet altijd 1 broodje kaas en misschien een keer een eitje. Ja. En een kopje koffie.
2: Je hoeft geen ontbijt te nemen, maar ik heb gewoon met ontbijt genomen.
1: Ja, precies. Maar ga je dan alles ook proeven? Zo'n cakeje? En,
2: nee, ik eet wat ik lekker vind. Dat is het verhaal.
1: En dat is? Een broodje kaas?
2: Nee, ik heb behoorlijk ontbijt. Heb ik altijd wel. Thuis heb ik ook wel behoorlijk ontbijt.
1: Gewoon zo'n Engels ontbijt met bonen in tomatensaus.
2: Ja, dit is...
1: Sausages.
2: Dat zal ongetwijfeld wel, ja. Dat, ik vind ze wel.
1: Ik vind dat altijd een drama. Want dan heb je zoveel gegeten 's morgens. Dan moet je de hele dag gaan lopen.
2: Nee hoor, dan gaan we weer lunchen.
1: Ja, dan gaan we weer lunchen.
2: Ja.
1: Oké.
2: Nee, dat gaat echt goed.
1: Wat zouden ze eten in Malta? Zou ik dat eens opzoeken?
2: Veel vis.
1: Veel vis? Hou je van vis?
2: Swordfish
1: vind ik zielig.
2: Nee, maar goed. Het gaat heel goed. Spreken Engels, dus dat is ook goed.
1: Er was net iets op de radio bij, volgens mij... Nee, op het nieuws. Na Ruud de Wild of ergens tussen.
2: Ja.
1: En het schijnt verboden te zijn om te vissen op een manier waarop die vissen een soort elektroshock krijgen. Oh, ja. En nou ja, dat willen ze dus weer gaan doen. En dan was er een man aan de lijn. Ja, zegt hij, ik heb de hele boel nog liggen hier en dan pak ik het zo weer. En dan denk ik, nou, dat is ook niet echt een leuke manier van vissen.
2: Nee, maar dat is een heel verhaal zo. Want ik misschien helemaal verkeerd verteld, weet ik niet. Maar geef ogenblik waar de Nederlandse vissers, die visten boven Frankrijk en alles in Noordzee, weet ik het allemaal. En die hadden inderdaad dat soort dingen. Er ging stroom door de wind, die visjes lagen, die gingen dweilen. Op die manier haalden ze een heleboel vis naar binnen. Toen is het uiteindelijk in de Europese Commissie gezegd van oké, dat mag niet meer. Dan hebben die Nederlandse vissen zijn er echt op failliet gegaan. Hebben we het allemaal nog liggen natuurlijk.
1: Ja, hebben we die zee niet onderhand al een beetje leeggevist?
2: Ja, dat vraag ik me. Vraag ik me eigenlijk ook toch gewoon af.
1: Nou ja, ik heb een programma dat is op Netflix. Daar laten ze dus zien hoe ze dat doen, hè? Dus bijvoorbeeld ook met zalm. Ja. Er zijn er hele grote, nou noem het maar even een kraal in het water. Daar worden die vissen allemaal opgefokt. Eigenlijk ook een beetje zoals die pangasius filet. Dat moet je ook allemaal niet eten.
2: Dat is echt roofvis, is dat, hè? Echt,
1: ja, dat is echt een ramp. Ja. Maar doordat die vissen zogenaamd in een natuurlijk stuk zitten,
2: ja,
1: verstieren ze ook alles voor de natuur.
2: Ja, dus dat zo?
1: Ja, dat is echt redelijk dramatisch.
2: Oké, dat wist ik niet, maar goed.
1: Nee, dus doe een beetje voorzichtig met die vis. Wees eens een beetje lief voor ze.
2: Maar ik eet wel vis, hoor.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ik ben geen... als je dan geen vis eet, wat ben je dan? Geen vegetariër?
1: Nou, als je wel vlees eet, dan... Ja,
2: wat ben je dan? Nee. Vegetariër?
1: Vegetariër ben je dan. Ja, vegetariër.
2: Ja, is dat zo? Oké. Okay.
1: Nou ja, nee, het idee
2: dat
1: is volgens mij, als je vegetariër bent, dan eet je geen vlees.
2: Maar wel
1: maar
2: vis.
1: Maar de meeste ook geen vis.
2: Ja, dat is een ander.
1: Nee, dan kan je ook nog zeggen, ik eet wel kip. Dat wordt hem niet natuurlijk allemaal. En als je vegan bent, dan gaat...
2: Ja, dan mag je alleen maar aurorenkoekjes eten.
1: Ja, nou ja. Dat. Maar je kan ook nog een flexitariër zijn.
2: Nog, wat is dat dan?
1: En dat je bijvoorbeeld veel minder vlees eet. En misschien één keer in de week wel.
2: Dat doe ik. Nou, is wat anders. Maar ik eet ook veel minder vlees.
1: Sinds wanneer?
2: Ik word ouder, dus dan ga ik minder eten. Maar op vakantie wil ik het eten, hoor.
1: Maar jij eet helemaal niet minder vlees?
2: Natuurlijk wel.
1: Oh, sinds wanneer dan? Nou, en wie mag ik dat vragen?
2: Een José, maar die zit nu bij het orkest gebeuren en al soort dingen meer.
1: Wat is het orkest gebeuren?
2: Nou, er is de vijf harmonieën zijn toch in de tuinen van het museum aan het spelen nu.
1: Mooi. Is dat eerste gebeuren al geweest?
2: Nee, dat is zaterdag.
1: Oh, want dat moeten we ook nog even roepen, ja, hè? Ja. Ik zat te twijfelen tussen Blondie en David Bowie, maar ik denk dat toch David Bowie het wint.
2: Goed zo.

0: Was Wim T. Schippers ook een hero?
1: Dat weet ik niet.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat moet jij een beetje weten natuurlijk, hè?
0: Ja, ik weet natuurlijk wie Wim T. Schippers is. Maar dan moet ik toch even worstelen. Want volgens mij, hij is natuurlijk overleden. En ja, toen ik heel klein was, keken wij naar Chef van Oekel met een hoop geschreeuw. Volgens mij zat hij daarin.
1: Ja, dat klopt. Hij was de bedenker. Hij was ook de bedenker van Phil Blom. Oké, Phil Blom?
0: Ja.
1: Wie is dat dan?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Dat is die naakte dame die voor de televisie begon te zitten. Toen was jij, was je nog niet geboren, denk ik.
0: Ik moest even denken aan G. Braatsleen, nee, want die zat daar ook in. Dat was ook een...
1: Nee, Phil Blom. Op een gegeven moment ging ze in een stoel zitten en heb ze een paar minuten voor de televisie naakt gezeten. En dat
0: was toen natuurlijk heel heftig.
1: Toen was jij nog niet geboren. Moest jij nog gemaakt worden.
0: Ja, nou
1: denk
0: ja.
1: Denk ik zo ook een beetje in schoon, want ik was een jaartje of 8, 9 en mijn vader was er helemaal... Nou, ik kan niet zeggen hitsig van, maar die was echt verslag af te groeien.
0: Ja, nee, maar dit kon ook helemaal niet, hè?
1: Toen in dit die tijd wat... kon dat niet, nee.
0: Nee.
1: Alhoewel, tegenwoordig beginnen we ook steeds preutser te worden, hè?
0: Is dat zo?
1: Jawel. Vroeger, als je 10, 15 jaar geleden liep op de stranden, liep iedereen half topless. En nu lopen ze, geen van die meiden loopt meer topless.
0: Ben je dan preuts?
1: Ja, ze beginnen steeds preutser weer te worden.
0: Okay.
1: Dat is. Maar goed, daar hebben we het niet over. We hadden het over Wim T. Schippers. En die heeft destijds een pindakaasvloer in het museum neergelegd.
0: Ik kan me dat herinneren.
1: Moet ik erbij zeggen dat pindakaas vind ik vreselijk stinken. Dus ik zou nooit naar het museum gaan. Maar ze gaan nu toch in het museum, in het depot van het museum van Bomans Verbeuningen, gaan ze weer een pindakaasvloer neerleggen.
0: En dat komt omdat hij overleden is?
1: Ja, dat neem ik aan. Wel zijn eerbetoon is dat, hè?
0: Ja, oké. Okay. Eigenlijk zijn die kunstdingen wel rare dingen, hè? Weet je, dat is. Ik moet gelijk even aan die banaan denken of die bananenschil. Met die duct tape eroverheen. Ja, is die banaan niet opgegeten laatst?
1: Ik weet het niet.
0: Of heeft iemand die banaan gejat? Of?
1: Ik moet wel zeggen, schiet me wat binnen. Ik heb het alleen vergeten op te schrijven. Maar dinsdags, volgens mij is dat Nederland 2, is er een programma over kunstwerken.
0: Oké. Okay. Ook over de pindakaasvloer.
1: De openbare kunstwerken. En vorige week gingen ze rond Rotterdam en alle soort dingen. Maar je ziet ook wel eens hele rare gedrochten, hè? Als buitenkunstwerk. En denk van ja, er zit een hele verhaal achter. En elke dinsdag is het zo. Dus moet je vanavond even opletten.
0: Dus het is wel leuk om even te kijken.
1: Ja, zeker.
0: Wat het verhaal achter de kunst is.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, ik zal dus nog
1: We hebben hier zo'n kunstwerk hier net over het water ook heen.
0: En nu begrijp je het. En je vindt het een stuk leuker ook.
1: Nee, nog steeds niet. Ik weet dat het 4-5 ton gekost heeft. Een stuk beton wat er ligt. En nee, ik zie nog steeds. Zit er geen...
0: sommige dingen zijn natuurlijk heel mooi. Maar sommige dingen, ja, dat kwartje valt dan ook niet helemaal. En ja, wat Wim T. Schippers, dan denk ik, ja, Ron Flon Flon, Jacques Plafond. Ik kan het er zo uitgooien, maar wat het was, weet ik niet meer.
1: De Fred Haché groep show.
0: Fred Haché show, ja. Dat, ja, nou ja. En, nou, en kan jij vertellen hoe het ging?
1: Nee, dat weet ik
0: ook niet.
1: Het was altijd tegen het randje aan. Altijd.
0: Ja, het was niet. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zich daaraan ergerden.
1: Tijd wel, ja.
0: Hoe oud was hij dan, Wim T.?
1: Hij is 83 nu.
0: En waar staat die T voor?
1: Dat weet ik niet.
0: Wim Theodor Schippers?
1: Misschien dat hij het interessant vindt of zo. Wim
0: Tines Schippers?
1: Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
0: Het niet.
1: Maar goed, hij is dood.
0: Ja,
1: ik kan in ieder geval zekerheid zeggen dat hij dood is.
0: Ja.
1: Er zijn wel meer mensen die dood zijn, maar in dit geval is hij echt dood.
0: Ja, hij kan op de lijst voor 2026, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dus dat... goed, we gaan meewerken. Ga jij muziek draaien of ga ik muziek draaien?
0: Wat heb jij? Nee, ik heb net Heroes gedraaid.
1: Oh,
0: dus jij mag
1: jee,
0: en daarna gaan we het over
1: heel
0: koffie
1: snel,
0: hebben.
1: Moet ik heel snel wat gaan zoeken.
0: Moet ik
1: wat
0: doen?
1: Nee. Ik heb wel Jill Helena. Zo erg mooi ook.
0: Heel
1: blijf
0: mooi.
1: Bij mij.
2: Wauw.

0: Ja.
1: Wat zullen we daarop zeggen?
0: Ik dacht eerst dat ze niet meer kwam, maar ze kwam wel. Was dat vroeger?
1: Dat was vroeger.
0: Vroeger.
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ik weet het ook niet. We gaan het even over koffie hebben.
1: Geweldig.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen hè, dat als je bijvoorbeeld een wijntje bestelt en je krijgt, nou je zegt dan ik wil een witte wijn. Dan krijg je, wil je een Sauvignon Blanc, wil je een Pinot Grigio, wil je een Sancerre, wil je een dit, dat ik denk ja. Nou is dat tegenwoordig met koffie ook. Ja, jij drinkt het zwart, dus jij hebt dat probleem niet.
1: Als je iemand, dan goeie, maak jij het iets mee.
0: Nou, daar komt dus net zo'n herrie achteraan. Ik wil een cappuccino. Wil je dan met havermelk, met koemelk, met sojamelk, met geitenmelk, met ik weet het allemaal niet.
1: Het grootste probleem is, wisten restaurants een goede cappuccino te maken? Want ik vind cappuccino heerlijk, maar de meeste restaurants kunnen geen fatsoenlijke cappuccino maken. Daar neuk zwarte koffie.
0: Het zit vaak trouwens in de pittigheid van de koffie. Hè? Want dan krijg je zo'n slap bakkie met een hoop van die melktroep eroverheen. Dat werkt niet. Nou ja, goed. Naar aanleiding daarvan dacht ik, hoe zit dat eigenlijk met die koffie? Want de enigen die echt heel goede koffie kunnen maken zijn natuurlijk de Italianen.
1: Ja.
0: Nou, let op. Een paar feitjes. De gemiddelde Nederlander drinkt tussen de 3 en 5 kopjes koffie per dag. Het is ook net eventjes anders met mannen en vrouwen. Dat is dan ietsje lager. De gemiddelde man 4,2 en de gemiddelde vrouw 3,2. Nou, samen drinken wij 33,5 miljoen koppen koffie per dag. Zie het voor je? Als je die allemaal bij elkaar zit. Nou, dan het meest populair is dus de filterkoffie en de cappuccino. Maar ik had een vriendin die dan in zo'n tent gaat zeggen, doe mij maar een flat white. Daar word ik ook weer heel moe van.
1: Warm, ik denk, nou, warm melk met een beetje koffie.
0: Nou ja, ik denk, dat ga ik ook even opzoeken. Want ik denk, ga niet aan haar vragen wat het allemaal is. Nou, een flat white is een koffiespecialiteit. Want je hebt natuurlijk al die zooi, hè? Cappuccino en latte macchiato. Mensen kunnen het ook niet eens uitspreken. Maar dit is een dubbele espresso met warm en melkschuim. Het is ontstaan in Australië of Nieuw-Zeeland, dat weten ze geloof ik niet. En het is populair vanwege de sterke koffiesmaak in combinatie met een romige structuur. Dat heet waarvan acte? Weer wat geleerd. Vind je het leuk?
1: Ja, zeker. Okay. Moet ik zat wij zitten vertellen. Ik heb vroeger veel in Engeland gezeten. En daar wil je niet geloven, maar daar kunnen ze perfecte koffie zetten. En weet je wat je in Engeland hebt, bijvoorbeeld meestal in Amerika ook, dan kan je zeggen, ik wil een zwarte koffie zo, maar met een extra shot erin. Dat kan je in Nederland niet doen.
0: Extra koffie.
1: Ja, extra shot in Engeland. En als je dat in Nederland zet, zit je aan te kijken, wat bedoel je eigenlijk?
0: Ja.
1: Maar dan kan je goede sterren koffie maken.
0: Ja, ik vind eigenlijk hè, wat de Italianen, ja, ik kom dan nu maar even op voor de Italianen. Maar het idee dat je misschien veel minder koffie drinkt, maar wel hele goede koffie. Ja. Vind ik een beter plan dan dat gemier wat ja, wij soms
1: sommige
0: doen.
1: Sommige mensen gaan dan meer naar, hoe heet het, die hele sterke koffie, heet het, niet Americano, maar een espresso.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat vind ik niet te drinken.
0: Of ristretto?
1: Ja, dat vind ik allemaal niet te drinken. Nou goed, daarom, cappuccino vind ik heerlijk, vind ik de beste koffie die er is. Als je goed gezet wordt, maar die is gewoon in Nederland niet te krijgen. En dus, dan neem ik gewoon zwarte koffie.
0: Oké, okay, nou goed, ik ga wel voor de cappuccino en ik probeer iets minder koffie te drinken op een dag. Ja. Want de ellende is, wetenschappelijk onderzoek toont aan dat matige koffieconsumptie gezondheidsvoordelen biedt. Zoals een verlaagd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.
1: Ja, oké, okay, met rode wijn ook. Hey, jij wou Gerrit Joling horen?
0: Nou, eigenlijk niet, maar ik zie overal.
1: Je hoort hem al op de achtergrond helemaal me draaien, instrumentaal.
0: Ik had hem,
1: goed,
0: ja, heel goed, echt geweldig. Ik had Gerard nog niet gehoord met dat lied. Ik heb ergens gelezen dat hij een nummer heeft gemaakt, rood, wit, blauw. Toen dacht ik, nou, Gerard gaat ermee stoppen, hè? Die heeft nog een paar concerten die,
1: die is ook
0: hartstikke uitverkocht zijn. Nee, hij is in de 60, maar ik kan me ook wel eens voorstellen dat je er een keer klaar mee bent. Ik vind wat ik van Gerard, ik heb dat wel eens eerder gezegd, ik volg hem af en toe in die real-life toestand. Want hij is nooit te beroerd om met iemand op de foto te gaan. Hij is altijd aardig tegen iedereen.
1: Ja.
0: Ik vind dat mag ook wel even gezegd worden. Ja, maar ik ben hartstikke benieuwd naar dat nummer. Jij hebt hem.
1: Nou, ik heb hem gisteren toevallig bij. Ik weet nog welk programma gezien. Maar goed, ik heb hem gezien. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een leuk liedje.
0: Leuker dan Roxanne.

0: Ik had niet door dat jij dat ding openzet.
1: Ik had nog niet openstaan. Maar het is niet mijn muziek, maar ik vind het toch een lekker, lekker melodietje.
0: Ik zie iedereen wel keihard meezingen.
1: Ik zou
0: meezingen.
1: In de kroeg, als ik dronken ben, zou ik meezingen.
0: Oké, dan nog een andere vraag. Gaan we het redden?
1: Bij wie?
0: Nou, Nederland. Met voetballen.
1: Nou ja, laten we hopen dat we de ronde heen komen.
0: Laten we hopen dat we de volgende wedstrijd... drie wedstrijden, hè? Dan ben je de eerste pool door.
1: Nee, ja, dan moet je 1 of 2 wezen.
0: Oké.
1: Nou, ze moeten nog van Zweden winnen en van Tunesië volgens mij.
0: Ja, dat moet toch statistisch toch kunnen?
1: Zweden schijnt ook heel sterk te wezen. Dus we gaan het meemaken.
0: Oké, we gaan het zien. Nou, dan stuurde jij mij een mail afgelopen week.
1: Is dat zo?
0: Nou ja, je stuurde eigenlijk gewoon iets door.
1: Oh ja, dat was verrassend, zeg je.
0: Ja, we hadden het bij hashtag over dieren. Was het LICG mijn gast. Zij beschrijven eigenlijk van alles. Onder andere wat je moet doen als je met je hond op vakantie gaat. Of met je kat. Of nou ja, enzovoort. En een van de dingen die natuurlijk belangrijk is, is dat je hond of kat gechipt is. En nou ja, wij hadden de discussie. Ik heb mijn dieren bij de NDG gechipt. En op het moment dat ze jarig zijn, daar hoef ik nooit aan te denken. Hoeft ook niet op de kalender, want dan krijg ik een mailtje. Gefeliciteerd met je hond of gefeliciteerd met je kat. En, want daar zit vaak een groot probleem. Hè, gegevens die veranderen worden niet doorgegeven. Dus als jouw hond ergens rondzwabbert en jij geeft niet door dat je een ander telefoonnummer hebt, of je adres is er niet, kunnen ze die hond niet terugbrengen. En toen zei jij elke keer, nou, ik kreeg nooit een mailtje dat Kane jarig is. En dan vind ik het dan toch grappig dat je hem toch even doorstuurt, dat jij ook die mailtjes krijgt.
1: Volgens mij heb je ze ingefluisterd, die mensen. Je moet wel een mailtje naar hem sturen.
0: Nee. Maar wanneer was Kane jarig?
1: Afgelopen woensdag, geloof ik. Ja.
0: En hoe oud is die geworden?
1: 7.
0: Oké, hoe oud wordt een herder gemiddeld?
1: Ja, maar ik weet eigenlijk niet. Die Mechse herder van mij is 15 geworden.
0: 15, zo oud voor zo'n grote hond?
1: Ja, maar hoe heet het? Mijn Dalmatier is 17 geworden.
0: Ja, dat is wel heel oud, hè?
1: En mijn dog is ook 17 geworden.
0: Ja.
1: Ook grote honden zijn dat, hoor.
0: Oké, nou
1: maar
0: goed.
1: Maar dat komt een beetje door de baas.
0: Oh, jij zorgt er goed voor, wou je zeggen.
1: Ja, ik ben aardig.
0: Ja.
1: Want ik van de week echt pisneidig op hem was.
0: Wat heeft hij nou
1: weer
0: gedaan?
1: Het is echt erg, joh. Ik heb hier aan de Patrijstraat heb je een weiland. En die boer die zet er af en toe stroom op.
0: En ja?
1: Dus Kane die gaat er altijd heerlijk zitten poepen. Nou, dan hoef je niet op te ruimen. Want door de gemeente daar opgeruimd en alles. Hartstikke makkelijk. En die zat van de week zat heerlijk naast dat hekje te poepen. En toen ging hij met zijn neus, zag hij prikkeldraad. En ging in de prikkeldraad. Nou, maar hij zat binnen. Ja, nee, zat hij naast. Bij hoop gejank en alles. Hij schrok zich het aan.
0: Ja, dat vind ik zielig. Dat heeft Noah ook wel eens gehad.
1: Maar goed, dus uiteindelijk is het gisterochtend gebeurd. Dus wij gaan weer de verhaal. En eindelijk wou ik vanochtend weer die kant oplopen hier. Langs de studio. En toen pakte Kane zijn riem in zijn bek. En die wou terug.
0: Die hoeft niet meer. Nee, dat snap ik wel.
1: Ach, kom.
0: Ja, wij gaan altijd wandelen in het bos. En dan kan je een klein stukje afsnijden via de camping.
1: Ja.
0: En dat vind ik altijd leuk. Dan in de winter is er geen kip op die camping. Nee. En in de zomer zit iedereen daar te zitten. En dat vind ik wel grappig. Dus dan kan je dat even zien. Maar daar zit een stroomdraad omheen. Natuurlijk voor de zwijnen.
1: Ja.
0: En Noah, die heeft daar ook een keer met de snuffert in gezeten. En die krijste het ook uit. Ja. En die krijgen we ook met... Nou ja, ze gaat er wel weer door, maar ze vindt het niet funny.
1: Nee, klopt, ja.
0: En nou ja, goed, wat ook nog wel even, als we het dan toch over honden hebben. Afgelopen week moest ik allerlei rotzooi halen voor wormen en teken. En je kent het allemaal wel. En Noah was de laatste keer niet helemaal op gewicht. In tegenstelling tot heel veel te dikke honden is die van ons iets te dun.
1: Te dun.
0: Dus ik dacht, ik neem haar even mee naar die dierenarts. Weet je, dan is het voor haar ook dat ze geen prik krijgt en dat het oké is. Maar goed, ze zat me buiten al aan te kijken. Zo van,
1: wat
0: gaan we doen? En zij heeft een hele sprekende kop.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, wij gaan naar binnen. En ik moest zo lachen. Ze rende echt naar die weegschaal. Ja. Ging erop zitten. En zat ook echt zo te kijken. Zo van,
1: Ik ben klaar.
0: Ik zit en dan gaan we weer. Hè? Ja, ja, weet die, je? Nou, echt geweldig.
1: Ja, Kane is niet bang voor de dierarts. Maar zodra ik bij de dierarts binnenkom, gaat hij de weegschaal zitten.
0: Ja, maar dat weten ze. Ik wil ook altijd even wegen. Even kijken klopt, of dat oké is.
1: Nou, je wil niet weten hoe... Normaal moet Kane 48 kilo wegen. Hij woog 56 kilo.
0: Oh, dus die moet afvallen?
1: Die is het afval op het ogenblik, ja.
0: Oké, hoe doe je dat? Minder eten geven?
1: Minder eten geven en wat pilletjes gekregen en alles. Wij moeten een kilo of 6-7 afvallen.
0: Ik heb nog wel een leuk idee. Dat mag Noah ook. Je kan hem af en toe een rijstwafeltje geven. Die dingen zijn helemaal niet duur. Ja. En Noah is natuurlijk allergisch, dus die mag nooit iets. En Vic mag dat wel. En een vriendin van mij, die zei, ja, dan geef ik zo'n rijstwafeltje. Er zit niks in, hebben ze toch wat. En dat doen wij nu bij Noah. Hè, want Vic die moet wel eten. En Noah moet natuurlijk ook eten. Maar af en toe wil je wat leuks doen. Nou, het is alleen al... Wil jij een... Nou, en dan het grote W-woord. Ja. Nou, die gaat als de brandweer naar die keuken. Gaat netjes met de armen over elkaar zitten. Vangt die dingen ook nog. Mijn vorige hond ving niks. Dus elk plakje, weet ik veel wat, belandde op de kop of op de grond. Zij vangt het allemaal perfect. Is heel grappig. Dus misschien een rijstwafeltje. Geweldig. Dat is dan toch iets. We gaan even een liedje draaien.
1: En
0: dan ga ik je toch even vertellen dat het verdriet om je huisdier net zo heftig is als het verlies van een familielid. Dat is onderzocht. Eerst even naar Amerika.

0: Nou, dan even terug naar dat huisdier. Ja, ik heb dit al een paar weken op het lijstje staan, maar elke keer kwam het er niet van. De wetenschap heeft bevestigd dat het overlijden van een dier, ja, echt net zoveel pijn kan doen als het overlijden van een mens. Ja, en daar krijg ik vast weer commentaar op.
1: Hoe is dat
0: maar
1: bewezen?
0: Ik bedenk dit niet. Ja, er is onderzoek gedaan in Engeland. Er zit een heel ding bij. Je kan het zo even opzoeken. Ik kan me dat misschien soms ook wel bedenken. Ja, het is een Britse studie. Er zijn mensen die zijn alleen. Die hebben een hond of die hebben een kat. En die verliezen dan die hond en kat of kat. En nou, ik begrijp dat.
1: Ja, nee, zonder meer.
0: En het gaat niet om vergelijken. Hè? Ik heb geen kinderen. Als ik die gehad had. Trouwens, het is ook geen wedstrijd, toch? Daar gaat het ook helemaal niet om.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus, nou ja, goed. Het is onderzocht. Ik roep altijd, is het dan ook wetenschappelijk onderzocht? Ja. Eigenlijk roept Ivanhoe dat altijd. Yes, het is wetenschappelijk onderzocht.
1: Geweldig.
0: En toen zei je niks meer.
1: Nee, ik praat gewoon. Ik zit erover over na te denken. Want al mijn beesten worden altijd heel erg oud. Dat is allemaal over de 10 jaar. Ik moet ze ook altijd inlaten. Ik heb ze allemaal moeten laten inslapen voor. Maar ik heb er, hoe heet dat, verdriet van. Maar het krankzinnig is dat ik altijd heel snel weer een ander beest heb. Dieren.
0: Nou ja, wat wel mooi is, is dat, dat is wel eens de boodschap, hè, op het internet. Mensen zeggen of denken dan, ik wil nooit meer een dier, want dit doet zoveel pijn. Maar ik denk wel dat het ook goed is. Alleen, ja, je moet nooit dieren door elkaar knallen. Dat merk ik nu dus ook weer met een nieuw paard. Het is weer zo'n persoonlijkheid. Ja. Het is ook weer zo'n ander dier dan mijn andere dieren. Kijk, en zolang je dat maar in gedachten houdt, ik moest nog wel om lachen. Want mijn eerste paard heette Candy. En Candy was fantastisch. Beter kun je het niet bedenken. En zij heet officieel Dandy. Niet met een A, maar met een E. En toen dacht ik, nou zal ik haar dan maar Candy noemen. Want ik vind Dandy helemaal niks. En toen dacht ik, nee, dat gaan we niet doen. Nee. Want zij is Candy niet, zij is een ander paard. Dus het is Didi. Ook leuk. Toch?
1: Ja, zeker.
0: Moeten we niet nog even wat vertellen over onze Ierse vrienden?
1: Het Ierse festival. Ja. Dat is zaterdag. Hè? Van volgens mij van... ik weet nog niet eens van hoe laat tot laat. Maar in ieder geval 8 uur eindigt het.
0: Oké. Okay. Maar moeten we niet dan ook even vertellen hoe laat het begint?
1: Nou, ga jij het even opzoeken.
0: Ik ga dat even opzoeken. Heb jij nog wat?
1: Dan ga ik tussenstand eventjes hopeloos verlang ik naar jou.
0: Oh, doe maar weer.
1: Ja? Mag wel even, hè?

0: Nou, Bettine Holwerda. Nou, vertel, jij mag afschieten het laatste. We hebben nog 4 minuutjes, 4,5 minuutjes.
1: Ja, dan kunnen we even ruimte maken voor Ben.
0: Ben is inmiddels begonnen. Die gaat straks Stemloos doen en ja. Love Songs.
1: Ja,
0: nou, heb je Love Songs al eens een keer gehoord van hem?
1: Nee, nog niet. Dat ga ik doen. Maar ik luister op vrijdag altijd naar hem.
0: Oké, okay, ja, maar dan doet hij geen Love Songs.
1: Nee. Maar ik reed naar Soest en nou ja, goed. Ik reed eruit. Ik ja, zat op een gegeven moment bij Amersfoort. Toen ging het niet meer.
0: Over, nee,
1: ik heb hem heel lang gehoord. Even dat Ierse festival. Ja. Dat is aanstaande zaterdag. En ja, dat is helemaal fantastisch. Het begint om 3 uur. Duurt tot 8 uur. In de kloostertuin van het Museum Elburg. Dus iedereen daar naartoe.
0: Ja, en wie er allemaal om gaat treden is een beetje onduidelijk. Want je vindt op het VVV zie je toch ja, wel wat informatie. Maar er staat niet in. Dus Velvet Band, die gaat in ieder geval spelen. Dus wat dat betreft zou er iets meer informatie kunnen geven op de site. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Er staat zelfs geen aanvangstijd in. Maar begint om 3 uur.
1: 3 uur begint het. Ik heb
0: zo
1: dat net gevonden.
0: Is gratis of wat is het verhaal?
1: Dat weet ik allemaal niet. Nou, gewoon even op de website kijken of even op de VVV. Of
0: ja,
1: weet
0: de website
1: ik veel wat.
0: Kan, er staat niet zoveel op. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Prima.
1: VVV?
0: Ik zit op de VVV-site.
1: We zingen een lied. De okay. Nou ja, weet ik veel. Zoek maar even. En ik, in elk geval, er was een heel stuk informatie toen ik de boel net opzocht op het internet. Dus dat komt vast allemaal naar boven. We gaan eruit met Boston.
0: Ja, en ik zou zeggen een heel prettige avond.
1: Je kunt zo meteen luisteren naar Ben.
0: Ben je er volgende week ook weer?
1: Natuurlijk.
0: Oké, wij zijn er volgende week weer. Een prettige avond.
1: Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door

0: Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voer de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand.

0: wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 vloot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

waarschuwt. Het wordt donker om je heen. Je zou toch veranderen? Maar je blijft toch van steen.

ze uit. Maar geloof me, straks heb je ze nodig. Want je hebt geen rode duit.

Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk, maar je maakte alles stuk.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse

0: Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Loe FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Wij zeggen het wel zo mooi. Maar hij is er niet, want hij zit mooi in Italië.
2: Hij heeft goed voor elkaar.
1: Dat hoop ik. Want hier is het weer pet natuurlijk, hè?
2: Ja, maar het wel de menukaart laten doorgestuurd. En de cappuccino is er heel goedkoop.
1: Vond ik er nog aan toe. En ja. ik weet niet waar ik was. En dan las ik hem. En toen zei ik, nou, zal ik hem een appie teruggestuurd. En daar rijd hier een heel pak koffie voor. Maar hij geneut door ten volle. Dus laat hem maar mooi genieten. Maar ja, onze Egbert is er ook weer niet. Die had het ook veel gezien.
2: Ja,
1: dus.
2: Ja, het had andere bezigheden.
1: Ja, Aard, bedankt dat je het over wil.
2: Nou, mag vallen. Ja. Ook een beetje nieuw, hè?
1: Ja, ook eens weer anders, hè? Maar je zei net, die kon geen dialect praten, maar kun je het wel verstaan?
2: Ik kan het wel goed verstaan.
1: Oh, dat scheelt al een heel stuk, jongen. Ja, meestal neem je eerst de Elburg krantendeur. En Bettis, die doet er dan bij huis. En die maakt al zo'n prachtig mooi listie voor mij op. Maar ja... Ik had de Elburger kranten net door de deuren, dus ik kon hem niet meer lezen. En hier liggen niet, helaas. Ik vind wel een heel mooi stukje over een spultuin op het Harde, wat eerst gescheiden werd door een hekken. En het hekken is weggehaald en nu speelden de kinderen heerlijk samen op het ene schoolplein en op het andere schoolplein. Dus zo kan het ook.
2: Ja, en dat een van de kinderen die in dat verhaal genoemd wordt, dat is Milou.
1: Ja.
2: Zie je dat?
1: Ja.
2: Dat is mijn kleindochter.
1: Ah, kijk aan, dus die weet er alles van. Ja. Nu valt me wel op dat er dan weer steeds de nieuwe schommel op het plein van de twee basisschoenen in het Harde is reuze populair. En dan steeds erboven het stukje Elburg. En dan denk ik, ja, ik weet het niet, maar volgens mij hebben we het toch echt over het Harde.
2: Ja, dat dacht ik ook wel.
1: Ja. Nou ja, en op de andere bladzijde staat dus de heropening van de Ebenaheese scholen. Door even een paar jaar noodlokalen staan. En die ben weg en de Ebenaheese scholen is helemaal verbonden.

0: Hout is een prachtige en de Eveneense schoen is voor degene die het niet weten de reformatorische schoenen in Oldenbroek. Prachtig verbouwd, flink uit de breid. Ik ben er nog nooit in geweest, maar van buiten is het een prachtige locatie. En zeker nu de Talter en de Zwickmeulen zitten er en in de Zwickmeulen zitten de huisartsen nu. En de Talter is het sportgebeuren, dus dat hebben ze door in Oldenbroek heel goed voor elkaar. En de andere schoelen, de legere schoelen, de regenboog, die wordt helemaal afgebroken. En dan gaat Oldenbroek bouwen, want Oldenbroek bouwt als een gek. Maar ik heb wel ergens gelezen dat er groen licht is voor de Horsten. Weet je er meer van, Aad? Heb je er iets over gehoord of gelezen?
1: Ja, maar dat is al 12 jaar bezig, geloof ik, hè?
0: Ik zeg niks. Ik zeg even niks. Er kwam ook alweer een reactie onder van waarom gewoon ze niet de lege plekken opvulden in Elburg en dan al het groenes op de kop zetten.
1: Ja, dat zou ook een goede zijn.
0: Ja, dat zal een hele goede wezen. Nu we het toch over Greunhem. Ik ga maar naar het Greun. De tuin dus.
1: Zullen we eerst een liedje over de speeltuin doen?
0: Ja,
1: is dat een idee?
0: Zullen we dat maar doen?
1: Gaan we eens proberen.
0: Doe dat maar eens.
1: Nou, kijk of dat gaat lukken, want...

0: prachtig mooi lied is het ook, hè, eigenlijk. Ja, echt zo'n ouderwets, eigenlijk meezinger. En nu we het er toch over hebben, ik zeg het dan maar gelijk, hè. De seniorenmiddag in Oostendorp-Bruis, het buurtgebouw Oostendorp, aan de Zuiderzeestraatweg. En vrijdagmiddag 3 juli, een themamiddag en dat is Muziek Verbindt. De inloop is vanaf 14:45 en de aanvang is 14:45. De toegang is geheel gratis dankzij heel veel sponsors. En zelfs de koffie en de thee en de cake mogen we gratis aanbieden. En we hebben iets nieuws. Een muzikale bingo onder leiding van Willemien Rechterschot. En dan moet je dus voorstellen dat er zulke soort liedjes, oude liedjes, gaat ze zingen. En dan heb je een bingo kort voor je en dan moet je door op aankruisen wat het liedje is.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld twee reebruine ogen, dan staan er een paar ogen op die kaart. En ik weet niet wat ze verder nog heeft, want ik heb de korte nog niet te zien. Maar ik hoop dat het een hele gezellige middag wordt. Het seniorenorkest is er. Dat was vanmiddag in de stad, begreep ik. Want mensen hadden ze zien lopen. En dat is onder leiding van Jan Hipma. En uiteraard houden we weer een grote loterie met heel veel prijzen. Iedereen is van harte welkom. Het begint om 14:45. En dan kun je zien, Aad, nu zit hij erbij. Nu valt er af en toe dus wel een Nederlands woord, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Want die trekt me gelijk mee in weg van het dialect. Ja. Ik ga weer met het groen. Met Jan Westerink, een van onze tuin dus. Op 8 augustus 1918 trouwde Jan Westerink met Heintje van Apperlo. Uit dit huwelijk waren 9 kinderen geboren. 6 zonen en 3 dochters. Vader Jan Westerink, Jan Rem, was naast visserman ook enige tijd visventer. Vanaf 1929 vissen Westerink onder het registratienummer de EB40. De jongens Hendrik, Jan, Wijnand, Beert en Hein werden na van tijd ook visserman. De jongste jongen, Chris, werd timmerman. Zoon Jan werd na verloop van tijd tuinder. Net als zijn buurjongen en grote vriend Piet Jansen. Jan Westerink, geboren op 11 december 1929, begon in 1945 als 16-jarige tuindersknecht bij de gebroeders Peter en Jaap Zwep. Op 18-jarige leeftijd is Jan voor zichzelf begonnen. Zijn tuindersgrond lag pal naast de ijsbanen op de Weens. Westerink kon het eerste perceel naast de ijsbanen van de heer Buskenke overnemen. Het bedrijf van Jan Westerink was kleinschalig en eenvoudig. In de eerste periode werkte Wichert Jaalsen, zoon van Tines, bij hem als knecht. Naast de 2 perceelen op de Weens huurden Jan Westerink ook nog een paar akkers in de stoopscheren. Er waren diverse groenten verbouwd. Bijzonder was dan wel dat Jan Westerink de eerste Elburger tuinder was die tomaten en komkommers onder glas op de koude grond verbouwde. Jan Westerink trouwde op 11 september 1964 met Hilligje Hilly Compagne, oudste dochter van de smid Jan Compagne en Geertje den Bessen uit Doorspiek. Uit het huwelijk van Jan en Hilly werden 3 kinders geboren. Heintje, oftewel Hetty, Gerhard Hildebrand, genoemd Gerard, en Jan. Het gezin Westerink woonde vele jaren op de hoek van de Meulenstrote en de Wilhelminastrote. In drukke tijden werkte Hilly ook mee in het tuindersbedrijf van haar man. Ze plokken dan de bonen en de tomaten. Noodgedwongen moesten de kinderen dan ook mee naar het tuindersland. Maar er waren dan ook periodes dat Westerink hulp kreeg van een stagiaire. En soms hielpen familieleden mee in de oogsttijd, want alles was natuurlijk met de handen dan. In 1955 kocht Jan Westerink zijn eerste trekker, een kramer. Dat verlichtte zijn werkzaamheden aanzienlijk. Te dit tijd bracht Jan de groenten met een handkarre naar de veiling in de stad. Zijn zuster Janna moest dan 's maandens van huis afkomen om hem te helpen de karre over de helling van de dik op de Smerenbrug, dat is de oude kerkhofsweg, te trekken. Tot 1975 bracht Jan Westerink de groenten naar de veiling aan de Bloemstraten. In de dooropvolgende jaren fungeerde het veilinggebouw als verzamelplaatsen voor de kisten met groenten en die worden dooroverladen op een vrachtwagen die alles naar Zwolle en later naar Isselmuiden bracht. Daarnaast leverde Jan Westering groenten op bestelling aan zijn naamgenoot die een groentezaak had op de vismarkt. Jan Westering moest in 1985 in verband met gezondheidsklachten zijn werkzaamheden als tuinder beëindigen. Via de saneringsregeling kon Westering op een redelijke gunstige manier afvloeien. Voor een opvolger leek er geen toekomst in het bedrijf te wezen. Jan Westering is niet echt ouder geworden. Hij stierf op 28 maart 1995 op de leeftijd van 65 jaar. Heli Westering campagne. Kijk nu, terwijl het boek geschreven is, anno 2019, nog eens terug op de periode van de tuinbouw. Mijn man Jan heeft, zegt ze, net als alle andere tuinders, er altijd hard voor moeten werken. S'mans vroeg opstaan en s'avonds op tijd naar beren. Jan hield overigens aan het einde van de dag ook op tijd op, in tegenstelling tot een aantal andere tuinders. Jan werkt s'avonds nooit deur en op zaterdag alleen in de mannenuren. In de zomermaanden moest het dus allemaal verdiend worden. Alleen witlof worden in de wintermaanden verbouwd. Samen met Piet Jansen worden de wortels klaargemaakt om in de kassen te worden ingekuild. Tijdens de oogst met witlof brandde er altijd een houtkacheltje in de schuren. Doorop werden dan bakbokkingen klaargemaakt. De vele soorten gewassen te telen en zich niet te specialiseren op een bepaalde groente, werden de risico's gespreid. Vroeger verdiende hij een stok minder, maar hij had ook veel minder nodig. Wie hem altijd redelijk goed de kost kunnen verdienen. En Jan heeft altijd met vele plezier zien werken dan. Tijdens een paar periodes van ziekte nam andere tuinders de noodzakelijkste werkzaamheden tijdelijk over. Vanaf omstreeks 1976 was er de mogelijkheid om in de zomer een weekje op vakantie te gaan. Aan Kroeten offeren dan een weekje van zijn vakantie op om in de tuinderijen drein te houden. Jan hield ook wel van vernieuwing. Naast de oude kas van Bussenhenke heeft hij in 1962 op de Weerens een hele nieuwe kas laten zetten, waar hij onder andere spinazie, sneeuw, sniebonen, tomaten en komkommers in verbouwen. Als zijn moeder op 12 maart jarig was, bracht Jan meestal de eerste spinazie mee. Onze jongens Jan en Gerard bent helemaal met de tuinbouw opgegroeid. Maar er zat helaas voor de jongens geen toekomst in de tuinbouw. De oude trekker, de kramer en het schuurtje op de Weerens tegenover het Nederlands Bergie is nog altijd in het bezit van de familie Westering. Het is een mooie herinnering aan dit tijd, zegt zijn vrouwen. En dan denk ik, ik ben natuurlijk niet in Elburg geboren, dus ik weet dat allemaal niet, helaas. En ja, nu denk ik, ga ik het allemaal maar eens aan mijn schoonholders vragen.
1: Ja.
0: Maar het wel heel drukke Westwien.
1: Ja,
0: want
1: zeker.
0: Iedereen werkt in Elburg.
1: Ja. Ja, niemand. Ja, iedereen.
0: Ja.
1: Of je was bakker, of je werkte
0: ja,
1: hier.
0: Of je was slager, ja, want hoeveel hij deed wel niet.
1: Ja.
0: En die tuin dus. En het moet er heel aan de zudde zien hebben.
1: Ja, zeker weten.
0: Vind ik wel heel bijzonder, ja.
1: Hey, weet je dat Ria Valk een leuk liedje heeft gemaakt? Zal ik ze laten horen?

0: dan gewoon zo door Elburg kunnen lopen, want er was bloemkool en rode bieten genoeg. Ja, dat was wel een hele andere seizoen. Prachtig. Leeft ze nog trouwens, Ria Valk?
1: Ik weet het niet, ga ik opzoeken.
0: Oh, ga maar eens opzoeken, ja. Dan horen we het wel. En net hadden we het al over Oosterdorp Bruis op de vrijdagmiddag. Maar als de ouderen er wijs binnen, dan komen de kleintjes. Want om 6:30 is er een loopfietswedstrijd voor 2- en 3-jarigen. Plus 4- en 5-jarigen. En aansluitend is de prijsuitreiking. En dat vindt allemaal plaats op het Honingsveldweg in het Oosterdorp. En om 7:00 is er een stepwedstrijd. De 6- en 9-jarigen worden inedeeld en de 10- en 12-jarigen worden inedeeld. Je moet wel een eigen step plus een helm meebrengen en die helm is verplicht. Dan hebben we om 8:30 tot 9:30 een kinderdisco op het veldje biersport gebeuren. Ook aan de Honingveldweg steed alles. En Marijn Boeven van Paddenproduction geeft dat leiden. En dat kan heel goed. Om 8:30 is de prijsuitreiking van de stepwedstrijd. En om van 9:30 tot 11:00 maan de grote kinders. Of eventueel de ouderen. Alles wat boven 12 jaar zit.
1: Ja, en dan moet ik een plaatje gaan draaien en je wil niet starten. Dus,
0: Ach, nou ja, moet ik nog even waar. Ik moet nog verder lezen, ja, dus je kunt nog even. Ja. Want dan hebben we een gezellige avond met de coverband Undercover, afgewisseld met Marijn Boeven. En dan is het zaterdag 4 juli om 10:30. Tot 4:00 is de bruismarkt en de kleedjesmarkt voor de kinders. Standhouders kunnen zich nog aanmelden via Janine Oostendorp, @gmail.com. Ik weet dat er een viskraam is, ik weet dat er een kraam is met van alles en nog wat. Voor de barbecue, patat, snacks. Er staat een ijskookkarre. En we hebben ook een oliebollenkraam. Want onze eigen oliebollenbakkers zijn truddescheid. Maar je kunt oliebollen halen. En dit jaar ook vis. Om 5:30 tot 6:00 is dus die bar met het terras. Een springkussen. En deze vind ik heel nieuw. En dan weet ik ook zeker gaan kijken wat het is. Schulsteen schieten. Nooit van uurt. Mega vier op een rij, bouwblokken en sminken. Er wordt palingenrook en de promotiewagen van de schietsport ontbreekt ook niet. Er is van 2:30 tot 6:00 live muziek door de meulenzangers, want die maken echt niet ontbreken, en troubadour Edward Val. En om 2:30 is de jurering en de prijsuitreiking van de bakwedstrijd Heel Oosterdorp Bak. Ook door kun je dus bij Janine meerdere inlichtingen verkregen. Aanmelden met voor 30 juni door een mail te sturen. Nusjenine, Oostendorp, @gmail.com. En dan hopen we op mooi weer. Maar dat hoopt iedereen met zulke soort dingen.
1: Ja, ik heb dit verhaal gisteren ook voorgelezen.
0: Goed
1: helemaal.
0: Zo, goed zo.
1: Maar Janine.Oostendorp. Heet ze nou Janine Oostendorp? Is dit Janine uit Oostendorp?
0: Dus Janine uit Oostendorp.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. Nee, dat is... Ze geeft onder de schuilnaam.
1: Ja.
0: Ja. Dan wil het lukken, denk ik.
1: Ja, zullen we doen?
0: Ja, laat hem maar ingooien. Wie weet. Hoe nou?
1: Dan gaat hij komen.
0: Spannend.

Ja, Feyenoord. Ik zeg het net al tegen Aard. Ja, mijn buurman, hij lust het niet, maar wat zal er hier blij mee wezen? Ja, en dan is het begin heel anders van Gert-Jan en Annegie. Want er staat boven twee bekers met inhoud. Maar het gaat over een kameraad. Begin vorige weken kregen we een papieren brief van een zekere Jan van Barneveld uit Rotterdam. Ik bekeek de brieven aan alle kanten en ik zag de namen van de afzender. Ik dacht, Jan Barneveld, dat is toch wel een bekende naam. Daar kon die vrier wel eens wezen die met min in Arnhem bediend heeft, bij de 19 RI. Inderdaad, die brief was dus van een oude dienstkameraad, die ik in tientallen jaren niet gezien had. Ik heb Annegien de brief voren lezen. Jan Barneveld schreef dat de zaterdag bij Geitenbeek in Zwolle een vergadering moest bijwoenen. En hij was dan toch in de buurt, hè? En dan wilde graag de avond en de nacht bij ons doorbrengen. En dan kon hij nog eens praten over die tijd toen wie in Arnhem met het geweer aan de nekken naar de Galgenberg sjouwen. Annegien had geen enkel bezwaar en derhalve schreef ik Jan Barneveld in Rotterdam weer rummen, dat we je met alle plezier zullen ontvangen. Vrijdagman kregen we nog even een briefkorte met de mededeling dat Jan om 5 uur met de bussen aan zal komen. Ik toog hem tegen 5 uur naar de bussen om mijn oude dienstkameraad op te halen. De bussen kwam binnen en er stapte hem eerst een juffrouw uit. Daarna een grote stevige meneer met een mooie aktentas onder de arm en verder niks. Ik keek die stevige meneer eens aan, want dat moest dan Jan Barneveld wezen. Ik had hem kort voor de Tweede Wereldoorlog nog eens op het station in Utrecht ontmoet, maar later nooit weer. Wat was die keel toch veranderd? Ik kende hem haast niet weer. Maar Jan Barneveld keek al even verwonderd naar mij. Hé, hey, zeg, ben je Gert-Jan toch? Ik zeg, precies, en nie bent Jan Barneveld. Jus, zegt mijn oude dienstkameraad. En toen keek ik mekaar eens goed aan. Keel, zeg ik, wat ben je toch breder van? Maar zo zie ik het toch wel goed dat je bent, hoor. Nou ja, zeg, je bent trouwens ook niet slanker op geworden, Gert-Jan. Och nee, zeg ik, wat gezetter, wat older, wat griezer. Dat is toch de gang van het leven? Hij maar van harte jong blijven, dan zit het wel goed. We zijn samen naar Ruzekuijert en Jan Barneveld voel ook bij Annegien drek in goede aarde. Hij was altijd al een oorige vendewijs. Fijn, zegt Jan, dat ik nu ook eens met je vrouwen kennis kan maken, Gert-Jan. Als Rotterdammer praten we natuurlijk hemelhoog aan Lemmerdijks, maar hij versting ons wel, want hij vroeger een hele tijd in Deemteren woont. Om 6 uur atten we brood en Annegien trakteerde op een dikke gebakken scholle. De avond werd bar gezellig en vleug om me. Ik en Jan hebben heel wat oude herinneringen opgehaald. Weet je nog wel, Jan, zeg ik, dat wie in 1925 in Velp koninginnenfeesten viert hem en wie met ons vieren als soldaten een Jan plezieren huurt aan? We maken toen een rondrit door Velp met 4 Duitse dienstmeisjes aan boord. Toen waren we nog goed met Duitsland en Duitse dienstmeisjes waren er maar zat in Nederland. En of ik dat nog weet, glunderen Jan. En weet die nog wel, Gert-Jan, dat we in tenten lagen op de Galgenberg en je hulpmanagermeester waren. We atten een keer snart en toen de kookpot leeg was, lag er onder in de pot een volkomen uitgekookte ratten. Die er per ongeluk in de kookpot terechtgekomen was, met een groot vraagteken. Nou, zeg ik, als ik er nog aan denk, griezelig nog, maar de snat had bij zijn smaak. En zo hadden we allerlei oude herinneringen op. En Annegie zegt, nou, jullie waren een paar mooie. Inderdaad, zegt Jan Barneveld, wie kon het met mekaar ook prima vinden? En dat verbazen Annegie niks. Het was een fijne avond. We drinken al de kloren op de vriendschap en de vrouwen een glasje advocaat. En zo won het ongemerkt 12 uur. Jullie men ook eens in Rotterdam komen, zegt Jan. Nou, dat leek ons wel wat. Maar het was tijd won om de manufacturen op te zoeken. Want Jan moest de volgende man al tijdig bij Geitenbeek in Zwolle wezen. Kom, zegt Annegie. Ik wil die prut hier nog even opruimen. Breng je vriend maar naar de logeerkamer
Denk eraan, Jan, je moet een man even in de keuken wassen, want op de logeerkamer hebben we geen water. Jan vindt alles best. Ik heb een schone handdoek op het aanrecht gelegd, zegt de vrouwen. Jan en Annegie zagen elkaar wel trussen. En wie ging de kamer uit? Hé, gaat Jan, zegt mijn grote vriend. Mis lusten, kan ik ook even mijn gebed kwiet? Ik doe het er s'nachts zo graag uit. O ja, zeg ik, dat doet de vrouwen ook altijd. Die is zo bang dat ze het s'nachts doorsloek. Ik laat het in deze beker en dan zet ik de beker op het schap. En zo verdween het valse gebed van Jan in een beker met water. Ik bracht Jan naar de slaapkamer en ik drukte hem de hand. Kiel, zeg ik, wat fijn dat we mekaar weer eens gezien in de spreuken hebben. Slaap lekker, Jan. Welterusten gaat Jan, zegt mijn vriend hartelijk. Even loten schuif ik en de vrouwen ook onder de manufacturen. Nadat Annegie nog even in de keuken gerommeld had. Voor wie ging slapen, zegt de vrouwen nog. Jan moet met de bussen van 7:30 al weg. Ik maak de man om 6:00 wel uit. Nou, dat is wel heel vroeg, zeg ik. Nou ja, antwoorden de vrouwen, ik moet thee zetten, brood snien, een ei ging koken. En er stond ook nog een hele prut om af te wassen van vanavond. Nee, Gerrit-Jan, ik zette de wekker op 6:00. Dat denk ik. En toen ging ik en de vrouwen onder zeil. De volgende man, precies om 6:00, loopt de wekker af. De vrouwen gingen eruit, maar ik bleef nog even liggen. Om 6:30 ging ik trok uit en ik loop naar de slaapkamer van Jan en ik klap hem op de deuren. Ik kom me, roep Jan. Ik ging me aankleden en toen ik klaar was, hoorde ik Jan naar beneden komen. Die ging zich wassen in de keuken. Op datzelfde moment kwam Annegien uit de keuken de kamer binnen. Maar toen ik haar zag, schrok ik geweldig. Ze had de hele mond scheef en ze keek zo verschrikkelijk ongelukkig. Meester, zeg ik, wat hij toch? Is er wat gebeurd? Voelen jullie wel goed? Brabbelen Annegie. Ik kan hard niet praten met mijn mond. Ik is vandaag gekrutten. Het gebit past me niet meer. Het jammelt me in de mond. Ik moet een jack naar de tandarts. Maar Annegie, zeg ik, hoe kan dat nu? Wat is er met je gebit gebeurd dan? Annegie greep wanhopig naar haar mond en ze trok het gebit naar buiten. Zo, nu kan ik weer wat zeggen. Ik snap er met dat niet wat er met dat gebit aan de hand is. Ik heb het van mij net als altijd uit de beker van het schap in de keuken gehaald. Maar toen ik het in de mond stak, paste het niet meer. Het was veel te groot. Het leek verdraaid wel een gebit van een peert. Ik loop er al een dik 6:30 mee rond, maar ik voel me net een tweedehands rammelaar. Het ding kleppert als een paar meulenwieken. En toen scheurt me ineens wat er binnen. Maar voordat ik wat zeggen kon, werd er op de kamerdeuren klap. Ja, zeg ik. De deuren ging los en door kwam Jan van Barneveld binnen. Nog in zijn pyjama-jassies. Alle mis wat ik die man al broert, net of hij de hele nacht geen ogen dicht gedaan had. O, God, Jan, karme, het is vreselijk. Mijn gebed, het pjast niet meer. Het is een klumpen. Ik kan haast niet pjaten. Hoe, maar ik moet toch naar Jijdenbeek. Toen begreep ik het. Meester, zeg ik, dat is een misverstand. Jan heeft gisteravond zijn gebed in een beker op het schap in de keuken gezet. En Annegie heeft even later hetzelfde dan. En nu heeft Annegie van mij in schemerdonker verkeerde gebit uit de verkeerde bekerenpak. Annegie kokhalzen. Dus ik loop met de gebit van Jan in de mond, griezelen Annegie. En Jan zegt, dan heb ik dus het gebit van mijn gejasvrouwen. Zo zal het wel wezen, zeg ik. Toen trak Jan het verkeerde valse gebit uit de mond. Het klapte als een bussen. Annegie had het grote gebit van Jan in de klavieren en Jan had het kleine gebit van Annegie in de hand. Noem u ruilen, zeg ik. Toen zegt de vrouw, dat is toch hier in de ginder ook wat lekkers. Het is nogal fraai om zo langer met gebit van een ander rond te lopen. Ezel van een vent, had het dan ook even me gezegd dat Jan zijn gebit ook op het schap stond? Ja, dat was wel verstandig geweest, schat Jan, mompelen Jan. Verstandig, schetteren Annegie. Verstand me bij hem niet zeuken, hè? Grote tit, wat een toestand. Meester, zeg ik, hold toch op, het is gewoon een akelig misverstand.
Maar neem het toch niet zo zwaar op. Zoiets kan toch altijd gebeuren. Spul ze maar goed af onder de kranen. Dat heb ze toen gedaan. Even later zat mijn Anton beet. Maar dat werd echt geen succes. We hadden nog wel een dik ei bij. Annegie zat te plokken aan een plakje brood en Jan die daar precies hetzelfde. Ze zaten kennelijk allebei nog aan die valse gebitten te denken. Het afscheid was wel hartelijk, maar het gebit zat er wel tussen. Ik bracht mijn vriend Jan naar de bussen. Hij bedankte hartelijk voor de gastvrijheid. En ik zeg, kom nog eens aan, als je in de buurt bent. Hij beloofde me het wel, maar of het zal doen? Hij had de schrik goed te pakken. En ik keuren op Huzan. En toen was ik maar blij dat het Annegien en Jan overkomen was. Want met een ander gebit rondlopen? Brrr, ik moet er niet aan denken.

0: De poort staat ik.
1: Ik sta op weg. Ook een van de, vind ik zelf, een van de leukere liedjes van de Meulenzangers. En vrijdagavond, als ze dreugen blijft, moet ze zingen in de stad. Tussen 6 en 7 bij de haringparty van de Citybar. En misschien zingen ze dit Fassie ook wel. Ze hebben het, dat is alweer 14 dagen geleden, hè, dat aan de, bij de gasfabriek was.
2: Ja.
1: Dat is soort, of is dat soortdag een week geleden?
2: Een week geleden.
1: Een week geleden, soortdag. Hebben ze het ook gezongen op Feitenhof. En dan zie je al die bewoners meezingen, ja, ja, deze liedjes. Dat is zo leuk. Maar dit was dus nog eventjes, ik sta op wacht, in verband met Gatjan die in deze wijze was. Maar nu gaan we iets heel anders doen. En dat gaat over de padvinder. Padvinder ben ik nooit de wijs. Steed in het boek van Ik heb het leven lief van Toon Hermans. Padvinder ben ik nooit de wijs. Het had wel een kunt, hè, geloof ik. Alhoewel het toch een liefhebberie was die nogal in de papieren leup. Met andere woorden, als je voor een goede baan had, of dat je helemaal geen voor meer, of je had helemaal geen voor meer, dan werd het pad naar de badvinderieën toch wel ernstig gedwarsboomd. Maar nogmaals, als ik het per se had wild, dan had ik er wel bier mag. En was er misschien een financiële tegemoetkoming mogelijkerwijs. Maar dat soort trammeland was voor een spontaan lidmaatschap toch niet zo bevorderlijk. Het was mij wel ter oren komen dat die padvinderij het goede beogen. Maar ik vind het nog wat. Kolt aan de kniegies, eerlijk gezegd. Vooral als die lange, gebreide, zwarte Tante Cecilia-kous gewend waren. Je moest een één goede daad per dag doen. Een nobel streven weliswaar. Misschien wel wat hoger in de schat voor mij, zegt Toon Hermans. Maar padvinders waren over het algemeen toch wel wat nettere jochies dan ikke. Dat keurige hoedie met die keurige deuken erin en bij sommigen hing er nog een kwassie aan. Die keurige kousjes ook weer met kwassies en alles in die veldgrauwe schutkleur. Het was al met al in mijn ogen wel een beschaaf, maar ook een beetje onkindelijk spel. Ik had enkele vriendjes die erbij waren en die moesten ineens. Maar als die dan ineens dat pak aan hadden, soortes bijvoorbeeld, dan waren het plotseling heel andere jochies. Dan was het net of ze mijn vriendjes niet meer waren. Dan reupen ze niet gewoon hoi of zo. Nee, dan tikken ze met een vreemd vervrongen vingertien aan de rand van dat rare hoedje. Een jochie met een hoedje op is al meteen een heel ander jochie dan een jochie met lekker de blote kop met hoor en het hoor wat in de wieren. Ik ben ook enkele van die padvinders Loorten nog wel eens tegengekomen toen ze al wat te oud waren voor die korte ribfluwelen broek. Sommigen waren zelfs het verkeerde pad al begonnen, of ze waren tegen een verkeerde akela al belopen. Toen dacht ik nog, tja, het zit erin. Als je te nadrukkelijk het pad gaat opzoeken, dan vind je het niet. Ik had als kind het gevoel dat er te veel opdrachten in zat. Dat het hele eigene te veel onder één en hetzelfde hoedje werden vangen. Maar dat was misschien wel mijn vrije buitensaard. Vooral die heertjes die op fluitjes bliezen, leek me wel wat te commandanterig. Het kampvuur met de liedjes bij de mondharmonica zich me ook niet voelen. En door kwam ook nog bij dat ik helemaal niet zo kapot was van het liggen in die tenten. Ik was geen doetjeur, maar met insecten kon ik ook zo slecht uit de voeten. En dan dat collectieve gesnurk in zo'n zeildoek namaakhuisje. Nee, vermin om dat niet zo nodig. Toch scheen er een grote gedachte in schuld te gaan. Maar kennelijk heb ik die gedachte niet groot genoeg gevonden om haar te onthouden. Ik herinner me als ik op de hoek van de straten stond en die hele club kwam voorbij in zo'n beetje huppelmassie, dan was ik toch echt wel even onder de indruk. Als het verenigde gezang min de urtjes wijden. Maar als de deun weer was weggeëb en ik liep er weer in mijn eentje verder te struinen, dan voelde ik toch wel duidelijk dat ik geen jochie was voor groepsverband, dat ik meer een eenlingegie was en de kleine melancholie van je af en toe wat eenzaam te vullen heb ik in die dagen al op de koop toe moeten leren nemen. Ik heb mijn eigen padden vinden, zegt Toon Hermans. Ik heb nauwelijks op de borden gekeken langs de weg. Misschien sla ik maar rechtsaf of linksaf. Maar dat zien we maar dan wel weer.

0: Ja, wie zei het niet net tegen elkaar? Elburg heeft het natuurlijk ook, hè? De zevenkennis, het harde heeft natuurlijk de scouting.
1: Gustav Adolf of zoiets. Hoor
0: wel zoiets, ja, hè? Die zit er ergens in de bos. Ik was een keer aan het fietsen en zei ik, hey, verhip. Ja. Het besteedt dus nog altijd.
1: Ja. Ria Valkje leeft nog.
0: Die leeft.
1: 85.
0: 85, nou, kijk aan. Weet me dat ook weer, hoe ik me door ook niet meer over in te zitten. Ja, en dan heb ik nog even mijn klein stukje, want ik miste de kranten natuurlijk, dus we hebben nog wat tijd over vanavond. Klaasien uit Zalk en allerhande dingen over de natuur. En dan heeft ze het over een appel. Nu hebben we toevallig sinds 2 jaar een klein appelbumpje in de tuin. En zo waar, ze staan, 2 jaar staan naast elkaar. De ene zit geen appel aan. En de andere heeft het eerst dit jaar hele kleine appeltjes. Dus ik ben benieuwd wat er van komt. We hebben zelfs ook 3 kruppies slaven. Het eerst van ons leven. Bijna 50 jaar getrouwd in de tuin. Dus we gaan helemaal over op zelfredzaamheid, zeg maar. De appel is een van onze oudste cultuurvruchten. Van oudsher is deze vrucht, onder andere vanwege de smaak, de voedingsmogelijkheden en de geneeskracht, gewaardeerd. Want een oud riempie zegt, wie een appel eet elke dag, zorgt dat de dokter niet komen mag. Terecht werd ook vroeger al grote waarde voor de gezondheid inzien. Uit Engeland komt dit recept voor appelthee. Deze thee is goed tegen de verkoudheid en tegen het hoesten. Snij een appel in dunne schijfjes en giet er kokend water op. 10 minuten afgedekt laten staan en de appelthee is klaar. Als je er nog iets citroensap bij doet, wordt de koortsverdrievende werking nog extra verhoogd. En honing erbij, dan verdwijnt ook je heesheid. Appelmoes en appelstroop helpen ook tegen verkoudheid. Appelthee is ook een kalmerende drank en laat je door me beter slapen. Nou, dan had ik die vannacht met hem, maar ik heb het 1:30 wakker liggen. Wat er was, weet ik niet. Een of ander brommend geluid in de stroten. Heel veel meesten handen te hurt, maar wie kunt niet ontdekken wat het is. Dus ik hoop dat we vannacht beter slapen. Anders moet ik ook appelthee zetten. Om beter te kunnen slapen, kun je ook een appel eten in beren. Ja. Ook goed is een appel in melk te koken en deze na afkoeling rustig op te eten. Gebraden appels zijn goed tegen de verstopping. Geraspen appels zijn juist weer beter tegen bukloop. Vooral kleine kinders hebben er snel baat bij. Ja, die kreeg ik vroeger als kind ook. En een beschut met geraspen appel en wat kaneel eroverheen. Oh, die dreuge boel, ik proef het nog. Is ook erg werkzaam tegen de bukloop. Begin de dag met een rauwe appel, heel goed voor het geheugen. Want de appel bevat ijzer, fosfor en appelzuren. Door het ijzer verkleurt het zo gauw, maar dat is echt geen bedarf. De appelzuren werken gunstig op alle stofwisselingsorganen, magen, darm, lever, nieren en op je huid. En hij vaker last van heesheid hem, is het volgende heel goed. S'avonds voor het naar bed gaan, een geschilde appel goor koken in 1/2 liter water, goed fijn verrieven en zeuten met honing. Langzaam warm opdrinken en dan gaan slapen. Je moet het dan wel een poos zien volhouden. Tegen ingewandsontsteking helpt appelwater. Dat moet maken door 2 appels te schillen en fijn te maken. Het sap van 1/2 citroen en 2 lepels hoenig te bieden doen en wat kaneel eroverheen te strooien. Je giet hier 1/2 liter kokend water op. Verdeeld over de dag drink je steeds een slukje van dit appelwater. Speciaal goudrenetten bent heel heilzaam tegen isias en tegen heupjeg. Oude, rimpelige appels kun je beter schillen als ze vlak voor het schillen even in kokend water liggen. Bevroren appels lei even in koud water. Er vormt zich dan een iskorsie dat met een dreuge doek overvuurd kan worden. Koek, brood, beschut, cake en gebak blijven langer vast met een appel erbij in een afgesloten trommel. Appelsap als kookvocht bij de worteltjes geeft de worteltjes een heerlijke smaak. Zet nooit appels bij bloem, want appels ademen ethyleengas uit. Door van verwelken de bloem sneller. Anjes kunt er helemaal niet tegen. Appels pluk je bij voorkeur als de manen tussen vol en nie is. Nou, dat moet ik dan onthouden als die bij ons goed binnen. Het plukken hoeft natuurlijk niet in de maneschijn. De reden van het plukken bij afnemende manen is dat er minder sap in de vruchten zit, wat de houdbaarheid weer ten goede komt. Onrippe appels worden eerder rippen als je tussen rippe appels leggen. Het lijkt raar, maar de appelboom behoort tot de rozenfamilie. Daarom rukken de appels ook zo lekker. De geur is jammer genoeg een stuk minder geworden door allerlei kruising. Bij die kruising stond er onder andere het belang dan het behouden van de geur voorop. Bleun de appelboom binnen lust voor het eugen. Insecten kunnen niet zonder de appelboom. Bienen bijvoorbeeld komen voor de nectar naar de bloesem. En in ruil daarvoor zorgen ze voor bestuiving en krijgen wieder ook nog eens heerlijke honing voor terug. Er zijn ook sierappelbomen, bleunend in de kleuren wit, roze en rood. In de zomer en in het najaar kun je genieten van leuke gele of rode appeltjes die er dan volop aan zitten. Die appeltjes wassen, koken, zeven, het moes opnieuw koken. Op smaak maken met kruidnagel en kaneel en verder als jam kloor maken. Heerlijk! Als je een appel moet schillen, doe het dan zo dun mogelijk. De zonne stopt het beste van de appel in de schillen en het ender vlak onder. Vroeger had hij iets handigs bedacht om dun schillen te leren. Jongelui wilden graag voor volwassen worden aanzien en die heten dan niet eerder volwassen als wanneer hij een appel schillen dun in zijn geheel van de appel af kon halen. De appel wordt ook als symbool gebruikt. Bijvoorbeeld de rijksappel die bij de koninklijke waardigheden hoort. De rijksappel wies op het verstand waarmee geregeerd moet worden. Als voedingsmiddel en als medicijn wordt de appel gebruikt, ook als spelmateriaal en symbool. Door Noors wordt hij al naar de kwaliteit ook nog gebruikt als geschenk of als veevoer. Rauw, gekookt, gebraden of gedreugd. De appel is dus voor allerlei handen doeleind geschikt. Ik had nog nooit van een gebakken appel gehoord. Totdat ik als 16-jarig op oude Feitenhof kwam werken. Waar Gerrit Groenewegen in de keuken stond.
1: Ja.
0: En dan kregen we rode kool met gebakken appel.
1: Oké.
0: Okay. Oh, heerlijk.
1: Ja. Maar die Klaasien die weet heel veel, hè?
0: Die wist heel veel.
1: Ze leeft heel lang niet meer.
0: Nee, die leeft niet meer.
1: Nee. Maar wist jij dat ze een liedje heeft gemaakt met André van Duin samen?
0: Ja.
1: Ja?
0: Dat als we gewoon fietsen en het is stuk weer, dan zeggen we nog altijd tegen elkaar, nou.
1: Ja, nee, maar ik heb hem klaarstaan. Nou. Dus, maar we moeten nog even 2 minuten doorpraten, want anders dan hebben we de boel.
0: Dan houden we de boel. Ja, en dan even op die appels. Ik ben er zelf ook gek op. Ja. En ik vind appelgebak ook het lekkerste gebak wat er is.
1: Ja.
0: Maar er moet er wel kaneel in zitten.
1: Ja, zeker.
0: Appel en kaneel hoort gewoon bij elkaar. Ik bak er zelf altijd die ring, zeg maar appelbeignets.
1: Ja.
0: Die bak ik zelf.
1: Ja.
0: Van gouteren net.
1: Ja.
0: En die doe ik eerst suiker en kaneel door elkaar. Daar leg ik al die ringen in en dan nog weer eroverheen. En dan door het meel en dan in de olie.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Heerlijk. Echte ouderwetse.
0: Ouderwetse. Meestal zo'n 100, maar
1: mijn vrouw maakt ze, die bakt geen oliebollen, maar die bakt wel appelflappen.
0: Nee, ik bak ook geen oliebollen. Nee, maar ik eet ze s'morgens gewoon als ontbijtje.
1: Ja, zij ook.
0: Dagen later nog.
1: Bij ons gaan ze in de vriezer.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En dat gaat goed?
1: Dat gaat hartstikke goed.
0: Oh, ik wil ook eens proberen.
1: Ja. Nou, zitten we erop.
0: Zit het erop,
1: Aad? Ja, ik denk het wel.
0: Ja, en dan hebben we nog 2 keer, dacht ik.
1: Ja?
0: En dan hebben we vakantie.
1: Oh,
0: Bertus is volgende week terug.
1: Ja.
0: En dan die week, dan zien we wel wie er is. Oh nee, dan die week bij ons met z'n drieën.
1: Oh, oké.
0: Okay. Dan zullen we even alle 3 komen en dan hebben we een postje vakantie.
1: Nou.
0: Dus jij hartstikke bedankt dat je in wou vallen.
1: Graag gedaan.
0: Het ging prima.
1: Ja, nou. Ja, alleen de ene microfoon kreeg we niet aan de praat.
0: Nee.
1: Dus, maar
0: nee.
1: Ja, goed, dat is...
0: Dat moeten we even weten voor de volgende keer. Wie kunnen ons weer redden,
1: zo
0: hè?
1: Zo is. Oké. Okay. Hier komt André van Duin samen met Klaasien Utzalk. Dan gaat hij hem even starten.
2: Ja. Hallo Klaasien, tijd niet gezien.
3: Hallo Gerard, kom je koffie drinken?
2: Nee, ik heb zo last van mijn schouder.
3: Hoe kom

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
2: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
1: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en

0: is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan Gert-Jan Mulder en Aad Withaar. Ja, want die was vanmiddag ook bij 3 uur lang Noord-Veluwe Sport. Ja, zoveel sport was er vandaag niet. Ja, een klein beetje. Nog een beetje na-competitie voetbal, maar verder was er heel weinig. Maar ja, vanuit Hup, dit is wat dat er gaat. Je kunt geen tv aanzetten, dit is voetbal tv. Dus wat dat er gaat, dit is sport ook, maar vandaag niet bij Noord-Veluwe Sport. Makkelijk zat. We gaan lekker doen, gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En we gaan ongeveer om 6:45, denk ik, ongeveer. Ja, denk ik ongeveer. Dan beginnen, 6:15 beginnen met de top 40 van 13 juni 1976. En we begonnen met de alarmschijf van deze week. De band afkomstig uit Eindhoven. We hebben het over Bots met 7 dagen lang. Ja, echt een... hij is wel 15 jaar oud, maar dat blijft toch gewoon altijd lekker om te horen. Dat ben ik serieus. Maar na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Going Back to Gloria. Ja.

Ja, Roy Kelton-Robertson, Going Back to Gloria. Ja, en we gaan naar de jarig van vandaag. Henk Wijngaard, die mag vandaag, wat heet, die is dan geworden 80 jaar. En dit was volgens mij zijn debuutsingle met de vlam in de pijp. Hier is Henk Wijngaard.

Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Ja, vandaag dus 80 jaar geworden. We gaan naar 13 juni 1964 van Brian Matthew. Presenteert weer zijn nieuwe televisieprogramma. Thanks Your Lucky Stars. En ja, er zijn heel veel artiesten. Artiesten die optreden. Frankie Vaughan, de Applejacks, Billy Boyle. En ook de Swinging Blue Jeans. En die hadden een hele grote hit in het jaar 1964 met Hippie Shake. En daarna een plaat van de Roulettes. Toen waren ze nog begeleidingsband van Adam Faith. Maar eerst de Swinging Blue Jeans met de Hippie Shake.

I Just Don't Know, Adam Faith en The Roulettes. En The Roulettes, ja, die traden dus ook op in Thank You Lucky Stars. Ja, Esther Overeem, die is vandaag jarig. Die mag vandaag 85 jaar worden. En ze had een hit in 1967. Samen met haar echtgenoot Abby Overeem, Cinderella, Rockefeller. En dan werd ook nog nummer 1 in de Nederlandse top 40. Ja.

Cliff Richard and the Shadows met On My Word. En Cliff and the Shadows verzorgen op 13 juni 1967 de finale van de Sunday Night at the London Palladium. Het televisieprogramma van de Britse commerciële omroep ITV. En dus Cliff Richard and the Shadows brengen dus onder meer hun nieuwe single On My Word. Een groot hit voor Cliff is dat niet geworden. Nee, want hij stond niet in de top 100 over het jaar 1967 en Nederlands top 40. Of was hij al eerder? Ik weet het niet, maar dat heeft hij van mij ook niet gehaald. Maar maakt het niet uit. Van 13 juni tot en met 19 juli 1967 zijn de Rolling Stones in de Olympic Studios in Londen voor de opname van We Love You en Dandelion. De opname van We Love You zijn op 13 en 21 juni 1967 en ook nog op 2 en 19 juli 1967. Op de laatste opnamedag nemen John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger en Keith Richards nog wat achtergrondvocalen op. We Love You begint met het geluid van de ratelende celdeuren in de gevangenis. De producer Andrew Oldman heeft dit van een geluidseffectenplaat afgehaald. Aan Dandelion is op 12 juni 1967 begonnen. En deze track wordt op 13 en 2 juli 1967 afgemaakt. We gaan luisteren naar Dandelion. We Love You van Dandelion. Ja, de dochter van Keith Richard. Toen hij geboren was, kreeg hij de naam Dandelion. En jaren later vonden ze dat toch niet zo mooi. Toen heeft ze haar naam veranderd. Want ja, het was geen echte mooie Dandelion. Kom je? Nee. Dus dat meisje heeft de naam veranderd. Maar hij had het toch gekregen van haar vader en moeder. Dandelion. De Rolling Stones, die zijn ze met We Love You.

mooiste muziek uit vervlogen tijden. Dit is Tijdloos bij Lou FM.

Fire van The Crazy World of Arthur Brown. En op 13 juni 1969 wordt deze band ontbonden. Hun zanger Arthur Brown gaat solo verder. Hun drummer Carl Palmer komen wij nader aan tegen in de band The Emerson, Lake and Palmer. Ook zo'n mooie plaat. Ja, die hebben we een mooie plaat gemaakt. In de albumlijst van Billboard komt Let It Be van The Beatles op 13 juni 1970 op de eerste plaats terecht. Dit album is op 30 mei 1970 binnengekomen. Let It Be staat 4 weken lang aan de top. Ook een single, The Long and Winding Road, bereikt op deze dag de eerste plaats van de Billboard Top 100. Die is op 23 mei 1970 binnengekomen. The Long and Winding Road staat 2 weken lang op de eerste plaats. Het is de laatste keer dat de Beatles nummer 1 staan in deze Amerikaanse hitlijst. Nou ja, maar The Long and Winding Road hebben we gisteren al gedraaid. Dus we gaan gewoon de titelsong draaien van die LP, Let It Be.

Clyde McFederer met A Lover's Question. Ja, een single die hij uitbracht in 1958. En dat was zijn grootste solo hit. Hij was meer bekend geworden als oprichter van de band The Drifters. Ja, maar ja, dan moest hij, heeft hij een paar platen gemaakt. Maar toen moest hij in militaire dienst en toen is hij solo verder gegaan. Maar ja, hij is overleden op 13 juni 1972 aan een hartaanval. Maar ja, hij had ook al last van zijn nieren en zijn lever en zijn hart. Hij zal ook wel een beetje te veel gezopen hebben. Dus dan kan er zoiets wel eens gebeuren. Dat je dan op jonge leeftijd overlijdt. Ja, want hij moest slechts 39 jaar worden. Clyde McFederer. Peter Frampton treedt op 13 juni 1975 op in de Marvin Civic Center in San Rafael. En op 14 juni 1975 in Winterland in San Francisco. En ze hebben daar opnames van gemaakt. En ja, er kwam toen live een, wat heet het, een driedubbele, live LP met drie LP's kwamen eruit. En een van die platen, dat werd een hele grote hit, ook in Nederland. Peter Frampton, Show Me The Way.

0: We gaan terug in de tijd.
1: De Gouden Klassiekers.
2: De Gouden Klassiekers.
1: Die je zo weer meenemen naar de tijd van toen.
0: In Tijdloos. Met Willem Vlieger.

Afkomstig van het album Bridge Over Troubled Water en op 13 juni 1970 stond deze LP nummer 1 in Groot-Brittannië, oftewel België. Oh nee, Engeland, ja. Waar zit ik te dalen? Er is nog een andere LP die nummer 1 stond in Engeland. En dat is de LP van Whitney Houston. En die heet gewoon Whitney. En op 13 juni 1987 bleef deze LP 6 weken lang nummer 1 staan. I Wanna Dance.

Ja, wat nou de echte reden was, dat ze op soms een jonge leeftijd is overleden. Maar ja, het is gewoon jammer. Ze heeft hele mooie muziek gemaakt. I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Kijk op de klok, het is alweer bijna 6 uur, dus we gaan er even uit voor reclame en nieuws. Naar de klok van 6 uur zijn we wel lekker bij je terug. En dan gaan we naar beginnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En ja, Marcel heeft er een mooie plaat uitgezocht. Maar ja, dat kan ook niet anders met 19 LP's met hele mooie muziek. Ja, de laatste plaat die we gaan draaien is van Simply Red, afkomstig van het album Blue, wat in 1998 nummer 1 stond in Engeland. Ja, en een van die op die LP stond één single, Say You Love Me. Tot na de klok van 6 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlijk.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.

Ja, die zegt een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. We begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag. En uitgezocht door Marcel van Est, de beheerder van de Facebook-site The Cat Forever. En hij zocht uit Rosie plaat toen hij geschreven door Dick Wagner. Ik zou niet weten wie dat is, maar... Ja, het is... iemand, of niet mensen rings wat hij heeft geschreven. Of samengewerkt met Alice Cooper en Lou Reed. En ja, hoe die jongens van de Cats daar aan komen, weet ik niet. Maar in ieder geval ook. Piet Veerman heeft er mee aan geschreven. En misschien zijn broer of neef, Cor Veerman. Die heeft er ook aan meegeschreven aan deze plaat. Rosie, afkomstig dus van het album Third Life, wat de Cats in 1983 uitbrachten. En ik mag ook altijd een keuze doen. En ja, afgelopen vrijdag, ik was aan het werken, maar ik moest even naar een andere afdeling. Ik moest even wat doen. Ik had de hoofdtelefoon op. En ik kwam er buiten het bereik van Bluetooth. En daar baalde ik een beetje van. Want het was een verschrikkelijk mooie plaat die gedraaid werd op de radio. En afgelopen donderdag was dat. En ik dacht, ah shit, ja. En dan ga je weer even staan. Ja, dan hoor je hem weer. Dan hoor je weer even, en dan hoor je hem weer niet. Ik dacht, nou, verrek. En ik moest platen zoeken. Ik dacht, nou doe gewoon deze. I walk through the fields. Die is mijn keuze van de Cats.

Ja, dat is altijd het hoogtepunt van de avond als ik in een concert zie van de Tribute to the Cats band. En ja, ze zingen dan I Walk Through the Fields of Without Your Love. Allebei geschreven toen tijd door Kees Veerman. Ja, dat is voor mij het hoogtepunt van de hele avond. Ja, schitterend mooi. Op 13 juni 1980 gaat Rhody in première. In deze film van Alan Rudolph speelt Meatloaf de hoofdrol van Travis B. Redfish. In Rhody zijn live optredens te zien van Blondie, Hank Williams en Roy Orbison. Ik moet die films even herdenken dat ik die films ga bekijken. Rhody. Dat zegt me eigenlijk niks, maar ja. We gaan naar Meatloaf. You took the words right out of my mouth.

Cosa della Vita van Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. Ja, de originele plaat, Cosa della Vita, de eerste afkomst van het album Tutti Story, die Eros Ramazzotti in 1993 uitbracht. En ja, staat 1 week, stond hij nummer 1 in Zwitserland. Maar 5 jaar later, ja, hebben ze dus een uitvoering van diezelfde plaat gedaan, maar dan met hulp van Tina Turner. En er werd een hit in de Nederlandse top 40, ja. 2 weken nadat Made in the Shade in Europa in de winkels ligt, verschijnt deze verzamel-LP van de Rolling Stones op 13 juni 1975 in de Verenigde Staten. En wat staat er allemaal op? Brown Sugar, Tumbling Dice, Angie, te veel om op te noemen. Maar ja, gisteren had ik een bericht van 12 juni 1976 werd die dubbel-LP in Nederland uitgebracht met Mick Jagger op de foto, die hele blauwe LP. Ja, en dan jaren eerder ook al een verzamelde LP. Maar in ieder geval, een van die platen die op die LP staat, is Wild Horses. Hier zijn de Rolling Stones.

You're in my heart van Rod Stewart. En Rod Stewart die is op 13 juni 1983 voor het eerst en tot nu toe ook de laatste keer te zien in het Feyenoordstadion in Rotterdam. Hij staat hier niet om te voetballen als een grote passie, maar om op te treden. Helaas voor hem is de Kuip niet uitverkocht. Er komen slechts 30.000 fans op dit spektakel af. En twee weken nadat State of Shock van de Jacksons zijn wereldwijde radiopremière heeft beleefd, ligt de single op 13 juni 1984 in de platenwinkel. Nou is Michael Jackson, is ook Mick Jagger als zanger op State of Shock te horen. Ja, toch wel een mooie namen. Ja, Michael Jackson, Mick Jagger. Oh.

0: The One That I Want, John Travolta en Olivia Newton-John en Grease. De bioscoopfilm met Olivia Newton-John en John Travolta gaat op 13 juni 1978 in New York in première. Grease is geregisseerd door Randall Kleiser. De musical is geschreven door Jim Jacobs en Warren Casey. En die hebben de musical en Alan Carr en Bronte Woodward hebben Grease voor de film bewerkt van musical naar de film. De titelsong levert Frankie Valli een platina single op. Ook You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta wordt platina. Van hun duet Summer Nights worden in de Verenigde Staten 1 miljoen singles verkocht. We gaan naar, ja, in 1975 kwam de LP uit, An Evening with John Denver. En deze LP werd nummer 1 in Nieuw-Zeeland. Het is wel heel eind weg, maar de single werd in 1975 opnieuw uitgebracht in de Nederlandse top 40. Thank God I'm a Country Boy.
1: Well, life on the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

13 minuten voor de klok van 7 uur. Dus we gaan beginnen met de tijdloze 40. De top 40 van 13 juni 1976. We gaan beginnen met nummer 35 in de lijst. Nieuw deze week. En jij hebt hem van dit programma al gehoord. Maar ja, het blijft een mooie plaat. Peter Frampton met Show Me The Way. Nieuw op nummer 35.

Peter Frampton met Show Me The Way. Nieuw deze week op nummer 35. En we gaan naar nummer 32. Ja, twee plaatjes winst maar. Maar het blijft een mooie plaats. Oh, je bent de mooiste, de allermooiste. Je bent de beste, de bovenste beste. Hier is Demetrie Vertoren. MUZIEK

Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje

Jij bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste.

ervan. Ja, je bent de mooiste. Dimitri Vertoren met de Damrakkertjes. Ja, stijgen deze week van 34 naar 32. We gaan naar nummer 30. Ja, tv-serie in 1976. Werd uitgezonden en ja, daarna werd een single uitgebracht. En het werd weer een hit voor Fats Domino. Blueberry Hill, nieuw op nummer 30.

de Fat Man, oftewel Fats Domino met Blueberry Hill, nieuw op nummer 30. We gaan naar nummer 27, laatste plaats van de uur, is van Marianne Rosenberg. Haar nieuwe single, nieuw op nummer 27, Lieder der Nacht, naar de klok van 7 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, single bed. Ja, een heel gedenkwaardige plaat. Want dit was de allereerste Trots paradeplaat die uitkwam. En single bed van Fox was deze plaat. Dus de eerste paradeplaat bij de Trots. En ze komen deze week nieuw binnen op nummer 26. En van 26 gaan we naar nummer 24. Stijgen van 29 naar 24. De Bay City Rollers met Love Me Like I Love You.

Love Me Like I Love You van Bay City Rollers van 29 naar 24. En een stijgende van 32 naar 23. Diana Ross met Love Hangover.

Love Hangover van Diana Ross. In de tweede week stijgen van 32 naar 23. En in de vierde week, ja, ze blijft stijgen. Dit keer van 26 naar 22. Patricia Pai, Someday My Prince Will Come.

Someday My Prince Will Come van Patricia Pai. In de vierde week van 26 naar 22. We gaan naar nummer 21, de alarmschijf van de vorige week. Bob Bauer, voor niets.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgeving.

hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal opt.

Voor iets van Bob Bauer. Ja, je kent hem van... hoe heet die band? Ik kan even niet op de naam komen. Maar in ieder geval van 1965. Dat is de eerste hit. Ik kan even niet op de naam komen. Maakt niet uit. Maar in ieder geval Bob Bauer. Voor niets. Nieuw op nummer 21. We gaan naar nummer 20. Stijgen van 31 naar nummer 20. De albumschijf van 2 weken geleden. John Sebastian met Welcome Back.

TV-serie waar John Travolta toen nog de hoofdrol speelde. Welcome back van John Sebastian. Stijgen van 31 naar nummer 20. We gaan naar nummer 18 in de lijst. Stijgen van 27 naar nummer 18. Van Nederlandse bodem. Ja, Cody Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen van Cody Konings. Stijgend in de tweede week van 27 naar nummer 18. En in de vierde week ook stijgend van 25 naar 17. Kees en Marianne met Hoe lang zou het duren?

0: Hoe lang zou het duren van Kees en Marjan? Ja, stijgend in de vierde week van 25 naar 17. We gaan naar nummer 16.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de klapper van de week. De allerhoogste nieuwe binnenkomen deze week. In de top 40 van 13 juni 1976. De Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary.

hoogste nieuwe binnenkomen deze week. De Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary. Nieuw op nummer 16. En van 16 gaan we naar nummer 14. Stijgen van 22 naar nummer 14. You can do it. Hier is Anita Meijer.

0: You Can Do It van Anita Meijer. In de derde week dus van 22 naar nummer 14. We gaan naar nummer 12. Ook een autoalarmschijf. Spanish Hustle van The Fatback. Deze week van 16 naar nummer 12.
1: Bailen el hustle español.

Ja, lekker. Do the Spanish. Hassel van de Fatback Band. In de vierde week van 16 naar 12. En de oude alarmschijf. En op 10, wederom een oude alarmschijf. The Brass Construction met Move In.

Ja, Moving van de Brass Construction in de derde week van 15 naar nummer 10. En ook in de derde week, maar nu stijgen van 18 naar nummer 9. Slick met Requiem.

Ja, Slick met Requiem van 18 naar nummer 9. En we gaan naar nummer 4 in de lijst. Ja, stijgen van 10 naar nummer 4 en allemaal in de derde week. Jungle Rock van Hank Mizell.

De Jungle Rock van Henk Meisel. Ja. We gaan even naar de top 3 kijken van de top 40 van 13 juni 1976. Could It Be Magic van Donna Summer op 3 blijven staan deze week. En This Melody van Julian Clare zakt in de vijfde week van 1 naar nummer 2. Dat betekent, we hebben een nieuwe nummer 1 in de lijst. Ja, en dan weet u ongetwijfeld welke. Is het Duitsstalig of Nederlandstalig? Dat weet u ongetwijfeld. Maakt niet uit. Wat komt hierna? Straks komt de Weekend Express met Fred Schaftenaar en Ron Piest. En om 10 uur dan heb je Stemloos met Ben en Love Songs. Ja, dan heb je tussen 11 en 12 vanavond als het allemaal goed is. Maar we gaan eruit met nummer 1 van de top 40 van 13 juni 1976. Don Mercedes met Rocky. Hey, fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderij luistert wij altijd naar Lou FM. Ja, dat is zo'n leuke zender.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste